You are. Ujala Radio Headlines. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hallo, dit is Ujala Radio. Dank je wel.

0: घर में
1: अच्छा है जो रहे कमारा, क्या रखा है प्यार प्यार प्यार
0: प्यार में।
2: You are Ujala Radio Headlines. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerkplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Tu jaane hai toch?

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musks belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. En de kerncentrale Borssele blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musks belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. En de kerncentrale Borssele blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Op UR, Ujala Radio.

1 minuut over 6:30, een hele goede morgen Nederland. U bent afgestemd op de best radio station in town, Ujala Radio. Hartelijk welkom allemaal. Namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom op deze vrijdag de 12 juni 2026. Swagatam, khusham deed, namaskar, satriakal, assalamu alaikum. Good Day with RJ is nu ook alweer van start gegaan. En in dit programma hebben we uiteraard altijd weer wat actualiteiten. En uiteraard veel mooie liedjes die ik dan voor je heb uitgekozen. Even kijken waar we mee gaan beginnen. Kom, ik denk dat ik met deze ga beginnen. En dat is van Arijit Singh. Dua Karo.

Zo, en daarmee zijn we dus van start gegaan. Dat is een beetje hard rock sound van Arijit Singh. Maar het past ook helemaal bij deze jongeman, hè. En dan heb ik ook nog weer een popsong voor je. Adet bij Jean Khan.

ook weer zo'n geweldige song hebben we hier gehad in het programma Good Day with RJ. Ik zit er dus aan tot 9 uur vandaag weer. En we gaan het weer even lekker gezellig maken, nietwaar? Mooie songs heb ik voor je erbij gehaald. Bekende songs, dat hoort ook erbij, hè. Zo maak je dus een hitsong. En dit is er een van. Tjaan de Dijk, Helena.

Zo krijgen we ze allemaal te horen hier. En dat brengt ons naar bijna 7:15 alweer in de uitzending. En even kijken. Ik heb al aardig wat appjes binnengekregen. Maar goed, dat krijgen we strakjes dan allemaal te horen van wie dat allemaal is. En eigenlijk weet je het ook wel. Dus als jij nog nooit een appje hebt gestuurd, dan kun je dat ook doen op 020-363-0808. Dankjewel. De nieuwtjes ben ik ook al aan het selecteren voor je. En natuurlijk is dan koppen alle kranten dus met die explosie in Amsterdam Nieuw-West. Ja, daar is een fikse explosie geweest. Dus dat gaan we zeker ook nog erbij halen. Blijf dus afgestemd op Jala Radio. In de tussentijd heb ik ook naar mijn 90s songs gekeken. Waar heb ik ze nou ook allemaal? Oh ja, ik zie het hier zo. Ja, die moet ik nog eventjes goed selecteren. Want ik heb een uptempo song daartussen. En dat wil ik natuurlijk niet nu erbij halen. Dus ga ik maar even snel kijken waar mijn 90s nu gebleven is. En dan heb ik hier zo eentje. Dan heb ik daar ook weer eentje. Dat is ook weer. Ik heb er een heleboel voor je. Maar moet natuurlijk wel de mooiste voor je erbij halen, nietwaar? En niet dat het plotseling een snelle gaat zijn. Want ja, soms geven ze dat niet aan, hè? Maar goed, we gaan er het beste van maken. We zullen even kijken wat we ervan gaan bakken. Want ja, gisteren heb ik dat ook wel gehad uit de film. Dat is dus Justice Chowdhury. En alle songs die ik dan nu eruit pik, zijn allemaal hele snelle songs en dat is niet de bedoeling. En laat ik eventjes hiermee voor je gaan starten. Is dit hier zo daarbij? Ja, dat doen we hier zo dan. Het is weer een song van KJ Yesudas uit de film Sardemaa.

een geweldige song is dat toch ook wel van Kumar Sanu. Pyarto Hona Gita. En even zien. Ja, dat is een mooie song, toch? En dan heb ik hier ook weer een andere leuke song voor je klaarstaan van Udit Narain. Vandaag zijn dat de solo songs die ik erbij heb gehaald voor je. Heeft een beetje meer pit erin, maar goed, dat hoort ook wel erbij, toch? Diwana Mechala uit de film Pyar Kiya To Darna Kya.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenban in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook te plaatsen. De Osdorpenban is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklagers stelden dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musk's belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindora baja dijiye. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad tot dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Ke WhatsApp.

0: de nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Mujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@mujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er beginnen hier en daar wat files te ontstaan. Zo staat er file op de A15 Rotterdam-Europoort. Bij Rozenburg is de vertraging 10 minuten. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam bij Castricum ook 10 minuten oponthoud. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 is de vertraging al 20 minuten. En ook in Noord-Holland op de N244 Alkmaar-Edam tussen Alkmaar en Westgrafdijk een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: RJ, goedemorgen met RJ. Hallo RJ, goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisa, ghar ghar mein, auto mein. Chahe jahan par bhi hain, aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala kisa, een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

minuten over 7 is het geworden en u luistert naar jouw favorite radio station, Ojala Radio. Het is vrijdag 12 juni. Fijne dag aan u allen toegewenst. Nou, we moeten niet rekenen op 25 graden nog. En ook in het weekend zal het dus ook allemaal wisselvallig zijn. Grauw, grijs en af en toe zonnetje erbij. Maar goed, daar moeten we dan maar lekker mee doen, toch? Wat het weer betreft kunnen we daar niet over uitweiden. Dan het aannemen zoals het is.

dan gaan we ons weer richten op de mooie muziekjes die ik voor u heb uitgekozen. Ja, zal ik met deze beginnen? Oké, dan beginnen we maar met deze muziek van Pritam is het eigenlijk. Maar Tanish Bagji die heeft het een beetje anders gemaakt. Heeft wat meer een pit erin gezet. En Nira Sridhar en Melody krijgen we te horen met de titeltrack Boel Boelinja.

dan moet ik ook natuurlijk richting de appjes gaan. Want ik heb weer een aardig wat binnengekregen. Uiteraard allereerst weer van Asja uit Haarlem. Fijne dag ook aan jou toegewenst. En de groeten aan de kids en de kleinkinderen. En ook Wimla uit Den Haag. Ook groeten aan je zus Ine en zwager Paul. Ook Abdul Wahab Dennis, bij Hadji Abdul Wahab Dennis, een fijne dag ook toegewenst. Blessing Friday. Dat geldt ook voor zus Iden. Dankjewel voor je appje. Letchman G, u bent ook alweer vroeg op. Fijne dag daar in Scheveningen. Ook zus Lina en Enschede wens ik een mooie dag toe. En Sudesh, werken geblazen weer, hè. Dus het is vrijdag, maar goed. Misschien ben je morgen vrij, maar je weet maar nooit. Een mooie dag ook toegewenst aan Rewien. Hartelijk welkom, Menorba uit Spijkenisse. Dankjewel voor je appje. En ook uit Groningen een appje gekregen van Imroji. Fijne dag ook. Riekalu, jij wenst ook altijd weer de crew van Ojala Radio. En mij een mooie dag toe, dus ook voor jou. Het is weliswaar een druilerige dag, maar goed. We maken er het beste van, nietwaar? Mieke uit Den Haag, ook een mooie dag aan jou toegewenst. En waar blijft ze nu? Ze komt eraan, ook uit Amstelveen. Een appje gekregen van My Matchmaker. Fijne dag ook aan u toegewenst. En bro Rakesh, hartelijk welkom. Have a nice, nice day.

prachtige song ook weer hier bij Ojala Radio. Bacha, Ipshita en Chris Mondel. Die hebben hier aan meegewerkt. En deze kan je uiteraard ook wel, hè? Welcome, everybody.

Nou, en ik heet u ook al een heel, heel hartelijk welkom, welkom. Nou, dan gaan we naar een andere uit ja, een van de boelboelen, ja, songs. Even kijken waar ik die nou weer heb gelaten. Ja, die is niet geen boelboelen, ja. Dat is van die boetsong, toch? Die zijn er ook nog weer, die boetbangala songs. Die zijn ook allemaal even leuk om naar te luisteren. Even kijken als ik hem gelijk voor je kan vinden. Ik had hem daar net al voor je. En toen is hij verdwenen. En ik heb hem hier zo voor je nu wel ook weer, hoor. Kijk maar, we gaan er nu naar luisteren. Die moet eruit. Zo gaat dat. Het is live radio allemaal, hè. Lidje. Ramdia ke bhala karenge.

Bood. Ja, als je dat alleen maar al hoort, dan denk je, vraag je je af van, moet ik bang worden of zo? Maar ja, zo zijn ze nou allemaal. En ze zijn leuk om allemaal weer eens een keertje te horen, nietwaar? Uh-oh. De house mix van Jap Deluxe.

dat was weer een fantastisch lied dat we gehoord hebben hier bij Ojala Radio, nietwaar? Maar goed, dan is het tijd geworden om nu echt al met de nieuwtjes gaan beginnen. De appjes komen er zo meteen aan. Dankjewel ervoor in elk geval. En nu op dit moment is het zo'n 16 graden was het. Ja, 16 graden had ik gezien. Maar goed, in huis zal het wel wat warmer aanvoelen. En vanochtend is er dus veel bewolking en valt eerst nog af en toe wat regen. Later wordt het vanuit het westen tijdelijk wat droger. Met lokaal een beetje zon. Ik moet er niet veel van verwachten. Maar vanmiddag volgt er opnieuw veel bewolking en af en toe regen. En wat de temperatuur betreft, zo'n 17 tot 19 graden zal het vandaag dus zijn. Alright, dan gaan we met de nieuwtjes beginnen. Een triest berichtje eerst vanuit het buitenland. De Thaise prinses Bajrakitiyabha Mohidol, die is op 47-jarige leeftijd overleden nadat ze meer dan 3 jaar in coma had gelegen. En dat meldt het Thaise koningshuis vandaag lokale tijd. De oudste dochter van koning Maha Vijiralongkorn verloor in december 2022 het bewustzijn toen ze haar honden aan het trainen was. Haar artsen schreven het incident volgens de Britse omroep BBC toe aan een ernstig verstoorde hartslag door een infectie van de hartspier. Prinses Bajrakitiyabha werd gezien als de meest logische opvolger van haar vader, de 73-jarige koning Maha Vijiralongkorn, ook wel Rama X genoemd. En zij was de oudste van 7 kinderen van de koning. Met het overlijden van de prinses verliest de koninklijke familie een van haar meest opvallende leden, schrijft de BBC. Van 2012 tot 2014 was zij ambassadeur voor Thailand in Oostenrijk. Zij studeerde ook rechten aan 2 universiteiten in de VS. Dan komen we terug naar Nederland, binnenlands nieuws, want ik zei daarnet ook al, alle kranten koppen met de explosie. Een brand bij een flatgebouw in Amsterdam en zeker 7 gewonden wordt er gezegd. In een flatgebouw in Amsterdam, Nieuw-West, zijn bij een explosie en de daarop volgende brand zeker 7 gewonden gevallen. 1 van hen is zwaar gewond, meldt de gemeente. Het aantal gewonden kan ook nog oplopen. Er zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd. De brand is inmiddels geblust. Er is een zoekactie gestart en daarbij wordt eerst een drone ingezet. Daarna gaan reddingswerkers met speurhonden naar binnen. Dat zal nu inmiddels ook al wel gebeurd zijn, want dit is ook alweer vanaf... Even kijken, het bericht is ook al om 5:15 aangepast hoor. En de eerste melding van de explosie kwam rond 12:15 binnen. De ontploffing vond plaats in een bijgebouw van de flat, waar een sportschool is gevestigd. En het pand aan de Osdorperban is deels ingestort en toen ontstond er brand. En de ontploffing was in een groot deel van dat gedeelte van de stad te horen. Zo meldt AT5. En uiteraard hebben we ook nog nieuws van Trump. De VS zien voorlopig af van nieuwe aanvallen op Iran. En dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op Truth Social. Volgens Trump is er vooruitgang geboekt in onderhandelingen met Iran. En daarom worden de eerder aangekondigde aanvallen voorlopig afgeblazen. Iran noemt de boodschap van de president te voorbarig. In een bericht op Truth Social schrijft Trump dat met de discussies de laatste punten is ingestemd. En de laatste punten dus is ingestemd door alle betrokken partijen. En daarom worden de eerder aangekondigde aanvallen op Iran volgens hem dus afgeblazen. En volgens Trump is de deal zo goed als afgerond en kan die in de komende dagen worden voltooid. Nou, dat moeten we dus nog wel zien, want
Volgens de anderen is dat dus nog niet het geval. Laten we gaan naar onze 70s song. En deze had ik je al een keertje eerder beloofd. Dus ga ik dat nu voor je afdraaien. Kishore Kumar.

en iedereen heeft het gisteren ook wel kunnen merken. We zijn er geslaagd. Ja, de vlag kan uit, de tas kan eraan. Scholieren vieren dus dat ze geslaagd zijn. Anderen maken zich klaar om hun promenadefeest mee te maken. Nieuwe kleren worden er speciaal gekocht. Want ja, je moet er op je best uitzien, hè. Dus dat feest komt er zeker ook aan. Dat moet gevierd worden. Maar anderen moeten helaas nog een herkansing ondergaan. Dus eventjes nog er tegenaan gaan. En dat zal je zeker ook halen. Daar ben ik zeker van. Ja, daar ben ik zeker van. Zal je zeker wel lukken. Want je hebt nu maar één item waar je op moet concentreren. Dan zal het zeker goed gaan. Dus allen die geslaagd zijn, gefeliciteerd. Die een herkansing moeten maken. Nog eventjes geduld en dan kan jij ook de vlag uitdoen met je tas eraan. En de anderen die afgewezen zijn, helaas, nog een jaartje overdoen. Zo is dat nou eenmaal. Anyway, we gaan verder met het nieuws. NASA krijgt er op social media flink van langs vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. En die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Op de Artemis 2-missie was één van de vier astronauten aan boord een vrouw. En eerder deze week werd de selectie van Artemis 3 bekendgemaakt en deze keer blijkt er geen enkele vrouw bij te zijn. Ook de astronaut die als backup is geselecteerd is een man. Vrouwelijke astronauten en wetenschappers hebben zich kritisch uitgelaten over die keuze, onder wie Emily Calandrelli, en die ook meevloog op een korte ruimtevlucht met Blue Origin. En ze zegt dat het teleurstellend is. Artemis is de tweelingzus van Apollo. Laten we deze fout niet meer maken. Wetenschapscommunicator Camille Bergen zegt op Instagram dat het voelt alsof we een stapje terug maken. Ja, de keuze op een volledig mannelijke crew vinden ze dus opvallend. Zo'n 40% van NASA's actieve astronauten is namelijk vrouw. Maar goed, de militaire gouverneur van de Oekraïnse regio Zaporizhia heeft Oekraïnse burgers die in door Rusland bezet gebied wonen donderdag opgeroepen om de regio te verlaten. Kiev is van plan om de aanvallen in de bezette gebieden van het land op te voeren. De aankondiging volgt nadat de kerncentrale van Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne na een nachtelijke aanval op een elektrische onderstation volledig is afgesloten van het stroomnet. De hele regio heeft te kampen met een stroomstoring door Russische droneaanvallen. En ja, dat is natuurlijk niet fijn daar zo voor de mensen. En voetbal, we hebben het allemaal ook wel gezien. De openingsceremonie, we hebben van alles meegemaakt ook weer daarbij. Maar goed, we houden ons nog even lekker bij de muziek. Dan krijg je strakjes nog wel wat nieuwtjes van me te horen.

ja, Mascara uit Mascara is dit gehaald. En dat is zo'n lief liedje. En weer dan Reina, die zingt zelf ook mee. Samen met Nilanjana. Even nog dit. Ja, die moet even wachten hoor. Want we gaan eerst eventjes naar dit nieuwtje. Want de Amerikaanse popster Ariana Grande... die heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek... bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok... zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien... terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Gebruik mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke, gruwelijke onzin... schreef de artiest volgens persbureau Reuters in een comment bij de post. Een woordvoerder van Grande bevestigt dat zij die reactie zelf heeft geplaatst... maar dat die comment om wat voor reden dan ook niet meer zichtbaar is. De eigenaar van een TikTok-account kan de reacties dus verwijderen. En dat heeft Trump wel laten doen dan. Zelf gaat hij het niet doen. Hij zegt alleen maar dat moet er gebeuren, dat moet er weggehaald worden. Het team van Grande probeert de muziek bij de video verwijderd te krijgen. Een woordvoerder van het Witte Huis heeft intussen gereageerd op de kritiek van Grande. En ze zeggen het nog één keer. Wat werkelijk barbaars, onmenselijk en gruwelijk is... zijn criminele, illegale vreemdelingen... die onschuldige Amerikaanse burgers hebben verwond en vermoord. Aldus Witte Huis woordvoerder Abigail Jackson. Nou, het is niet voor het eerst dat Ariana Grande... zich kritisch uitlaat over Trump. Dus ja, je weet maar nooit... Anyway, laten we nu eventjes naar de appjes gaan, want dat is alweer aardig wat. Antti Jessie, een fijne dag ook aan jou toegewenst. Yvonne Douwle, dankjewel ook voor jouw appje. En ook ondanks de regen, heel veel goeds toegewenst daar in Zoetermeer. Ashmi, dankjewel voor je appje. Zit je weer in je schommelstoel? Of ben je nu aan het relaxen, ontbijten moet ik zeggen? Want Armaan die gaat straks ook weer naar school. En Kiwi die eet ook wel wat. En Ravi die is ook al naar het werk, hè? Naima, Naida en Zohaira ook voor jullie een hele mooie dag toegewenst. En Raj, dankjewel. Ondanks de regen, blijf voor doorgaan. Kees in Berlijn, hartelijk dank voor je appje. Chante uit Lelystad, ook heel, heel hartelijk dank voor je appje. Ook een mooie dag toegewenst aan Mila. Prabha, ook voor jou. Werk ze, zal ik zeggen, en de groeten aan ons tweede huis. En ook Chandra. Mooie dag ook voor jou toegewenst. Even kijken waar we nu weer naartoe gaan. Want we gaan nu naar aan die andere song uit... ja, dat is zeker ook weer uit de jaren 70. We hebben die al gehad. Die kan ik dus eruit halen. Want deze vind ik ook een hele mooie song. Om nu voor je te zetten. En dat is uit de film Ikbar Muscurado. Een liedje van Kishorda. Ik wens u allen een hele mooie dag toe. Misschien moet je de plu meenemen. Het wordt vandaag zo'n 17, 18 graden. Maar wel erg druilerig weer vandaag. Daar kunnen we niets aan doen. Dat hebben we nou te nemen zoals dat op ons afkomt, nietwaar? En voor zover als het kan, als je op het werk bent al... zeker blijven luisteren naar Ujala Radio. Als het wat moeilijker wordt, ja, dan wel zachtjes zetten, hè?

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling: de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
4: Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt 2 Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenbaan in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook te plaatsen. De Osdorpenbaan is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklager stelde dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
13: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

de nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online. Mujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Mujala Radio, always shining.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen files in de noordelijke helft van het land, zoals op de A7 Horen-Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord ook 10 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam voor de aansluiting met de A9 is de vertraging ook 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, good morning met RJ. Good day with RJ.

Het is geworden 6:08. Goedemorgen Nederland voor degenen die de radio nu pas hebben aangezet. Ja, er zijn al velen die op het werk zijn hoor. Dat wel, en anderen die nu al richting school gaan. En ja, degenen die geen examen hebben gehad, die moeten nog eventjes door naar school hè. En de anderen die geslaagd zijn, van harte gefeliciteerd. Moet je een herkansing doen, zeker je best doen en het ook halen hè. En anderen die afgewezen zijn, helaas. Dan volgend jaar nog eens een keertje. Wat u ook van plan bent te gaan doen, ik wens u een hele mooie dag toe. Een druilerige dag vandaag, maar goed. We laten dat weer het niet voor ons verpesten, toch? Fijne dag aan u allen toegewenst. Oké, dan gaan we nu naar onze 80's song. En nu ben ik aan het twijfelen, zal ik die zetten? Nou, weet je wat, we doen toch maar deze mooie uit de film Star van 1972. Ik jok 82.

Biddo die heeft vaker samengewerkt met Leslie Lewis en heeft ook de muziek hiervan voor Zoheb Hassan gecomponeerd. Muziek gemaakt ook ervoor uit Star 1982. Goedemorgen Nederland, even kijken waar we nu naar toe gaan. Ja, nog even wat rustigs erbij halen. Deze bijvoorbeeld van, het is een popsong hoor. Iske Goda staat niet bij.

Shahar Kilarki. En uit de film De Waapzade hebben we ook een andere gevonden van Sukriti Kakker, Ika en Gurinder Segal. Amma Dik.

Ja, tegenwoordig weet je niet meer hoe je je kind moet opvoeden. Want zodra ze naar school toe gaan en ze hun vriendjes leren kennen. En sommige zijn goeie en sommige zijn minder goeie. Tenminste, die hebben allerlei rare gedachtes. En dan kunnen ze jouw kind ook dan erbij betrekken. Ja, toch? Dus al let je nog zo goed op je kind. En kan uit de beste huizen ook voorkomen. In elk geval, het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. En ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drinken, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze milieuschadelijke producten beter via Europese regelgeving in de ban gedaan moeten worden. En dat blijkt dus uit een brief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat. Een rookverbod op het strand is ook niet mogelijk, omdat er lokaal te weinig handhavers zijn om zo'n regel te controleren, schrijven zij. En op verzoek van het kabinet zijn er allerlei onderzoeken gedaan naar het beperken van de zogenoemde wegwerpplastics. Die producten zijn gemaakt van plastic, worden in grote aantallen geproduceerd en hebben een korte levensduur en komen veelvuldig in het milieu terecht, zo constateren de bewindslieden, met alle effecten op het bodem, lucht, water, planten en dieren. Ja, dus je denkt van eigenlijk moet er wel wat aan gedaan worden, maar het is te groot, te veel. Dus dan doen ze er maar liever voorlopig niets aan.

Jenny Johan samen met Arijit Singh en Tujuko. En deze Tujuko is uit de film Cocktail 2. En van Cocktail 2 gaan we naar een andere popsong. Geschreven en muziek gemaakt, gecomponeerd ook door Julie Tanks. Het is wel een duet, maar de mansnaam hebben ze niet erbij gezet. Tiribahu me, tiribahu ki kami hai.

Ja, Chikari Chikari, leuke song was dat ook weer van Mohit Johan. En dan gaan we naar... Ja, wat moeten we nou eigenlijk dragen als we naar het werk gaan? Of als je op een sollicitatiegesprek gaat? Veel mensen weten dat je altijd netjes gekleed moet zijn. Maar als je al eenmaal op het werk bent, je bent al gewend daar zo, en het is warm weer, dan ga je echt niet met een korte broek naar het werk toe, hè? Of een kniebroek mag dan wel, als het maar netjes is. Jeans mag je dragen, maar mag niet gescheurd zijn. Ja, je hebt allerlei voorschriften waar je aan moet houden. En je zou denken, in deze tijd, nou, alles wat de klok slaat zijn van die gescheurde jeansbroeken. Dat je ouders bijna denken van, heb je geen geld om een andere broek te kopen? Omdat de jongelingen hun broek helemaal op de naad van hun bil dragen. Nou, onder de naad van je bil dan. Dat is nog erger, want ik zie wat dingen voorbij komen dat ik me afvraag van... Die broek gaat zo zakken. Maar nee, op de een of andere manier blijft het zitten. En soms zijn de dingen zo lang niet dat ze het korter gaan maken. Oh nee, vooral nu met dit weer. Nou, dat zijn zo lang. Je zit gewoon de vloer, de straat mee schoon te vegen als het ware. En al je kleren kan je dan binnen de kortste keren weer weggooien. Maar na 2 keer, 3 keer was het zo. Dan is het niets meer. Dan is van onder helemaal gerafeld. Helemaal kapot. Anyway, de softwarebedrijf Avas die lanceerde een lookbook met kledinginspiratie voor werknemers. Tegelijkertijd verschijnt de CAO, de CEO moet ik zeggen, van uitzendbureau Young Capital op slippers op het werk. En het leidde in beide gevallen tot een discussie van zo heb je me niet. Mag een werkgever voorschrijven wat je mag dragen? Een nette spijkerbroek met een blouse, een jurk of een rok, een net jasje, een mooie pak en bijvoorbeeld in 1 kleur. Het liefst niet in vele kleuren, want anders raak je helemaal tureluurs ervan, vinden ze dan. Maar dit is dus wat softwarebedrijf Avas vindt passen binnen een werkomgeving. Het bedrijf wil dat iedereen zich professioneel kleedt, maar wilde zich niet te streng opstellen. Daarom lanceerde het softwarebedrijf iets nieuws. Een lookbook met foto's van collega's in outfits waarin je voor de dag kunt komen. Het lookbook is er ter inspiratie en is zeker niet bedoeld om betuttelend over te komen. Zo benadrukt de Breuren, dat is dus de HR-directeur bij Avas. En sommige mensen zeggen van, ik heb nieuwe kleren nodig, want ik heb een nieuwe baan. Maar dat mag geen jeans zijn met scheurtjes erin. Nou, dat is dan moeilijk vinden. Of het mag niet te wijd weer zijn. Het mag niet te skinny weer zijn. Ja, ze komen tegenwoordig met allerlei regels. Dat je dit niet mag dragen. En al bepaalde mensen moeten per se zwart hebben. Om naar het werk te gaan. Ja, als je in de horeca zit, kan ik me dat best wel voorstellen. Dat is meestal zwart met wit. Maar... En zou je denken, dat zou je dan van het bedrijf moeten krijgen ook. Maar nee, dat doen ze niet. Het is voor je eigen kosten. Dus dat soort dingen zijn er ook wel weer bij. En schoenen, je mag niet op slippers naar het werk toe gaan. Als het warm weer is. Nee, je moet nette schoenen dragen. Sneakers is uit den boze. Of hoe heet die andere nieuwe dingen? Skechers mag wel weer. Want dat ziet er netjes uit. Ja, tegenwoordig heb je allerlei regels waar je je aan moet houden. Maar goed, hoe jij jezelf ook kleedt en waarin jij je het prettigst voelt, dat moet je dus gewoon zelf doen, nietwaar? En als je veel make-up wil opzetten, dat moet je ook zelf weten. En eigenlijk wat betreft die vreselijke lange wimpers van tegenwoordig, mag eigenlijk ook niet. Maar ja, als je het bescheiden houdt, dan mag dat ook wel weer.

Lipstick lगा के, या heerlijk liedje was dat weer van Adnan en Sami G. Brengt ons naar 8:15 alweer. Wat gaat het toch allemaal zo snel, hè? Maar goed, laat ik ook de mensen danken die me allemaal weer appjes hebben gestuurd. Margriet daarin, Estepona met de Golden Girls, Femia, Bea en Maldi. Fijne dag ook voor jullie daar. Toegewenst is hier wat regenachtig, maar ik zie een waterig zonnetje nu hier eventjes doorkomen. Lekbeertje daar in Purmerend en Pariwaar. Fijne dag ook aan jullie toegewenst. En ook Paris en Gerda Morley. Have a nice, nice day. Amina in Den Haag. Fijne dag ook toegewenst. Ook die andere Amina hier in Amsterdam Zuidoost wens ik een mooie dag toe. En Firoza daar in Almere. Ook voor jou een Blessing Friday.

klappen en dan tikken op de tafel of waar je mee bezig bent ook, hè. Anyway, gaan we even snel door met deze, want het is bijna tijd om uw gedag te zeggen. Tera hoi jou, hè. Bij Junita Gandhi en Steppenband.

is het tijd geworden voor mij om u gedag te zeggen. Mag ik u allen danken voor de appjes die ik heb mogen ontvangen. Een hele fijne dag nog verder. Toegewenst, blijf ook afgestemd op your favorite radio station. Als ik me niet vergis, hebben we straks ook nog wat muziek van collega Vijay Ramberen. En wie er allemaal nog meer komen. Mijn collega's ook nog wat vermaais misschien erbij. Blijf gewoon afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Ik ben er weer zondag aanstaande in de ochtend, 9 uur. Met de pareltjes. Ik zou zeggen graag tot dan. Signing off for Jala Radio. RJ, Shubdinik Mubarakdin. Namaskar. Allah Hafiz Gate Gungunate Armuskorate Rehna. Juma Mubarak ook aan iedereen toegewenst.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het, door Shadi honen wel het, zullen wel ook. Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus... ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het, door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

0: nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Mujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@mujala.nl.
0: Dit is Mujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Mujala nog groter. Tujaneto, Mujala Radio, feel the energy.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisever Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisever Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisever.nl.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Asha. Asha.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
4: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din. आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chireya.

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de 3 organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan het weer. Vanmiddag blijft het bewolkt met intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Een matige tot vrij krachtige zuidwesten waait over het land. De temperatuur bereikt 16 tot 18 graden en tijdens de regenbuien 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: wereldwijd.
1: Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral hele korte files. Alleen aan de grens heb je wat meer vertraging. Op de A7 Groningen-Duitse grens, bij de Duitse grens een kwartier op onthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, vanaf Zevenaar tot de grens een kwartier vertraging. En verder is de N31 Drachten-Leeuwarden dicht tussen de aansluiting met de A7 en Drachten door een gekantelde vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: उजाला सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया यू आर
1: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag erin grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, I love you.
3: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag blijft het bewolkt met intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Een matige tot vrij krachtige zuidwester waait over het land. De temperatuur bereikt 16 tot 18 graden en tijdens de regenbuien 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
1: 4 juli bestaat 40.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala Radio, Hamaru Ujala Radio, Ujala Radio number one, Ujala Radio Sub Kisa.
1: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. Die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden gesloopt of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Rijnmuiden in de buurt van Osdorp-Ban en sprak daar uitgebreid met de aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Er zijn ook optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de 3 organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sportevenement. En bij de basisschool in Axel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren, waarbij 3 kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op sportkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis en een man van 19 is aangehouden. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kef.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora-Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah-Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Mai Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland. My name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: The Ujala Table. The Ujala Table, the new video and audio podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
1: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Andere dingen die opvallen, de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijzoord is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur extra reistijd. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Reken hier op 40 minuten op onthoud. En bij de Duitse grens is het druk vanwege de grenscontroles. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je hierdoor 20 minuten extra reistijd. En op de A2 Utrecht richting Den Bosch en knooppunt Waardenburg heb je nog een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Toramasti, Torahushi, Torahocho, Ujala Radio.
3: You are Ujala Radio K. वही प्रोग्राम कॉफी चाय शुरू हो गया है. Ujala's Coffee Chai Middag Show. Welkom op deze vrijdagmiddag. Thora se barish hai, maar ee weekend, mooi weekend hega. En vooral natuurlijk, WK shuru ho gaya, to koi na idhar udhar jayega. Na na na. Meeste mensen zijn thuis, koi na vakantie se jayega. Het zijn mooie tijden. En ik hoop natuurlijk dat we met z'n allen een mooie WK gaan beleven. Heel veel plezier zullen hebben om naar voetbal te kijken. Met z'n allen. You are Ujala's Coffee Shy Middagshow. Auraj ke program mein bhi Anand Chandrika Singh tayar hai. Hamare saath dene ke liye. Hij is er zometeen hier in de studio. Ik hoop dat hij snel in de studio komt. Want ja, natuurlijk hebben we heel veel te bespreken aan het program mein. और आज के प्रोग्राम में भी हम फेलिसिटेट करीला सभी को जिनों के आज जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं आपके घर पर, सभी को हमारी तरफ से बधाई, शुभकामना पेश कर रहे हैं. एंड इन इट बिजोंडर, इन इट बिजोंडर वेली फेलिसिटेट टीचिया, टीचिया के फरियारी रखनिया Titia, van harte gefeliciteerd. Ja, Hamna Janet die Kitor kan niet van Jari Raham. Maar ja, bij deze weten we dan dat jij op 11 juni jarig bent. Dus Titia, jij wordt vandaag in een zonnetje gezet. De Ujala Radio. Hamloke wie, Jabberjus fan, hè, toch, Titia? Fijne dag. Kan ja hopelijk toe op een mooie verjaardag manele hè. Auraj bi verjaardag manele, weekend bhar verjaardag manele. Nou ja, elke dag eigenlijk. मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? En ja, de heer Genevieve zo zegt toch voor al die mannen, die single mannen, vrij gezellige mannen. Obi zo zegt hij, hamare dunia mein kab aayega sapno ki rani.

0: rij. Heel snel achter elkaar.
1: Spectaculair.
0: En liedjes. En sowieso hou ik daarvan. Ki Gana Bajana. Gana Bajana. Je gelet toch?
1: Ha, Gana Bajana Donara. Or voetbal.
0: Gana Bajana. Ha. En een, nee, ik vond dat heel leuk. De leuke opening.
1: Ja.
0: Kort en krachtig. Ja. Na lange beren behoudra. Bij Olympische Spelen behoud lange beren soms.
1: Ja.
0: Tak, het opening wankali.
1: Ah.
0: En hier vond ik het leuk. Dat waren twee, die bakra's waren een beetje negatief. NOS ging het uitzenden. Vind ik dan jammer, denk ik. Kijken. Oké, jullie kennen die Latijns-Amerikaanse cultuur misschien niet. Hè? Maar dat wil niet zeggen dat het niet leuk is.
1: Ja.
0: Toch? Als je alleen maar kaasbrood eet, ook een matlab na, hè? Die sardienbrood na, mooi, hè? Sardienbrood is ook lekker.
1: Boy,
0: dus, wat ze niet kennen, vinden ze minder leuk. Ze willen André Hazes horen daar.
1: Hou op, man.
0: Wat is Shakira gaan liggen of toen André Hazes gemaakt?
1: John's passie hega bij die Zuid-Amerikanen en Midden-Amerika of Amerika heb je niet hier, hè?
0: Maar het is gezellig, Lloyd.
1: Het is ook gezellig, ja.
0: Het is opzwepend. Je gaat meebewegen. Je krijgt er zin in.
1: Zeker.
0: Ik vond het een hele leuke opening. Echt waar.
1: Ach.
0: Mexico, kijk alleen aan Kilwara. Aachereiga Canada wali oro Feyas wali.
1: Ja,
0: en dan
1: heb spannend.
0: Je de drie landen. Dan heb je de drie landen gehad.
1: Ja.
0: John organiseerde kreeg. Die drie landen hoefden zich niet te kwalificeren, trouwens. Hoe zit het dan? Dus de landen
1: niet,
0: die het organiseren,
1: die hoeven
0: zich niet te kwalificeren. Die zijn al automatisch gekwalificeerd.
1: Maar
0: dus hoeven die dingen niet te doen.
1: Canada, Verenigde Staten, dat wordt een hele spannende wedstrijd. En meneer Trump, hier in Wakina?
0: Nee, het is niet Canada tegen Verenigde Staten.
1: Oh, in Canada en in Verenigde Staten.
0: Canada als eerste kelo-akeli or VS. Trouwens, tijdens de wedstrijd vond ik wel een beetje irritant.
1: Ha.
0: Ik moet er misschien aan wennen hoor, maar ik vind het echt raar. Etana dien zijn voetbal takila loyt. Otto hun takiga. Dik, hamlo gwinti bati twee keer 45 minuten voetbal kijken.
1: Ja, ja.
0: Kabi verlengingen heb, penalty heb. Oké, twee keer 45 minuten moet je niet onderbreken.
1: Maar Kortje gaat die onderbreken.
0: Dus die 45 minuten.
1: Ja.
0: Vanwege de hitte wordt dat onderbroken door een drinkpauze.
1: Ja.
0: Oké, dat is goed, dat begrijp ik.
1: Ja.
0: Dus 22,5 minuut Hovega, officieel.
1: En dan stoppen
0: 23,
1: ze even, 24ste
0: drinken. Minuut, daar in de buurt stoppen ze.
1: Ja.
0: Dus de scheidsrechter geeft een signaal van... Bahia, Abtuja, kutspelen, doet. Koffie, chai, doet, jontokopie. Je mag even gaan drinken. Volgens mij duurt dat 2 minuten ongeveer. Ik weet niet precies
1: maar wat
0: het
1: vond
0: is, maar
1: jij irritant dan daaraan?
0: Maar nu komt het irritante.
1: Ja.
0: Dan gaat NOS in die 2 minuten reclame uitzenden.
1: Ja, natuurlijk.
0: Gewoon hard reclame.
1: Er moet geld verdiend worden, hè?
0: Dus mijn hoofd raakt op tilt. Maar moet je... Ik dan verdwaal jaar, kijk hoe
1: ik
0: ga.
1: Ik had hier hem ook bij La Paisa.
0: Ook dat, maar mijn hoofd is dat niet gewend, jaar. Kom op. Ik wil gewoon die drinkpauze zien. Ik wil dat je dat in beeld brengt.
1: Wat irritante reclame dan ook nog door die, NOS.
0: En niet dat ze een klein stukje wijzen, het beeld. Adhakkerde, je kunt het splitten misschien, hè, het beeld.
1: Ja.
0: Nee, volledig ik rommel reclame.
1: Rommel, ja.
0: Hé, je man die boy.
1: Dat
0: terwijl je wil zien, Kies speler Juan Kakarega, rusten ze uit. Zijn ze aan het praten.
1: Kontje met
0: zijn ze aan het discussiëren.
1: Want,
0: trainer, wat doe je la parmaris koike? Weet je, dat wil je toch zien?
1: Ja, natuurlijk. En ze mogen tegenwoordig niet meer met hun mond bedekt praten, toch? Dus ja, hoe zit je maar dicht elkaar hoor?
0: Juist, dus de FIFA wil meer in beeld brengen.
1: Ha.
0: Maar als je mij vraagt wat NOS aan het doen is... dat is dan tegen de richting. Tegen die richting die gekozen is... om meer dingen in beeld te brengen.
1: Die scheidsrechter
0: trouwens.
1: Ja.
0: Laten we daar even mee beginnen. De scheidsrechter, ook er ooghoogte bij...
1: Ha.
0: Heeft hij een camera.
1: Oh ja.
0: Dus hij heeft een soort dingen op.
1: Een soort brilachtig ding, of niet?
0: Nee, het is geen bril. Het is echt een camera naast zijn hoofd.
1: Oké. Okay.
0: Dus hij heeft zo'n een koptelefoonachtig ding, zeg maar.
1: Ja.
0: Or waar heb ik ook camera lega wel bij.
1: Dus ook het kanon en koei daarheen koei je baat.
0: Zodat je de view kunt zien van de scheidsrechter.
1: Ah.
0: Dus dat is een paar keer in beeld gebracht ook.
1: Ah, ja.
0: Van dit ziet de scheidsrechter, want zijn hoofd, het is niet op het lichaam. Kijk, in Engeland hebben ze camera's op het lichaam van een arbiter.
1: Ja.
0: Maar hier hebben ze camera, en dat vind ik wel heel slim, gewoon op zijn hoofd.
1: Maar...
0: Dus Akiaba, links Jaiga, rechts Jaiga Moria. Dan beweegt die camera direct mee.
1: Maar de scheidsrechter zelf ziet dat niet.
0: Nee, hij ziet dat niet per se. Maar het wordt in beeld gebracht op het moment dat het nodig is.
1: Is een mooie,
0: dus stel je voor, hij kijkt richting een overtreding.
1: Ha.
0: En beweert achteraf van naam naar de kleding. Of er staat een speler voor.
1: Ja.
0: Of twee spelers en die blokkeren het uitzicht.
1: Ja.
0: Dan kan die scheidsrechter niet zeggen dat je hem declare hier wel.
1: Nee.
0: Want je uitzicht werd belemmerd. Dus die camera is best wel leuk, moet ik zeggen.
1: Ik vind het een beetje aan
0: wennen.
1: Ja, het is leuk. En het is ook transparant dan, hè? Direct.
0: Ja, maar die hinderlijke pauze in die breaks.
1: Toen Gustave Bolde, de NOS zei op Zuniga.
0: Zuniga. Maar ik denk dat meer mensen zich daaraan ergeren. En gaan ergeren de komende dagen.
1: Dan moeten we op socials daar meer over klagen.
0: Hamlok Suru met wat uitzoek leren luid trouwens. Dat ze op de middencirkel gaan staan.
1: Ha.
0: Alle 26 voetballers, dus niet die 11 die gaan spelen alleen.
1: Ja.
0: En dat hebben ze ook gedaan en dat vond ik wel mooi.
1: Ja.
0: Dan lopen alle 26 langs elkaar heen daarna om elkaar een hand te geven.
1: Ja.
0: Iedereen telt mee. Dat is de gedachte daarachter.
1: Ja. Leuk
0: dus
1: is dat.
0: Voetbal is ook voor de reserve spelers. Dus ik vond dat wel mooi.
1: Ja.
0: Dat ze allemaal daar stonden en dat ze een volkslied zingen. Weet je, niet alleen de 11 hoofdrolspelers, maar ook de Brombangi-spelers.
1: Ja,
0: dat
1: is
0: wel leuk om te zien.
1: Nou ja.
0: En die Fraga's daarnaast. Ja, dat
1: is toch geweldig. Ik vind wel WK, maar WK is een kooitake eigenlijk. Nou, of je nou wel of niet van voetbal houdt.
0: Is niet waar.
1: Wacht, Markov. Ham miskeli, sap kooi miskeli, zeg je. Want ja, toen je hem nare, ja. Toen nare, radio ape.
0: Denk je dat ik koffie kan hebben naar het baadje?
1: Ja, nou, laten we even horen.
0: Lekkere koffie. Maar ik heb een naam aan mijn koffie.
1: Toen vakantie per jaar, hoe koffie je pier hebt vakantie, is dat lekkerder dan thuis?
0: Nee, absoluut niet.
1: Maar wel een armoeilijke.
0: Mijn vrouw weet dat ik een nummer 1 heb en nummer 2 heb.
1: Okay.
0: In koffie.
1: Oh ja.
0: Die nummer 1 kan ik niet meenemen, omdat er dan een automaat mee moet gaan. Dat gaat niet.
1: Oké.
0: Okay. Maar die nummer 2,
1: ja,
0: dat is een oploskoffie.
1: Oké.
0: Okay. Iedereen kent het merk. Dus mijn vrouw neemt altijd die zakjes mee. Die kun je kopen gewoon.
1: Ja.
0: En als je dan 2 of 3 van die zakjes erin doet.
1: Ja.
0: En ik drink hem altijd met poedermelk. Ik weet niet of iemand geïnteresseerd is hoor.
1: Ja.
0: Ik heb geen koffiepila. maar tot je heel erg geïnteresseerd bent. Ik heb gewoon toch in Matthijla. Ik heb geen pila. Je kunt het tegen me gebruiken als je wil. Maar zo. Dus dat is mijn tweede favoriete koffie.
1: Ha.
0: Dus dan ga je roeren.
1: Ha.
0: Maar wel met koffiepoeder. Dus
1: koffiepoeder.
0: Poederwa.
1: Ja.
0: Dus niet met echte melk. Maar poeder.
1: Maar waarom drink je niet gewoon koffie zwart? Waarom drink je niet gewoon koffie zwart?
0: Omdat hem Hindustani wat hij in bakken had.
1: Maar het hele Hindustani, hè? Sucru en melk, of poedermelk, moet erin. Ja, hey.
0: Ik kan koffie zwart niet drinken en zonder suiker kan ik hem ook
1: heerlijk,
0: niet drinken.
1: Koffie zwart is heerlijk, heerlijk.
0: Juist, ja, maar jij bent de echte bakker, Loi.
1: Een bakker, Geline.
0: Zoit is een bakra. Ja. Dus ham bat je bij Babu. Babu Hindustani. Mijn naam is Babu. Laat me Babu zijn.
1: Anand,
0: dus ik drink mijn koffie.
1: Anand, hamlokke zindigi mee. Wij zitten in onze derde levensfase.
0: Maar wacht. Wat door je? Ik brokatori, my boy.
1: Babu.
0: Maar. Wacht, jij zegt iedereen kijkt naar WK.
1: Ha.
0: Oha, en daarom reageerde
1: ik. Werkelijk haar.
0: Denk let op,
1: iedereen kijkt naar WK. Ja, toch?
0: Toen kan je hem met Jens krijgen.
1: Nee, jongen. We hebben net Jens krijgen. Maar we hebben zoveel te vertellen. Maar hamlok het team. Wacht, Camille. Heb jij
0: met Jarenga. Toen met Jarenga. Je mag me zeker niet, hoor. Dus zodra je tegenwoordig iets zegt, krijg je dat te horen, hoor. Je mag me niet, hoor. Je houdt niet van me, hoor. Je bent tegen
1: me, hoor.
0: Dus je mag niet eens meer de waarheid zeggen.
1: Ja.
0: Maar dan krijg je dat te horen, hè?
1: Ja.
0: Van waarom doe je zo lelijk tegen me?
1: Mooi, man.
0: Terwijl je gewoon de waarheid vertelt. Iets.
1: Ja.
0: Je probeert iets duidelijk te maken. Althans, iets wat jij vindt, of denkt, of voelt. En dan zegt die andere tegen van, ja, hé. Hey. Toen kan hij zeggen wat jij gaat zeggen.
1: Ja. Nou
0: ik ben daar niet van gediend, hoor.
1: Direct Texas ook een boldersman.
0: Oké, okay, maar zo, jij zegt iedereen kijkt WK. Ah. Is niet waar.
1: Hoezo?
0: Ik, ga je ook, ik heb een vraag voor jou.
1: Ja.
0: Die vraag komt eigenlijk van mevrouw, hoor.
1: Oh.
0: Oeh, mevrouw, wat deze.
1: Oh.
0: Dan kun je dat alsjeblieft even aankaarten.
1: Kontje.
0: Want Lloyd begrijpt dat soort dingen niet.
1: Oh.
0: Nee, dat heeft ze niet gezegd, hoor. Voordat die mensen denken van, ai, hier dan, ja, jij zei, maar hij zei, ik hoor dat, ja, maar nee. Dat heeft ze niet gezegd. Zij is een
1: veel liever en correcter daarin.
0: Maar zij heeft een vraag, mijn vrouw.
1: Ha.
0: Mannen kijken over het algemeen naar die wedstrijd. Hey Lloyd, maar je was Matim Kardena.
1: Ah, Matim Kardena, direct.
0: Want die ernstig kwestie bij, hoor.
1: Bood ernstig wel,
0: nee, dus over het algemeen zijn het de mannen die van voetbal houden.
1: Ja.
0: Van oudsher.
1: Ja, ja, ja.
0: Niet omdat vrouwen dat niet leuk vinden. Nee, maar meestal zijn het de mannen die van voetbal houden. Die voor Ajax, Feyenoord, PSV gaan zitten. Meestal zijn het mannen.
1: Ja.
0: Tijdens WK zijn het iets meer vrouwen ook die meekijken.
1: Ja.
0: Terwijl ze normaliter niet kijken.
1: Niet kijken, nee.
0: Maar tijdens WK is heel gezellig, is leuk. Dus dan, hè, dan leeft het ook bij vrouwen.
1: Ja.
0: Maar over het algemeen zijn het nog steeds de mannen...
1: Ha.
0: Die vaker kijken en fanatieker kijken. Zeker Hindustani leggen.
1: Ha, hoe toch, hè?
0: Oké. Dus de vraag is nu van mijn vrouw...
1: Ha.
0: Wat doen die vrouwen op die momenten dat hun man... aan het kijken is. Zijn ze aan het strijken? Zijn ze aan het wandelen? Zijn ze fitness aan het doen? Zijn ze aan het koken voor die man? Zijn ze hapjes aan het bereiden? Dus ik ben benieuwd wat vrouwen aan het doen zijn. Samen met mijn vrouw eigenlijk.
1: Oké, okay, samen met jouw vrouw. Ik durf te zeggen dat de meesten misschien wat lekker hapjes aan het voorbereiden zijn. En als er visite zijn. Dus ik herinner, visite, ja, ja, dan ja, ik denk dat ze daarmee bezig zijn.
0: Wel, hè? Over het algemeen zijn vrouwen lief.
1: Ah.
0: Over het algemeen zijn vrouwen lief, zeker Hindoestaanse vrouwen.
1: Ja.
0: Dat heeft niks te maken met onderdanig zijn.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Dus even duidelijk, Boldeertje.
1: Ah, toch? Toch?
0: Dames, daar heeft het niks mee te maken. Dat heeft te maken met liefde.
1: Ja.
0: En jullie weten, liefde van de man gaat door zijn maag.
1: Ja, toch?
0: Dus... Munni gaat zich uitsloven nu, toch? Munni gaat haar best doen, want ze houdt van die man hier.
1: Ja.
0: En ze ziet die man kijken met haar broers of neven of vrienden.
1: Larkenkezaad, burenkezaad.
0: Juist!
1: Dus ja.
0: Munni voorbereiken die koest ook. Ja, je raad je eigen, man. Dus als je hem lauw zit, karitello, bakabana, pichel...
1: Alles.
0: Pulauri, barra.
1: Alles voor de man. Hè?
0: Blijf dromen.
1: Maar ik durf te wedden,
0: maar wat doen de vrouwen dan? Zetten ze op hun mobiel?
1: Ja,
0: ze zitten wel in de woonkamer, volgens mij.
1: Ik denk dat ze doen alsof ze geïnteresseerd zijn, maar intussen zijn ze op hun mobiel bezig.
0: Nee, ik ga die Golwa Jagira dan kijken.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: En dan zeggen ze van een taklik helwa.
1: Kelaikeris, Boligaram.
0: Nee, dat volgen ze wel. Ze horen het aan het geluid, toch? Kego Golbal. Of ik op penalty lawaai.
1: Ja.
0: Maar dan vinden ze, vooral Nakaliora, ook mannen, sommige mannen.
1: Ja.
0: Die voetbal niet zo leuk vinden. Dan vinden ze dat ze wel gekeken hebben naar die wedstrijd.
1: Ja.
0: Jij zei toch het, Lloyd. Toen mobiel was bezig, maar hij had hem nog voor de gek horen gekregen. Van, ik heb toch met jullie gezien.
1: Nee. Sommige wedstrijden kijk ik wel heel goed, hoor. Dus dan is het een beetje slappe hap. Het is niet echt leuk dan om naar te kijken. Hè? Saai zijn wedstrijd erin. Kijk, Nederland ook heel gaan. Ja, natuurlijk. Dan is iedereen helemaal alert om naar de wedstrijd te kijken van
0: Nederland. Je kent de dingen, hè? Voorschriften, Lloyd.
1: Kornvoorschriften, Abhega.
0: Kledingvoorschriften.
1: Kledingvoorschriften.
0: Als wij gaan zitten, hebben we oranje
1: t-shirt aan. Hè? Ja,
0: dus
1: natuurlijk.
0: Anders word je niet binnengelaten morgen.
1: Wij
0: kijken in ons Ujala Clubhuis samen.
1: Ja.
0: Dus dat is hartstikke leuk. Maar iedereen is verplicht om in oranje te komen.
1: Ja.
0: Dus dat ding, naar dus, kerker je in elkaar inzien.
1: Nee, maar versier me met oranje slingers en ballonnen.
0: Ze zijn saai, man.
1: Echt serieus. Maar Den Haag mee wel, je hebt just een versierkeren waarde.
0: Ja, Den Haag mee. Dus volksbuurten zijn beter versierd, moet ik zeggen. No Blacks. Heb je ooit van No Blacks gehoord?
1: Oeka, Hega. Koos, ga ik wel iets zeggen?
0: Toch gaat dat mee, hè? Altijd direct. Daarom heb ik wat is het? Nee, geen van beide. Het is wel een consumptieproduct.
1: No Blacks.
0: No Blacks is een televisiemerk.
1: Oh, oké. Okay. En dan?
0: Toen jij ook elkaar is het, hoor?
1: Nou, hamna Janila Kutsch. Ik hoor het nu voor het eerst, want ja.
0: We maken gratis reclame voor No Blacks. Weet je waarom? Inoman Baenja. Oh. Dat is geen probleem. Dan moet je naar Argentinië toe.
1: Argentinië?
0: Dat is Argentijnse televisiemerk.
1: Maar wat is er zo bijzonder aan No Blacks?
0: Dus Amerika, behoed streng is zo nu wel. Behoed streng hij gaat in het geven van visa.
1: Yeah.
0: Dus visum namile, zeg maar. Argentinië voetbalfans, ik had gewoon jabber. Bechaar een karta kinis, ticket boek karis, subcoach karis, visum napais.
1: Ja.
0: De No Blacks, ik go televisie merk he, wapen, Argentinië me.
1: Ja.
0: Behoed sari karis, zeg maar.
1: Oké. Okay.
0: Toe bol is zo'n, als jullie kunnen aantonen, zwart op wit. Kitulon ke fisum jon tu mangler hai afwijze hoi geba. Da yo kis wan gratis TV.
1: Oh ja? Ket na barkahe televisie?
0: 32 inch.
1: 32 inch. Nou, redelijk toch? Best wel goed. Ja.
0: Dus sabere wan pe honderden an mit halara ha. Hoofdkantoor lage. Toh? Or is op televisie baartis. Dat is wel leuk, hè?
1: Maar dat is toch een... ja, dat vind ik wel een leuk initiatief.
0: Dat is toch leuk?
1: Ha.
0: John en me, Nederlandse mangatraja, Hindustani, of Napaise visum. Je kunt je aanmelden bij Ujala.
1: Dan hebben we ook No Blacks lekker bij Jabe.
0: Nee, dan hebben we ook een bikut set. We kunnen toch ook een barra of zo cadeau geven, luid iets. We kunnen iets doen.
1: Koos, dan hebben we ook karsekila. Maar het is wel erg dat je dan naar Amerika niet kan gaan. Vooral door socials, bij kraapjes, voor Amerika of wat dan ook. Dat je dan het land niet in mag.
0: Ja, het is een heel erg Canada daarentegen trouwens.
1: Ha.
0: Coffee, chai in Canada.
1: Ik laat ook zeggen, ja, maar heen.
0: Pira, je Canada. Bout acha zeggen. Zij jahan voor Awega.
1: Ja.
0: Bout acha. Chandrika Singh. Ik laat ook zeggen. Ja, zei voor eigen bouw dat chaba.
1: Is op iets meer toch een braag gelukkig? Is op iets meer braag gelukkig? Hij
0: is niet geboren bij Liam, laat hem kakken. Op een bad na sakila, een beetje milal. Nee, maar Canada daarentegen is heel gastvrij, hè?
1: Ja.
0: Ubehoed soepel, ubehoed zo na, het is een feest. Waarom die domme dingen van Trump?
1: Van Trump, ja.
0: Trump trouwens, over Trump gesproken, Bianje Kelwadono, jij gaat Japan, Nederland, wali.
1: Ja. Overmorgen.
0: Overmorgen. Jaise Dono jij Kelwa. Heeft hij in zijn tuin, in Witte Huis, een UFC gevecht, hè? UFC.
1: Oh ja? Maar ja. Wacht. Hamlo ik Kelwa kijken, jij zult weer, zondag, hè?
0: Dat is bij je.
1: Dat is weer raadje, toch?
0: Wacht, abbe samen ja takle koi, maar hamlo ke khelwa ke baad. Dat is bij je, suru hoi ga, uit het hoofd.
1: Oké, dus heeft hij gewoon gevecht daar.
0: Daarna heeft hij een hele kooi laten bouwen. Al maanden zijn ze bezig, hoor, daarmee.
1: Oh ja?
0: Maar afgelopen weken hebben ze een kooi gebouwd.
1: Ja.
0: Dus in de tuin van het Witte Huis heb je UFC gevechten. Hoe vind je die?
1: Ik weet waarom.
0: En die mensen die dat organiseren, die zeggen van zo'n WK ke panipia de pamlok.
1: Oh, ja?
0: Wat kijkcijfers. Zal niet gebeuren.
1: Nee, misschien
0: daar. Onder zijn aanhangers.
1: Ja, alleen dus de Amerikanen gaan er misschien. Meeste Amerikanen gaan er naar kijken. Ja, RWK is wereldwijd, toch? Dus ja, daar kan je
0: Infantino is een mattie. Infantino is een mattie van Trump.
1: Uto Mapariga. Uto zeker
0: een soort schoothondje van Trump.
1: Ja.
0: Hè? Maar deze man van de UFC is ook een mattie van hem.
1: Oké.
0: Okay. Ook had je ruimte kon je naar deel wat raad. Toen heeft Trump hem ruimte geboden ooit.
1: Ha.
0: En sindsdien zijn ze mattie. Dus okay. In zijn casino's heeft Trump hem ruimte geboden. Om die wedstrijden te organiseren. UFC-wedstrijden.
1: Okay.
0: Dus, maar geen enkele Amerikaan gaat winnen. Allemaal buitenlanders doen mee. En die zijn veel sterker en beter. Dus de voorspelling is dat Amerika nul geen enkele wedstrijd gaat winnen.
1: Yeah.
0: En Amerika is, en hij is juist bezig met zijn Make America Great Again.
1: Maar, jij kijkt in gevecht door Hega Mappe in het Witte Huis?
0: Het is gewoon Fatou. Hij vindt dat leuk.
1: Nee. Weet je waarom?
0: Nee.
1: Zondag. Zondag is het dan 14 juni, toch? Dan wordt hij 80 jaar aanend.
0: Oh, dat bedoel je. Ja. Hij grijpt alles aan, toch?
1: Ja.
0: Dus 125 jaar Amerika of zo. Hij wordt 80 jaar. Nou ja, een paar dingen. Maar het is allemaal onzin, joh.
1: Ja.
0: Dat hij dit soort dingen doet, is echt een... Hè? Trouwens, waarom moet de overheid een sportwedstrijd organiseren? Zoiets.
1: Ik paisa laatst kreeg gewoon waarom? Zomaar.
0: Huh? Laat de marktpartijen dat doen. Waarom ga jij dat doen?
1: Ja.
0: En dan nog een bokswedstrijd. Ja. Een kooigevecht.
1: Ja.
0: Terwijl je oorlog aan het voeren bent in het buitenland.
1: Ja, ook dat
0: toen Iran zijn oorlog batte. Want toen Jaap en Rijker waren in je achtertuin. Hoe misselijkmakend wil je het hebben?
1: Het is zeker misselijkmakend. Een oorlog waar hij zomaar oorlog waar hij eigenlijk ook. En nu dit zo'n sportwedstrijd in het Capitool. Ja, is ook ja, hamnini kaken, Ridjaman. Ja, 80 jaar. Hamnini niet dementeren, hoor je het hier.
0: Pagla, hoe dienen dienen pagla, ja, luid.
1: Trouwens,
0: sorry.
1: Hebben we genoeg
0: doen, Kardi?
1: Ja, WK doen, Kardi.
0: Wacht even. Dus aaj raad ke nou, bij je?
1: Ja.
0: Canada ke khel hai ga tegen Bosnië.
1: Oké.
0: Herzegovina.
1: Herzegovina. Okay.
0: Bosnië en Herzegovina.
1: Ja.
0: Aaj raad ke nou bij je hai ga.
1: Ja.
0: Sabere, aaj raad ke dus.
1: Ha.
0: Eigenlijk bian ho jayega toch?
1: Ha, bian ho jayega.
0: Hai ga Verenigde Staten, VS tegen Paraguay.
1: Ja. Dat is ook een leuke wedstrijd, denk ik.
0: Aur bian raad ke hai ga Qatar tegen Zwitserland.
1: Qatar bhi khelega.
0: Aur bian raad ke khyal kariye. Dat ho jayega zondag sabere 12 baje, sunne walo, even voor jullie gemaakt.
1: Ja.
0: Dus in de nacht van zaterdag op zondag, lau aisen boli 12 baje raad ke.
1: 12 baje raad ke?
0: Ha. Dus tu bol sake zaterdag ke 12 baje raad ke, maar bol sake zondag ke.
1: Raad ke.
0: Sabere.
1: Sabere, ja.
0: Brazilië tegen Marokko.
1: Hey,
0: eerste leuke wedstrijd.
1: Zo namat ook heel wat dik ik maar.
0: Ook heel wat hij gaat zondag ke, dus in de nacht van zaterdag en zondag, zo wel ook, elke keer, bara bij raad ke. Brazilië tegen Marokko.
1: Ja.
0: Toe dian ker je, maar dit wordt een topwedstrijd.
1: Ja, zeker. Want dus beide spelen ook aanvallend ook, hè?
0: Hier moet je naar kijken. Dus luid op een pyjama leeuw ik je. Pijn kan je, laat ik hem boli. Na hij doe ik pijn kan je. Te ik geloof hem ook takelijk hoi.
1: Maar het wordt wel een spangwedstrijd hoor.
0: Dit wordt een geweldige wedstrijd. Dit is de eerste mooie wedstrijd. Urahiga bian raad ke sunne walo bara bij raad. Na boli en na janat rehe, hem luk batai li toke. Aur okar baat rehiga 3 beje sabere Haiti tegen Schotland.
1: Ja.
0: Aur zondag ke sabere 6 baje sabere ke takiga.
1: Haiti speelt ook?
0: Haiti? Ja,
1: spelen heel veel landen.
0: Ja, Suriname was er ook bij. Ja. Australië tegen Turkije, sabere. En dan, toen bole Haiti, maar Curaçao. Wat vind je daarvan dan? Zondag ke raad ke sunne walo, 7 baje zondag ke. Duitsland tegen Curaçao. Aur okar baat rahega Nederland ke khel tegen Japan. Zondag ke 10 baje raad ke.
1: Maar dus hoeveel, met hoeveel denk je dat Curaçao gaat winnen van Duitsland? Of ga je me nu 11-0. Uitlachen?
0: 11-0. Curaçao gaat met 11-0 winnen.
1: Hey, laten we niet zo praten hoor. Misschien winnen ze inderdaad ook nog van Duitsland.
0: Dik advocaat trouwens, hè? Lloyd. Hij wordt de oudste bondscoach ever.
1: Ever.
0: Op een WK.
1: Nou, recordhouder. Naam banaal is direct.
0: Maar die man is oud, maar hoe moet aan de gaat?
1: Ja, zo'n je kan wel qua leeftijd, Bourgois hoor ik hem, maar zei, als je van binnen nog jong voelt, hè, toch?
0: Mm-hmm.
1: Doe jij niet toch?
0: Zo is het. Dus die man doet het goed. Klaar.
1: Ja, nee.
0: Hamlo, krijg jij ook keepersprobleem?
1: Oh ja. Verbrugge.
0: We weten niet of Verbrugge helemaal hersteld gaat zijn of niet. Want de laatste oefenwedstrijd door me is hij neergekomen, is hij gevallen. Toen ook er heup piraiga. Gorwa heup walige probleem. Ja. Dus Bart gaat keepen of niet Verbrugge, dat weten we niet.
1: Oké. Okay.
0: Maar de kans is er wel dat hij vervangen gaat worden.
1: Ja.
0: Kee ook er vervangen rega bij Patanahiga. Ja. Een van die andere twee jongens. Waarschijnlijk Pichek gelegen achterhoede met Virgil.
1: Ja.
0: Aur Van Hekken. Aur Orke Kelliga Lloyd. Mickey van de Ven. En natuurlijk Denzel.
1: Ja, wat dat betreft heb je niks aan me. Hè? Dus om al die namen te noemen. Zo. Dus, ja.
0: Nee.
1: Dit wordt
0: waarschijnlijk de achterhoede. Middenveld per waarschijnlijk gewoon Gravenberg. En ik heb wel niks aan jou.
1: Je hebt niks aan me hier wat betreft.
0: Gravenberg, Oro de Jong.
1: Ja.
0: Toen had ik helemaal geen luid.
1: Arie, haar, afgelopen tijd, moet ik wel eerlijk zeggen, na volle kalisje. Maar ja.
0: Ik ook helemaal niet aan
1: het. Ja. Maar,
0: en Reinders.
1: Maar nu ga ik
0: want
1: wel kijken.
0: Ja. En Reinders natuurlijk.
1: Reinders, Gravenberg, De Jong. En in de spits
0: dus
1: hebben
0: we dan... Dus we gaan het allemaal zien. Spitsen discussie is nog steeds gaande of Donny en Malen daar moet spelen.
1: Ja.
0: Of dat het toch een misschien Brian Brobbey moet worden.
1: Ai, Brian is hij wel fit?
0: Ja, Brian is helemaal fit. Of dat het Memphis Depay moet worden.
1: Ja.
0: Heel veel deskundigen vinden daar iets van, dus we gaan het allemaal beleven.
1: Ja. Nou ja, we hebben genoeg gepraat over het WK. Afgelopen hebben we niet Conroos gehad, Boetker radio in Coffee Chai. We hebben nu een beetje Coffee Chai Champions, Oranje Champions afgesloten. Nu even naar de actualiteit. In de schoonmaaksector aan, het is in de CAO opgenomen. Voor de vrouwen, toen vrouwen heet Kari Partij, keer voorzitter Bart. Hè? Maar dit vind ik wel een hele goede vooruitgang voor de vrouwen. Toen ja, nee, ik kan ook een nieuws
0: raad. Nee. Zo dan buitenland, ik ben net terug.
1: Maar in de schoonmaaksector, de schoonmaaksector heeft afspraken gemaakt over menstruatie en overgangsklachten in de CAO. Dus er wordt rekening gehouden met de vrouwen.
0: Maar het is toch absurd dat die afspraken er niet zijn nog?
1: Het is absurd. Maar
0: het is toch absurd? 50% van de bevolking heeft daarmee te maken.
1: Ja.
0: Hé, kom op joh. Dat zijn normale dingen.
1: Ja, nou, is toch mooi. Ik vind het een mooie ontwikkeling.
0: Ja, nee, maar ook als je kijkt naar medische onderzoeken, Lloyd, die er zijn geweest tot nu toe.
1: Ja.
0: Alleen maar witte mannen.
1: Ja.
0: Daar is er onderzocht. Daarvoor zijn er therapieën en medicijnen ontwikkeld.
1: Maar
0: niet voor vrouwen.
1: Ja, dat is belachelijk.
0: Alle onderzoeken uit het verleden zijn
1: daar. En dan wonen we in een ontwikkeld land.
0: Het begint nu te veranderen. Nee, wereldwijd. Wereldwijd. Dus mannen zijn altijd dominant geweest. En met name witte mannen.
1: Ja.
0: En dus daar ging... Die onderzoeken die richten zich op die doelgroep.
1: Ja.
0: Terwijl je eigenlijk even goed op vrouwen moet richten. En misschien ook niet-witte mensen, toch?
1: Ja.
0: Dus nu pas komen die dingen tot stand.
1: Nee.
0: AI gaat trouwens daarin een hele mooie rol spelen.
1: Ja.
0: Want AI gaat die, hoe noem je dat, die verschillen vrij goed in kaart kunnen brengen en snel.
1: En snel, oké. Maar ja.
0: Zo'n Flevoland memorahela, Almere met Tujanega, bouw traag jij meester Tijuan.
1: Ja.
0: Er is bijna nooit nieuws uit Almere. Maar nu is er wel nieuws hoor. Wij hebben een wereldprimeur, hoe vind je die?
1: Oh ja, Flevoland, Zoetega, Flevoland.
0: Flevo ziekenhuis heeft een wereldprimeur.
1: Orkom primeur Hega.
0: Een slimme CT-scanner. AI wordt gebruikt daarbij. Ego Philips' apparaat.
1: Ja.
0: En Flevo ziekenhuis heeft het in gebruik genomen als eerste ziekenhuis in Nederland. Dat is wel top, hè?
1: Oh ja, dat is zeker top, ja.
0: Dus die CT-scan, je weet wat een CT-scan is, toch? Door Gorhard Toetelba of je hebt ergens pijn, inwendige bloedingen, tumoren of weet ik veel wat.
1: Ja. Ja.
0: Of ik op beroerte toepijlen wat, dan moet je in zo'n CT-scanner en dan kunnen ze dat zien. Nou, maar deze CT-scanner is dus slim. Die gebruikt AI. Dus die kan heel snel analyseren, die kan sneller kijken, beter kijken, dieper kijken, heeft minder straling nodig, et cetera, et cetera.
1: Ja.
0: En bij sommige injuries, dus kapikabidja kuchhovega, dan is snelheid heel belangrijk.
1: Zeker. Nee, maar dan weet je precies wat je moet doen, toch?
0: Als je een bloeding hebt inwendig, toch?
1: Ja.
0: Ja, dan wil je heel snel eigenlijk kunnen zien van kan een probleem wat hij.
1: Ja.
0: Want elke seconde telt dan.
1: Ja.
0: Dus ik ben hier blij mee. Nee, mooie ontwikkeling. Ja.
1: Maar kan hij Flevoland misdoeken? Ik bedoel...
0: Flevoland loopt voor. Dat ding wat in de tuin van Trump is gebouwd, Lloyd.
1: Die
0: UFC fighting.
1: Oh ja.
0: Dat gebouw, dat ding.
1: Ja.
0: Is ook van Flevoland.
1: Harry? Hoe dan?
0: Ja.
1: Hoe dan?
0: Hij is door Belgen gebouwd voor Lowlands.
1: Ja.
0: In Flevoland. Hij is daar naartoe vervoerd helemaal om in die tuin opgezet te worden. Witte huisje.
1: Ja.
0: En na de wedstrijd wordt hij afgebroken en dan komt hij weer naar Flevoland. Denk je toch? Flevoland kan naast je.
1: Oh, Flevoland, maar Flevoland, maar naam kan maar weer.
0: Ik word deze heer, ik word deze, maar land. Flevoland.
1: Zo, Corrugia, zo zit er hier toch aan het van. Als je tegen iemand, tegen je vrouw of je vriendin, tegen je man wil zeggen van. Ik hou van je. Kan je ze toebolier in de staan niet mee? Hoe zeg je dat?
0: Torbina hamnaji sakila. Turbina Jeevan Hamar
1: zeg je dat precies Napoli, zo letterlijk?
0: Ik hou van je. Napoli, ik hou van je. Ik hou van je heeft geen lading.
1: Oh, dat komt
0: je moet het laden.
1: Oh, je moet het laden.
0: Ik hou van jou is gewoon zomaar.
1: Is standaard hoe jij, hè? Is standaard hoe jij.
0: Omlo geila zomaar. Ik heb de tak had die geila. Ik heb bilar had die. Oh, mijn schatje, ik hou van je. Hey, hou op,
1: dus,
0: hou op.
1: Dus
0: je moet uitleggen wat die persoon voor je betekent.
1: Oké, dus als je zegt van ja, moet je toen zeg jaar, hey, ik hou van je, dat is niks eigenlijk. Is
0: nee,
1: gewoon,
0: is niet zeggen. Is op Ghana naar mij hoor, je leuk. Dus een man die tegen jou zegt, ik hou van je, hey, heeft geen waarde. Als die man tegen je zegt,
1: ja.
0: Suga, sonachiriya hamara.
1: Sonachiriya.
0: Hama lieveling, hama hartje.
1: Ai.
0: Torbina ham ek pal na ji sakila.
1: Mijn jamun.
0: Kijk, nu heeft dat lading gekregen.
1: Ja. Ja,
0: jab lek tu baat hai, tab lek hama leifa hai ga. Torbina ham adam na kar paabe phir.
1: Ham saas na le paila.
0: Saas na le paabe. Tu humse dur jo ho jayega, apa mai lage chal jayega if.
1: Ta ham khai na paila.
0: हम ना खाए ना ना सूते ना
1: हम कुछ ना कर पाए
0: ला हम चल जाएगा
1: हम इंदम से लचार हो जाएगा
0: सुनने वालों ये मुझे लादन ये मुझ हाँ ओके ओके दिए इनहाउट ओके दिए दान
1: ही इनहाउट दिए ओके नया
0: खुद देख लेता लोग
1: सुन वे क्रेगे अफ टू क्लास्टर इस इट वेल गुड होर दैट दी मेंस ओक मेटेन रिएगेर फन सुन हम लोग वे काके बारे में बहुत बताया ला मार वे मुटे दैट वेल इवन डून हम लोग बोलिर के हम लोग वे काके बारे में बताया बे दिस दैट गाउ वेल ब्लाइव डू कॉफी
0: लोग औरत को ओवर बट गाइस
1: दिस कॉफी चाय एंड ओरेंज गाउ वेल कॉम्बिनेर मेट वे का ओके वे हाउ
0: लोग औरत ट्रांस वे का के आनलाइडिंग हैगा Wat gaan vrouwen doen tijdens die wedstrijd?
1: Dus de kleur,
0: wat gaan ze doen?
1: Wat gaan ze doen?
0: Alles draait om vrouwen.
1: Wij willen weten van de vrouwen, dus alle vrouwen die nu luisteren naar Ujjalan's Coffee Chai.
0: Niet als je geen man hebt, hè? Als je geen man hebt, kun je geen antwoord geven.
1: Nee, maakt niet uit.
0: Maar als jij zo'n fanatiekeling thuis hebt, hè?
1: Ja.
0: Dan willen we het weten.
1: Ja.
0: Van hoe bichara je buit ketaki ga munna. Dat toekakker je moet.
1: Toekakker je. Nou ja, dat willen we wel weten. Van, maar ja, hamlokke ervaring. Ja, ik denk dat de meeste vrouwen natuurlijk aan het koken zijn. Lekkere hapjes aan het maken zijn.
0: Trouwens, die vraag komt niet van mij. Even voor alle duidelijkheid.
1: Ja.
0: Die vraag komt echt van een andere vrouw. Van mijn vrouw.
1: Okay.
0: Die wil weten wat doen vrouwen.
1: Wat doen vrouwen?
0: Algemeen.
1: Ja. Ja. Nee, dat willen we weten.
0: Volgens mij ook. Hoe ga je gaan kuchacha?
1: Ja, no?
0: Ki uka kariga.
1: Uka. Oké.
0: Ik zoet je laat je tips mangega, Jane. Van wat kun je doen tijdens de wedstrijd?
1: Er zit een achterliggende gedachte van mevrouw.
0: Dat zou zomaar kunnen. Normaliter is er niet geïnteresseerd in dit soort dingen.
1: Nee. Wat doen vrouwen normaliter als er voetbal is? Kakerichtelung.
0: Dood je de tijd? Ga je gewoon daar bij zitten?
1: Ga je strijken? Ga je huis schoonmaken?
0: Nee, maar die mannen willen niet gestoord worden toch tijdens die wedstrijd?
1: Nee.
0: Ik wil ook dat John Kush naar samen. Hem na bolil ki aurat na samjhe kuch mai go aur ego aurat ja jo kuch na samjhega
1: ja
0: aur bichwa mein khum batayega
1: koi koi koi kariga ai werklik serieus
0: aslo door het beeld terwijl je hè paas wil zien
1: ja
0: valt niet goed bij mannen zo ne valo
1: anant hamloke derde levensfase chalega gaan we naar Mars.
0: Als het aan Elon Musk ligt,
1: ja,
0: gaan we heel veel dingen doen. Maar die man heeft wel wat dingen gedaan, hoor.
1: Ja.
0: Dus Adam, ja, pagla bij hij, ja. Ik kan die man. Aan de andere kant is die man ook briljant. Hè,
1: ja, zeker. Visionair.
0: De beursgang van dat ding van hem nu.
1: Aja, ja.
0: Trouwens, zo'n wel een hamarte, ja. Koop niet, ga
1: Nakin,
0: niet erin.
1: Nakin.
0: Want dat ding is daga. Je weet niet of
1: bubbles,
0: het goed gaat of
1: bubbles,
0: slecht gaat.
1: Hype.
0: Je torpa is alaso. Kijk, als je heel veel hebt liggen, geen probleem.
1: Ja.
0: Dan kun je speculeren.
1: Ja.
0: Maar als het je reserve is, hè, John Ketoke bij Giegbaat Jones. Hè, hey, en normale mensen hebben met veel pijn en moeite iets gespaard.
1: Tuurlijk.
0: En dan ga je daar tienduizenden euro zomaar verbrassen. Maar ja,
1: we moeten niet achter de hype aanlopen en denken van, hey, Charlie Hamoub hier een versterker om. Hè. Maar in ieder geval, hij gaat wel
0: enorme beursgang.
1: Ja.
0: 30% gaat naar particulieren toe. Dat is ongebruikelijk. Meestal is het 10% maximaal.
1: Ja.
0: Maar als dit gaat lukken, dan wordt die man in één keer biljonair.
1: Ja, maar denk je dat we ooit hamlok meemaken kunnen we aan dat wij naar Mars kunnen gaan?
0: Toen mangte jij.
1: Ariar,
0: maar vermoeiend er heel uit.
1: Hoezo vermoeiend?
0: हम तो यहाँ से लंदन जाएला, पेरिस जाएला, थक जाएला, तो हमें मार्स पठावेगा।
1: तो यहाँ आर्द्र से छोड़ के जाइए बाहर, आर्द्र के बाहर जाइए।
0: एक एक एक एक वे नहीं थोड़ा फिर क्या चाहोगे लदून?
1: नहीं
0: नहीं हैबस से दार मौये खबाऊ है एल्टो हैबस से फाइव स्टार, हैबस से फाइव स्टार होटल, हैबस से
1: लेकिन ना जान सके कि कौन सी तू तो के देखे के मिलेगा बहरे है?
0: Hij wil trouwens starten daar zometeen, Elon Musk. Met bijvoorbeeld die datacenters. We gaan er steeds meer nodig hebben. Die wil hij nu daar gaan bouwen. Hoe vind je die?
1: Maar hoe ga je die

0: Komen mannen van Mars? En vrouwen van
1: helemaal niet. Helemaal niet.
0: Oké. Okay.
1: Helemaal niet. Nee, ja. Nee, joh. De verschillen worden zo groot gemaakt, onnodig. Hey. Ja. als je aardig bent, ben je aardig. Weet je, dat geldt voor een man en voor een vrouw.
0: Ja.
1: Dus probeer een beetje aardig te zijn tegen elkaar, Lloyd. En verder, hey. Natuurlijk, een man is een man, een vrouw is een vrouw. Maar in wezen zijn we allemaal hetzelfde.
0: Ja.
1: En allemaal kinderen van God.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja. Zeker.
1: En dat is de bottom line. We zijn allemaal kinderen van God. De een is misschien christen, de andere moslim, de andere hindoe. De een is misschien homo, die andere is lesbisch. Hey, we zijn allemaal kinderen van God, bij je.
0: Ja.
1: Waar hebben we het over?
0: Nou.
1: Dus laat iedereen in zijn of haar eigen waarde. En laat iedereen met rust daarin. En behandel elkaar met respect en liefde. Lloyd, hoe belangrijk.
0: Je was een paar dagen weg. Heb jij wat bijzonders meegemaakt onderweg?
1: Of wat dan ook? Honeymoon.
0: Honeymoon? Honeymoon? Is dit...
1: Nee, helemaal niet. Okay. Honeymoon, kijk, samen met je baby. Je weet wanneer je honeymoon moet doen, toch, Lloyd?
0: Ja, dan direct, toch? Dan ga je op honeymoon.
1: Dan moet je het doen, toch?
0: Ja, en...
1: Toro, 35 jaar later.
0: Ja, maar dat kan toch weer dat je zegt, laten we weer op honeymoon gaan, hè?
1: En dan moet ik eerst trouwen weer.
0: Moet dat?
1: Honeymoon hoort bij trouwen, vind ik.
0: Oké.
1: Je kunt niet zomaar zeggen, ik ben weer op honeymoon geweest. Na 30, vind ik niet.
0: Ja, nou ja.
1: Goed. Dan moet je eerst even trouwen in je tuin. en dan kun je weer op honeymoon gaan, denk ik. Maar kon je toch maar een trepoetje hem zeggen? Kakarili? Kakaratri?
0: Ha.
1: Koop gomli en het gaat je niks aan. Koop gomli, kadere.
0: Hey, maar Hamlo Boleriki, komende zomer, behoort Gamlikriga, het gaat heel erg warm zijn, wat dan ook. Maar ik begin nu wel een beetje te twijfelen, ook weer waar Hamlo Kikas gaat kakkeren.
1: Na, tu cinta nakar, Lloyd. Tu cinta nakar, na ja.
0: Oké, dat is
1: issue waar, Higa. Dekito, kan je ze weer wat voorspelling waar de komende tijd
0: dus, het is nu regenachtig, het lijkt wel herfst. Hamid, je dan hem herfst, maar eigenlijk, Hamid, jaspijn ik bij de hub.
1: Ha, Tora is het vandaag. Inderdaad, 20 graden vind ik niet heel koud trouwens.
0: Nee, maar het is wel 18 graden, 19 graden. Ja.
1: Dinsdag is het al 23, Lloyd.
0: Ja.
1: Woensdag al 25, donderdag 26 en vrijdag 30 graden. Litamasa.
0: Dus volgende week vrijdag, Hamlok.
1: Barbecue,
0: korte broek. Dus dames, dan weet je nu al wat je moet doen, hè?
1: Bij 30 graden barbecue, klaar.
0: Barbecue doen. Dus begin alvast, dan kan je alvast voorbereiding treffen.
1: En daarna 29. Ik ben heel blij mee, hoor.
0: Nee, dat is toch mooi. Dus dan blijft het de komende tijd wel warm, natuurlijk, waarschijnlijk dan, vanaf vrijdag.
1: Het blijft super gezellig, super warm.
0: En gezellige weken.
1: Ujala toe. Bardia Challenge. Trouwens, dat is wel leuk. Dus je komt richting Antwerpen, Lloyd. Ik heb het al een paar keer ervaren, hoor. Maar gisteren weer. Je rijdt richting Antwerpen, je komt daar binnen en je luistert naar Ujala.
0: Dat is toch mooi? Dat je dan vanuit Nederland naar Antwerpen gaat en je hoort nog steeds Ujala. Dat is toch geweldig?
1: Ik zat anderhalf uur vast in de ring, op de ring van Antwerpen.
0: En je luistert Ujala.
1: Extra file.
0: Ja.
1: Dus dat was irritant, maar je luistert Ujala.
0: Ja, is toch geweldig.
1: Hoe leuk is dat?
0: Ja, nou ja, bij het land meer helemaal dan hou ik ervan om... Ja, hem toch op een hinder staan. Ik zie mij wel zoenen, ga nou naar mij allemaal. Dus ja, dan doe je de radio gewoon aan. Dat vind ik hartstikke gezellig.
1: Mooi lukken, toch?
0: Dan heb je toch nog een beetje thuisgevoel.
1: Ja, dan is het alsof je thuis bent gewoon. Hè?
0: We gaan niet verder praten meer over de oorlog. We gaan niet praten over AI. Hamlok, heel wat jaartje kun je ook erbaren met AI. Hamlok, ik ga het in Kani Balai Kariga, als je het goed gebruikt. Nou ja, ik weet niet of jij nog wat dingen hebt om te bespreken.
1: Ik heb het Nederlands nieuws een beetje gemist. Dus om niet naar Nederland bij Kujbhal.
0: Niks bijzonders.
1: Nederland,
0: dan is saai gekeken.
1: Nee,
0: er gebeurde niks. Geen gekke dingen. Wel hier en daar ontploffingen. Of dat nieuws over omgekomen kinderen in Zeeland. Behoorlijk Krabatiga. De omgekomen kinderen in Zeeland. In groep 8.
1: Ja, ik zie dat de Thaise prinses is overleden.
0: Oh, nou ja.
1: 47 jaar.
0: Hamdeniu.
1: Dus dat is wel triest.
0: Hamne toki janiki na jane.
1: Ze lag... Nou ja, ik weet dat ze 3 jaar... Wacht even, 47 jaar. Ik pak het even erbij.
0: Ja.
1: Thaise koning Bitya.
0: Ja.
1: 47 jaar. En ze heeft 3 jaar in coma gelegen.
0: Oh ja.
1: Plotseling ook een hart maar deze raar.
0: Ja.
1: Gewoon tijdens het lopen hoor. Dat ja. is toch zielig?
0: Ja.
1: He?
0: Ja.
1: En ze was diplomaat en jurist was ze. Dus een, ja. Denk je toch, Jeevan is eigenlijk niks waard, hè, Lloyd?
0: Nee.
1: Plotseling gebeuren dit soort dingen.
0: Dus?
1: Dus maak van elk dag een feestje. Ja. Roach.
0: Roach.
1: Na zo'n je kie. Later hem kardep, ietsje wat later kardep. Nou, joint ook een karek bakkalle.
0: Hardin, gushi, gushi, semanaal.
1: Het kan zo voorbij zijn. Ik pal mee, kan alles veranderen. Je kunt een aanrijding krijgen, je kunt een infarct krijgen, je kunt een of andere nare ziekte krijgen.
0: Ja.
1: En je hele leven vliegt aan je voorbij, klaar, bam, in één ja. keer. Dus uitstel naar je behoed. Als je leuke dingen wil doen, Sunivalo, als je leuke dingen wil doen met leuke mensen. Ook al is het een etentje, ook al is het samen met elkaar koken. Ook al, het hoeft niet iets geweldigs te zijn. Maar als je iets wil doen met elkaar, doe het voordat het te laat is.
0: Dus als to mij, Bollega, liefde is?
1: Liefde is alles.
0: Liefde is alles.
1: Ose barker na higa kucham sochila.
0: Oké.
1: Pjaar se barker hamna sochila, chaloit.
0: Ja.
1: Dik dharma, geloof, dat soort dingen kun je ook natuurlijk hè, als belangrijk zetten. Maar alles begint met liefde volgens mij. Liefde voor God, liefde voor andere mensen, medemens. Dus je kan pjaar dheerba, geef ook veel pjaar
0: ja.
1: aan anderen. Want mensen hebben dat nodig. Dus toch het dheerba, reserve pjaarba. En je kunt je steeds opladen. Je kunt je op peil brengen, steeds je liefde. Dan kun je heel veel geven. Maar iedereen die geeft, moet ook af en toe krijgen, hè, Lloyd.
0: Ja.
1: Je kunt niet alleen maar geven. Af en toe toch hebben ze roeren trehega, liefde.
0: Tuurlijk. En vooral, dus ja, zo'n ham dekila.
1: Tijdens een ernstig kardeleges.
0: Ja, hallo, ham boli, ham boli, ham dus ik ga niet boli. Liefde is, ik dacht van ja, je komt met iets heel iets apart.
1: Toen ham me betaald. Liefde is wat? Hè? Acha, toen ham me betaald op Jan Konchi leek hij je. Want ham loopt bij de kamer en je weet dat zijn geen vrouwen hier in de club. Er zijn geen vrouwen hier, dus ga je doen.
0: Hem had, zolang laat naam leken, hebben Kali had leken naam. Dus altijd coming met fruit, hè? Want dat hebben we afgesproken.
1: Nee,
0: fruit.
1: Dat, hey,
0: we komen fruit met fruit.
1: Eten. Met fruit, fruit eten tijdens een wedstrijd is wel tof.
0: Is dat keersie, daarna dan hij arbeid, daarna dan hij watermeloen.
1: Laten we afspreken dat jij een mooie watermeloen meeneemt.
0: Ik heb barca, in watermeloen, ik heb ook gezegd, ja, in zijn niet
1: wat Ramon?
0: Nou, man.
1: Ha, ja, je is een moon or moon niet.
0: Watramun. Maar hamelijke Hindus aan hem over namen toch? Watramun.
1: Nee, gewoon Watramun, ja.
0: Watramun gewoon.
1: Tarbuj.
0: Tarbuj. Ha, dek je dat? Tarbuj.
1: Amita Bachchan ke film. Moa bhul gele tu hai mama lindi khati bichara le gala. Dus Amita Bachchan probeerde hai mama lindi versieren toch?
0: Nou, zo'n abhiyan ham Watramun niet leke aabe ture khatin.
1: Watramun niet?
0: Watramun
1: niet. Dus Amitabh Bachchan wilde hem allemaal niet versieren, toch? Ken je die scène?
0: Ja, die ken ik wel. Ja, die ken ik
1: je
0: wel.
1: Je kent hem wel, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Maar Amitabh Bachchan was natuurlijk geen versierder.
0: Ja.
1: Dus hij wist niet hoe hij dat moest doen.
0: Dus brengt hij gewoon watermeloen.
1: Gal tarboos legal, ja.
0: Oh, ik ga dit toe bolen. Je kon ook een verjaardag rega. Dat toen al je cadeau, maar leed je gewoon fruit. He?
1: Fruit.
0: Gewoon fruit.
1: Daar heeft iedereen wat aan.
0: Ja.
1: En je moet geen daroefles meenemen. Is niet nodig.
0: Nou, man.
1: Wat stimuleer je? Je moet stimuleren. Alcohol.
0: Ja, nee. Krap, zo krap, krap, zeg je.
1: Ik toch mag naba, ik toch na nodig hè.
0: Nou, toen denk ik, ik boer naar mooi. Tarbuj is lekker gezond.
1: Hey, mensen gaan moe worden van onze Tori, zo Lloyd.
0: Oh ja, oké, nou dan sluiten we meteen af hè. Dan
1: zo chill uit, dan gaat het mooi hè.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Goed geniet van je van de wedstrijden.
0: Ja,
1: Bijaradke Nambulie Sonnevalo, zaterdagavond Nambulie, Brazilië, Marokko.
0: Ja.
1: Barabijaradke.
0: En zondagavond.
1: Dus bij je raad ke Nederlands elftal tegen Japan. Chichaleder en voorspelling van Mangle.
0: Nou ja, bol.
1: Nederland wordt wereldkampioen.
0: Wereldkampioen, maar hamlo to bolje. Hamlo chau mijn nas bolje dat je jou toch. Chau mijn nas bolje.
1: Want er doen zoveel zwakke landen mee.
0: Ja.
1: We hoeven maar één keer goed te loten.
0: Ja.
1: Lloyd, één keer moet ook gelukkig
0: zijn met de loting. En dan staan we in de finale.
1: Dan staan we in de finale en finale moeten we een beetje geluk hebben. Klaar.
0: Tuurlijk. Maar dan worden we eindelijk wereldkampioen. Dankjewel, Arend.
1: Keer rookie hem lokken. Mooi zijn jullie. Goedemiddag. Okay, bye.
0: Doei. Ja, de kamer is een heer. Oejala's. Coffee chai en champions. Oranje kebarme. Hamlo baat keer. En natuurlijk een beetje meer uitgebreid over het WK, omdat het WK Shuru Hogega. Maar ik hoop dat jullie vandaag weer genoten hebben van Ujala's Coffee Chai Middagshow.

Maar dit was Ujala's Coffee Chai middagshow. Yeah. Mijn Lloyd Mahabir, Hamarissa en die Anentje en Kassim. Laten we dit weekend extra aandacht hebben voor elkaar. Yeah. Een vriendelijk woord, een luisterend oor of een klein gebaar kan soms een wereld van verschil maken. Yeah. Namaskar, geniet van je vrijdagmiddag en blijf luisteren naar Ujala Radio. En geniet van het WK. En geniet van Ujala. En geniet van jezelf. Tu roos takie aina me. Dat tu bolie van ai. Hum bahut moi bati. Moi sir here.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Jala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Perzische Golf. Door het conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. De bank verwacht trouwens dat ook alles dit jaar sneller duurder gaat worden dan eerder was voorspeld. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het gewoon veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. En na het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, is een crowdfundactie opgestart. De initiatiefnemer wil de getroffen families helpen met de kosten voor de begrafenis en deze moeilijke tijd die nog gaat komen. Onder het motto Onze harten zijn gebroken is er een GoFundactie en die heeft intussen al €28.000 opgehaald. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio ke studio mein, to bhej ye aap. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kar sakte hain. Aur hem aap ze baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: WNUR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen zijn onder andere de A12, Duitse grens richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Grijsoord. Hierdoor heb je een uur vertraging, want de rechte rijstrook is hier dicht. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Waterberg heb je nu een half uur oponthoud. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Waterdorp heb je 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujanas, Sona Chireya.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Andere files die opvallen, de A6, Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelbrug is een vrachtwagen tegen de slagboom aangereden. Hierdoor is de weg in beide richtingen dicht. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, is bij knooppunt Grijshoord een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een kwartier extra reistijd. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven, bij knooppunt Baterdorp nog een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. En na het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, is een crowdfundactie opgestart.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Brande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op hen inreed. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. En het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden.
6: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva Honewal heet, door Shadi Honewal heet. Ja, Kizika Moende Sanskar heet. Ujala Radio per vermaas aap deze te heen. Pandra vermaas voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen, de A2 Utrecht richting Den Bosch bij knooppunt Del, 9 kilometer file met een half uur vertraging. Dan de A6 Lelystad richting Emmeloord bij de afrit Urk, 9 kilometer file met 50 minuten vertraging. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad bij Zwifterband heb je nu nog een kwartier oponthoud. Dan de A58 Breda richting Tilburg bij Tilburg Reeshof, 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Etten-Leur West heb je nu 20 minuten extra reistijd door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.
3: Ujala's

0: You are
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Brande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. En het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shah die honen wel het? Zullen we wel? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shah die honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Barande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op hen inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Perzische Golf. Door dat conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Volgens Rutte gaf dit overleg juist de ruimte om in die crisisperiode rustig te bespreken waar ze mee te maken kregen, zonder de directe druk dat er meteen een officieel besluit genomen moest worden. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: New video and audio podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen, de A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 10 kilometer file met 25 minuten oponthoud. Er staat daar een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. De A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Hagestein en Noorderloos duurde 20 minuten langer over. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen Renkum en Ravenstein ook 20 minuten oponthoud. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg tussen Babel en Tilburg Centrum West 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio Ujala सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Het volwassen slachtoffer van het ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Barande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede voort in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen zijn de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg, 9 kilometer file met 40 minuten oponthoud. Staat er een kapotte auto en twee rijstroken zijn hier dicht. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht gebeurde een ongeluk. We zijn er nu bezig met opruimwerkzaamheden. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en moet je rekenen op 20 minuten vertraging. Daardoor is het ook druk op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder heb je nog 20 minuten oponthoud. En tot slot de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, een half uur extra reistijd. Daar staat een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. 4 juli bestaat 40.

Maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. De 19-jarige man uit Hulst die gisteren werd opgepakt na het ongeluk in Vogelwaarde is de bestuurder van de auto. Het Openbaar Ministerie laat weten dat hij voorlopig vast blijft zitten. Hoe het drama precies heeft kunnen gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Het OM kan ook niet zeggen of de bestuurder onder invloed was. Er is een groot onderzoek gestart naar de toedracht. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven toen de auto met hoge snelheid op hen inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden.
10: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
11: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो
12: तुझे लगे ना नजरिया सवेरों का मेरे
11: दिस इज उजाला रेडियो योर साउंड योर फायर फ्रॉम नेदरलैंड टू वर्ल्ड वाइड ऑलटाइम बाय यू फॉलो ons op Facebook Instagram and TikTok Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
13: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Met name in het midden en het zuiden staan flinke files, zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel bijna een half uur op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam, de nasleep van een ongeluk bij Dordrecht. De weg is vrij, maar de vertraging 20 minuten. En daardoor ook nog een file op de A17 vanaf Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder nog 10 minuten extra reistijd. Verder is het ook druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Nieuwegein en Werkendam doe je er bijna drie kwartier langer over. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujalas Sona Chireya.

Lage Torre Panya. Ja, het is de stem van Raymond Ramnarayan samen met Nishard M. on the vocals in deze heerlijke Nachwa Lagana. Ja, daarmee breken we lekker in bij jou, waar je ook bent. Of je lekker op het werk bent, in de auto bent of gewoon lekker thuis. Het maakt gewoon niet uit waar je bent. Ujala Radio staat aan, dus jouw dag kan in ieder geval niet meer stuk. Ja toch, je bent lekker voorbereid. Ik zie ik heerlijke Ghana, mooi mooi Ghana, groepsoerend Ghana, local Ghana. Ik heb het allemaal bij me. Ja, we hadden net een heerlijke local Ghana van de West Indies, Trinidad en Tobago. En dit is een heerlijke Bollywood. Ilzama Ishkaka, de stem van Vishal Mishra.

Ja, ik neem de beschuldiging van liefde op me. Want zonder beschuldiging, wat is de liefde dan nog waard? Ilzame ischke kakaboole kerlia. Ilzame nalegeto ischke kiakia. Ja, zo luidt het refrein van deze heerlijke gana uit de film Jewel Thief. Ja, een van die films die uitgebracht is in 2025 met onder andere Saif Ali Khan in de hoofdrol. Ja, en je hoorde dus zojuist de stem van Vishal Mishra samen met Shilpa.

Ja, een heerlijke Ghana gecombineerd met heerlijke Latin vibes en Indiaanse popmelodieën. Ja, past perfect in een heerlijke zomerse avond. Ja, je hoort de stem van Shreya Ghoshal samen met Carl Wine hier zo aan de vocals en hij klinkt heerlijk. Ik zeg heerlijke Ghana. Nashwala Ghana, Ghana waar je heerlijk op kan bewegen. Ghana, waar je spontaan een glimlach van krijgt. Ja, dat heb ik allemaal vandaag bij me. En we gaan er samen lekker van genieten.

या अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी. या een legendarische ballad uit het jaar 1973 alweer, maar prachtig mooi gecoverd door Raymond Randerijn. En zo hoorde je nog meer heerlijke covers in deze Ghana. Ja, Touch the Ground, de heerlijke Caraïbische vibes die je hoort hier over jouw favoriete radio, Ujala Radio. Orwobhi, Amit Jeram Kesat, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet van elk moment.

Toe, hé Kayamet, jij bent adembenemend. Ja, een heerlijke Ghana. Ja, komt uit de film Houseful 5. Ja, een heerlijke stijlvolle, maar ook zo'n heerlijke zomerse partytrack. Met een heerlijke vibe. Ja, de heerlijkste hits en de heerlijkste vibes beleef je natuurlijk hier bij Ujala. Ja, de stem van Yo-Yo Honey Singh die gaat ook snel de wereld rond. En ook in de film Sikandar gaat zijn

Ja, een beetje een Arabische twist in deze Ghana uit de film Sikander. Een van de movies uit het jaar 2025 met de stem van Jojo Honeysing. Ja, de heerlijke Bollywood Ghana wisselen we natuurlijk ook af met heerlijke locals. Yedil Nahota Bechara. De stem van Indraneel Roy en hij doet het samen met Prashant Ramjetan.

जीवन के सफर में राही मिलती है बिछड़ जाने को. Ja, ik vind het een geweldige combi. De combinatie Indroneel Roy samen met Prashant Ramjeten uit Suriname. Ja, een heerlijke medley Ghana was dat. Ja, zo hoor je het hier bij Ujala, Dunya Kamajur, Hindustani Hit Radio. Altijd heerlijk gevarieerd en natuurlijk lekker relax.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. De 19-jarige man uit Hulst, die gisteren werd opgepakt na het ongeluk in Vogelwaarde, is de bestuurder van de auto. Het Openbaar Ministerie laat weten dat hij voorlopig vast blijft zitten. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are.
0: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
1: Vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden.
0: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
3: You are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het alweer vroeg druk op de weg met inmiddels ruim 400 kilometer file in totaal. Meest oponthoud op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch voor afrit Kerkdriel 16 kilometer file met een half uur oponthoud. Er gebeurde zojuist een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Den Haag, ter hoogte van knooppunt Lunetten. Dit gebeurde op de parallelbaan, die is ook afgesloten. Er staat 6 kilometer file en een half uur vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam 20 kilometer file met een half uur vertraging ook. En tenslotte de A50 Arnhem richting Oss. Daar is het druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Gama Ormastigana. Goed kan ik leren uit Jala Radio. Het 24-7. 24-7. Arwobi speciaal. Speciaal op kleren.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Raad Odin, Subha Odisham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland, doe Johnny het toch.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.
3: Groeien met je business of next level gaan? Ojala Radio brengt je daar. Mail naar info@ojala.nl en ontdek de mogelijkheden.
2: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
4: You are.
5: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden.
6: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
3: Ojala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ojala Radio, Ojala hi Ojala, desh bhar mein, ha? Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ojala Radio. DAB Plus ke zariye Ojala is van heel Nederland. Tu jaane hai toh? Dhindora baja dijiye.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang. De meeste vertraging op dit moment onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel 12 kilometer met een half uur vertraging. A7 ten Oever richting Heerenveen bij Kornwerder Zand op de Afsluitdijk ook een half uur oponthoud. Verder is het druk op de A27 zoals gebruikelijk van Utrecht naar Breda voor Werkendam bijna 25 minuten extra reistijd. En tenslotte een auto met pech op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij Alfred Hoenderlo. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: U luistert naar Mujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie en Chai exclusief op UR, Mujala Radio.

in middagshow. Met hoe Lloyd maar weer. Ujala's Coffee Chai middagshow. Welkom.

0: Gaana bajana donara.
1: Or voetbal.
2: Gaana bajana raha. En een, nee, ik vond dat heel leuk. De leuke opening.
1: Ja.
2: Kort en krachtig. Ja. Na lange weer bij Olympische Spelen, maar lange weer soms.
1: Ja.
2: Tak het opening wankali.
1: Ah.
2: En hier vond ik het leuk. De bakra's waren een beetje negatief. NOS ging het uitzenden. Vind ik dan jammer. Denk ik, kijken. Oké, jullie kennen die Latijns-Amerikaanse cultuur misschien niet. Hè? Maar dat wil niet zeggen dat het niet leuk is.
1: Ja.
2: Toch?
1: Als
2: je alleen maar kaasbrood eet, ook maar dat na, hè? Die sardinebrood na mooi, hè? Ja, leuk. Sardinebrood is ook lekker. Wat ze niet kennen, vinden ze minder leuk. Ze willen André Hazes horen daar.
1: Hou op, man.
2: Wat is Shakira gaan toe André Hazes gemaakt?
1: John's passie bij die Zuid-Amerikanen en Midden-Amerika of Amerika heb je niet hier, hè?
2: Maar het is gezellig, Lloyd.
1: Het is ook gezellig, ja.
2: Het is opzwepend. Je gaat meebewegen. Je krijgt er zin in.
1: Zeker.
2: Ik vond het een hele leuke opening. Echt waar.
1: Ach.
2: Mexico, kijk alleen aan Kilwara. Aachereiga Canada wali, Orofeas wali.
1: Ja,
2: en dan heb je de drie landen. Dan heb je de drie landen gehad.
1: Ja.
2: John organiseerde Kerega. Die drie landen hoefden zich niet te kwalificeren, trouwens. Hoe zit dat dan? Dus de landen die het organiseren,
1: die hoeven
2: zich niet te kwalificeren. Die zijn al automatisch gekwalificeerd. Maar dus hoeven die dingen niet te doen.
1: Canada, Verenigde Staten, dat wordt een hele spannende wedstrijd. En meneer Trump, hier in Wakina?
2: Nee, het is niet Canada tegen Verenigde Staten.
1: Oh, in Canada en in Verenigde Staten.
2: Canada als eerste kelwakeli Europeas. Trouwens, tijdens de wedstrijd vond ik wel een beetje irritant. Ik moet er misschien aan wennen hoor, maar ik vind het echt raar. Itana dienst aan voetbal takila loyd. Otto hun takiga. Dik, hamlo gwinti bati 2x45 minuten voetbal kijken.
1: Ja, ja.
2: Kabi verlenging rehe, penalty rehe. Oké, 2x45 minuten moet je niet onderbreken.
1: Maar Kortje gaat die onderbreken.
2: Dus die 45 minuten.
1: Ja.
2: Vanwege de hitte wordt dat onderbroken door een drinkpauze.
1: Ja.
2: Oké, dat is goed, dat begrijp ik.
1: Ja.
2: Dus 22,5 minuut Hovega, officieel.
1: En dan stoppen 23, ze even, 24ste drinken.
2: Minuut, daar in de buurt stoppen ze.
1: Ja.
2: Dus de scheidsrechter geeft een signaal van... Bhaiya, Abtuja, kutspielen, doet. Koffie, chai, doet, jontokapie. Je mag even gaan drinken. Volgens mij duurt dat 2 minuten ongeveer. Ik weet niet precies
1: hoe lang het is. Maar wat vond jij irritant dan daaraan?
2: Maar nu komt het irritante.
1: Ja.
2: Dan gaat NOS in die 2 minuten reclame uitzenden.
1: Ja, natuurlijk.
2: Gewoon hard reclame.
1: Er moet geld verdiend worden, hè?
2: Dus mijn hoofd raakt op tilt. Hamma, moedien. Ik dan verdwaal jaar. Kijk, hoe
1: ik had hier hem ook bij Paisa. En,
2: ook dat, en maar mijn hoofd is dat niet gewend, ja. Kom op. Ik wil gewoon die drinkpauze zien. Ik wil dat je dat in beeld brengt.
1: Wat irritante reclame dan ook nog door die, NOS.
2: En niet dat ze een klein stukje wijzen, het beeld. Adhakkerde, je kunt het splitten misschien, hè, het beeld.
1: Ja.
2: Nee, volledig ik rommel reclame.
1: Rommel, ja.
2: Hé, je man die boy.
1: Terwijl je wil zien...
2: Die speler Juan Kakerega rusten ze uit. Zijn ze aan het praten. Zijn ze aan het discussiëren. Trainer, wat doe je parmaris koike? Weet je, dat wil je toch zien?
1: Ja, natuurlijk. En ze mogen tegenwoordig niet meer met hun mond bedekt praten, toch? Dus ja, hoe zit je maar dicht elkaar hoor?
2: Juist, dus de FIFA wil meer in beeld brengen.
1: Ha.
2: Maar als je mij vraagt wat NOS aan het doen is... dat is dan tegen de richting. Tegen die richting die gekozen is... om meer dingen in beeld te brengen.
1: Die scheidsrechter
2: trouwens.
1: Ja.
2: Laten we daar even mee beginnen. De scheidsrechter, ook er ooghoogte bij.
1: Ha.
2: Heeft hij een camera.
1: Oh ja.
2: Dus ook, hij heeft een soort dingen op.
1: Een soort brilachtig ding of niet?
2: Nee, het is geen bril. Het is echt een camera naast zijn hoofd.
1: Oké.
2: Dus hij heeft zo'n een koptelefoonachtig ding, zeg maar.
1: Ja.
2: Orwaan heb ik ook camera legaal.
1: Dus ook het kanon en kooi daarheen gaan koetsen.
2: Zodat je de view kunt zien van de scheidsrechter.
1: Aha.
2: Dus dat is een paar keer in beeld gebracht ook.
1: Ah, ja.
2: Van dit ziet de scheidsrechter, want zijn hoofd, het is niet op het lichaam. Kijk, in Engeland hebben ze camera's op het lichaam van een arbiter.
1: Ja.
2: Maar hier hebben ze camera, en dat vind ik wel heel slim, gewoon op zijn hoofd.
1: Maar...
2: Dus links, jaga rechts, jaga moria. Dan beweegt die camera direct mee.
1: Oké, maar de scheidsrechter zelf ziet dat niet.
2: Nee, hij ziet dat niet per se. Maar het wordt in beeld gebracht op het moment dat het nodig is.

0: is een mooie...
1: Dus stel je voor, hij kijkt richting een overtreding.
0: Ha.
1: En beweert achteraf van naam naar de klerigie.
0: Hey.
1: Maar toen bij jou, toen dat ik het recht of er staat een speler voor.
0: Ja.
1: Of twee spelers en die blokkeren het uitzicht.
0: Ja.
1: Dan kan die scheidsrechter niet zeggen dat je hem declareert, hij wel.
0: Nee, oké. Okay.
1: Want je uitzicht werd belemmerd. Dus die camera is best wel leuk, moet ik zeggen.
0: Ik vind
1: het. Is een beetje aan wennen.
0: Ja, het is leuk. En het is ook transparant dan, hè? Direct.
1: Ja, maar die hinderlijke pauze in die breaks.
0: Toen Gustave Bolde, de NOS zei het op Zuniga.
1: Na Zuniga. Maar ik denk dat meer mensen zich daaraan ergeren. En gaan ergeren de komende dagen.
0: Oké, dan moeten we op socials daar meer over klagen.
1: Hamelijk Zuru met wat uit, jullie luid trouwens. Dat ze op de middencirkel gaan staan.
0: Ha.
1: Alle 26 voetballers, dus niet die 11 die gaan spelen alleen.
0: Ja.
1: En dat hebben ze ook gedaan en dat vond ik wel mooi.
0: Ja.
1: Dan lopen alle 26 langs elkaar heen daarna om elkaar een hand te geven.
0: Ja.
1: Iedereen telt mee. Dat is de gedachte daarachter.
0: Ja. Leuk
1: dus
0: is dat.
1: Voetbal is ook voor de reservespelers. Dus ik vond dat wel mooi.
0: Ja.
1: Dat ze allemaal daar stonden en dat ze een volkslied zingen. Weet je, niet alleen de 11 hoofdrolspelers, maar ook de Brombangi-spelers.
0: Ja? Ja.
1: Was wel leuk om te zien.
0: Nou ja.
1: En die Fraga's daarnaast. Hè?
0: Ja,
1: Fraga's.
0: Is toch geweldig. Ik vind wel WK. Maar WK is kooitaken eigenlijk. Nou, of je nou wel of niet van voetbal houdt.
1: Is niet waar. Wacht, Markov.
0: Toen ik hoor. Ham miskeli, sap kooi miskeli, zeg je. Want ja, toen je hem naar ja. Toen naar in Radio AP.
1: Denk je dat ik koffie kan hebben naar het baadje?
0: Ja, nou, laten we even horen.
1: Lekkere koffie.
0: Maar
1: zo jammer dat je hem naar moeder mag betalen. Maar bon, jabber koffie.
0: Toen vakantie per jaar, hè? Hoe koffie je pier hebt vakantie per, is dat lekkerder dan thuis? Of,
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar wel een armoe liggen.
1: Mijn vrouw weet dat ik een nummer 1 heb en nummer 2 heb.
0: Okay.
1: In koffie.
0: Oh ja.
1: Die nummer 1 kan ik niet meenemen, omdat er dan een automaat mee moet gaan. Dat gaat niet.
0: Oké.
1: Okay. Maar die nummer 2,
0: ja,
1: dat is een oploskoffie.
0: Oké.
1: Okay. Iedereen kent het merk. Dus mijn vrouw neemt altijd die zakjes mee. Die kun je kopen gewoon.
0: Ja.
1: En als je dan 2 of 3 van die zakjes erin doet.
0: Ja.
1: En ik drink hem altijd met poedermelk. Ik weet niet of iemand geïnteresseerd is, hoor.
0: Ja.
1: Ik ga hem geen koffiepila. maar tot je heel geïnteresseerd bent. Ik ga hem gewoon toch in Bataila. Kijk eens zijn pila. Je kunt het tegen me gebruiken als je wil. Maar zo. Dus dat is mijn tweede favoriete koffie.
0: Ja.
1: Dus dat ga je roeren.
0: Ha.
1: Maar wel met koffiepoeder. Dus
0: koffiepoeder.
1: Poederwa.
0: Ja.
1: Dus niet met echte melk. Maar poeder.
0: Maar waarom drink je niet gewoon koffie zwart? Waarom drink je niet gewoon koffie zwart?
1: Omdat hem Hindustani wat hij hem bakkerabat.
0: Maar het hele Hindustani, hè?
1: Sucro
0: en melk, of poedermelk, moet erin. Ja, hey.
1: Ik kan koffie zwart niet drinken en zonder suiker kan ik hem ook niet drinken.
0: Koffie zwart is heerlijk.
1: Juist, ja, maar jij bent de echte bakkera, Lloyd.
0: Een bakkera, Geline.
1: Lloyd is een bakkera. Dus ham bakt hij bij Babu. Babu Hindustani. Mijn naam is Babu. Laat me Babu zijn.
0: Arend,
1: dus ik drink mijn koffie.
0: Arend, hamlokke zindigi mee. Wij zitten in onze derde levensfase.
1: Maar wacht. Amatoria. Ik brokatori, my boy.
0: Babu.
1: Maar. Wacht, jij zegt iedereen kijkt naar WK.
0: Ha.
1: Oh, en daarop reageerde
0: werkelijk haar.
1: Zeg, let op,
0: iedereen kijkt naar WK. Ja, toch?
1: Toen kan je hem met Jens krijgen.
0: Nee, jongen, we hebben net Jens krijgen. Maar we hebben zoveel te vertellen. Maar hamelijk, Tim, wacht, Camille, heb jij
1: om alles. Toen met Jaregana. Je mag me zeker niet, hoor. Dus zodra je tegenwoordig iets zegt, krijg je dat te horen, hoor. Je mag me niet, hoor. Je houdt niet van me, hoor. Je bent tegen me, hoor.
0: Hopper.
1: Dus je mag niet eens meer de waarheid zeggen.
0: Ja.
1: Maar dan krijg je dat te horen, hè?
0: Ja.
1: Van waarom doe je zo lelijk tegen me?
0: Mooi, man.
1: Terwijl je gewoon de waarheid vertelt. Iets.
0: Ja.
1: Je probeert iets duidelijk te maken. Althans, iets wat jij vindt, of denkt, of voelt. En dan zegt die andere tegen van jou, hey, doe kan je zeggen wat jij gaat zeggen.
0: Ja. Nou
1: ik ben daar niet van gediend, hoor.
0: Direct check zit ook in boldesman, hè?
1: Oké, maar zo, jij zegt iedereen kijkt WK.
0: Ah.
1: Is niet waar.
0: Hoezo?
1: Ik heb een vraag voor jou.
0: Ah.
1: Die vraag komt eigenlijk van mevrouw, hoor.
0: Oh.
1: Hoe mevrouw wat is, hè?
0: Oh.
1: Dan kun je dat alsjeblieft even aankaarten.
0: Kontje.
1: Want Lloyd begrijpt dat soort dingen niet.
0: Oh.
1: Nee, dat heeft ze niet gezegd, hoor. Omdat die mensen denken van, ai, eerder, ja, je zei maar, je dat, ja, maar nee. Dat heeft ze niet gezegd. Zij is een
0: veel
1: liever en correcter daarin.
0: Maar
1: zij heeft een vraag, mijn vrouw.
0: Ha.
1: Mannen kijken over het algemeen naar die wedstrijd. Hey, Lloyd, wat doe je met Matimkardena?
0: Ah, Matimkardena, direct.
1: Want die ernstig kwestie bij, hoor.
0: Bood ernstig
1: bij, hoor.
0: Ai.
1: Nee, dus over het algemeen zijn het de mannen die van voetbal houden.
0: Ja.
1: Van oudsher.
0: Ja.
1: Niet omdat vrouwen dat niet leuk vinden. Nee, maar meestal zijn het de mannen die van voetbal houden. Die voor Ajax, Feyenoord, PSV gaan zitten. Meestal zijn het mannen.
0: Ja.
1: Tijdens WK zijn het iets meer vrouwen ook die meekijken.
0: Ja.
1: Terwijl ze normaliter niet kijken.
0: Niet kijken, nee.
1: Maar tijdens WK is heel gezellig, is leuk. Dus dan, hè? Dan leeft het ook bij vrouwen.
0: Ja.
1: Maar over het algemeen zijn het nog steeds de mannen...
0: Ha.
1: Die vaker kijken en fanatieker kijken. Zeker Hindustani leggen.
0: Ha, hoe toch, hè?
1: Oké. Dus de vraag is nu van mijn vrouw...
0: Ha.
1: Wat doen die vrouwen op die momenten dat hun man aan het kijken is? Zijn ze aan het strijken? Zijn ze aan het wandelen? Zijn ze fitness aan het doen? Zijn ze aan het koken voor die man? Zijn ze hapjes aan het bereiden? Dus ik ben benieuwd wat vrouwen aan het doen zijn. Samen met mijn vrouw eigenlijk.
0: Oké, samen met jouw vrouw. Ik durf te zeggen dat de meesten misschien wat lekker hapjes aan het voorbereiden zijn. En als er visite zijn. Dus ik herinner, visite, je Alia, dan ja, ik denk dat ze daarmee bezig zijn.
1: Wel, hè. Over het algemeen zijn vrouwen lief. Over het algemeen zijn vrouwen lief, zeker Hindustaanse vrouwen.
0: Ja.
1: Dat heeft niks te maken met onderdanig zijn.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Dus even duidelijk, Boldeertje.
0: Ah, toch?
1: Dames, daar heeft het niks mee te maken. Dat heeft te maken met liefde.
0: Ja.
1: En jullie weten, liefde van de man gaat door zijn maag.
0: Ja, toch?
1: Dus... Munni gaat zich uitsloven nu, toch? Munni gaat haar best doen, want ze houdt van die man hier.
0: Ja.
1: En ze ziet die man kijken met haar broers of neven of vrienden.
0: Larkenkezaad, burenkezaad.
1: Juist!
0: Dus ja.
1: Munni voorbereiden die kust ook. Ja, je raadt je eigen man. Dus als je hem lauw zit, karitello, bakabana, pichel...
0: Alles.
1: Pulauri, barra.
0: Alles voor de man.
1: Blijf dromen.
0: Maar ik durf te wedden,
1: maar wat doen de vrouwen dan? Zetten ze op hun mobiel?
0: Ja,
1: ze zitten wel in de woonkamer, volgens mij.
0: Ik denk dat ze doen alsof ze geïnteresseerd zijn, maar intussen zijn ze op hun mobiel bezig.
1: Nee, ga die Golwa Jagira dan kijken.
0: Oh ja.
1: En dan zeggen ze van een taklik helwa.
0: Kelaikeris, Boligaram.
1: Nee, dat volgen ze wel. Ze horen het aan het geluid, toch? Kego Golbal. Of ik op penalty lewai.
0: Ja.
1: Maar dan vinden ze, vooral Nakalio, ook mannen, sommige mannen.
0: Ja.
1: Die voetbal niet zo leuk vinden. Dan vinden ze dat ze wel gekeken hebben naar die wedstrijd.
0: Yeah.
1: Jij zei toch het, Lloyd? Toen mobiel was bezig, maar hij had nog voor de gek horen gekregen. Van, ik heb toch met jullie gezeten.
0: Nee. Sommige wedstrijden kijk ik wel heel goed, hoor. Dus dan is het een beetje, een beetje slappe hap. Het is niet echt leuk dan om naar te kijken. Hè? Saai zijn wedstrijd erin. Kijk, Nederland ook heel erg. Ja, natuurlijk, dan is iedereen helemaal alert om naar de wedstrijd te kijken van Nederland.
1: Je kent de dingen, hè? Voorschriften, Lloyd.
0: Kornvoorschriften, Abhega.
1: Kledingvoorschriften.
0: Kledingvoorschriften.
1: Als wij gaan zitten, oranje,
0: t-shirt aan. Hè?
1: Ja, dus natuurlijk. Anders word je niet binnengelaten
0: morgen. Nee, dan is het...
1: Ja, wij kijken in ons Ujala Clubhuis samen.
0: Ja.
1: Dus dat is hartstikke leuk. Maar iedereen is verplicht om in oranje te komen.
0: Ja.
1: Dus dat ding, naar dus, kerker je in elkaar inzien.
0: Nee, maar Tortostratia versiert me met oranje slingers en ballonnen.
1: Ze zijn saai, man.
0: Dat is echt serieus. Maar Den Haag mee wel. Je hebt just een versierkeren worden.
1: Ja, Den Haag mee. Dus volksbuurten zijn beter versierd, moet ik zeggen. No Blacks. Heb je ooit van No Blacks gehoord?
0: Oeka, Hega. Koos, ga ik wel eens zeggen. Ga ik wel eens weten met die jongens.
1: Toch gaat dat mee. Altijd direct. Daarom heb ik pieke maar ik ga ik maar. Wat is het? Nee, geen van beide. Het is wel een consumptieproduct.
0: No Blacks
1: is een televisiemerk.
0: Oh, oké. En dan?
1: Toen jij ook aan het
0: kijken zit, hoor. Nou, ik hoor het nu voor het eerst, want ja...
1: We maken gratis reclame voor No Blacks. Weet je waarom? In Oman Baenja. Oh. Dat is geen probleem. Dan moet je naar Argentinië toe.
0: Argentinië?
1: Dat is Argentijnse
0: maar wat is er zo bijzonder aan No Blacks?
1: Dus Amerika, behoed streng is in het geven van visa.
0: Ja.
1: Dus visum namile, zeg maar.
0: Ja.
1: Argentinië voetbalfans, ik had gewoon jabber. Bechaar een karta kinis, ticket boek karis, subcoach karis, visum napais.
0: Ja.
1: De No Blacks, ik televisie merk he, wapen, Argentinië me.
0: Ja.
1: Behoed sari karis, zeg maar.
0: Oké. Okay.
1: Toch wel eens zo'n, als jullie kunnen aantonen, zwart op wit. Kitulon ke visum jon tu mangler hai afwijze hoi geba. Da yo kiswa gratis TV.
0: Oh ja? Ket na bar kahe televisie?
1: 32 inch.
0: 32 inch. Nou, redelijk toch? Best wel goed. Ja.
1: Dus sabere waan pe honderden an mi thala raha. Hoofdkantoor lage. Toh? Or is op televisie baati se. Dat is wel leuk, hè?
0: Maar dat is toch een... ja, dat vind ik wel een leuk initiatief.
1: Dat is toch leuk?
0: Ha?
1: John en mij Nederlandse maatregelen. Hindustani, of na Paise visum. Je kunt je aanmelden bij Ujala.
0: Daar hebben we ook No Blacks lekker bij Java.
1: Na, daar hebben we ook een bikut setting hebben. We kunnen toch ook een barra of zo cadeau geven, Lloyd. We kunnen iets doen.
0: Koos, daar hebben we ook karsekila. Maar het is wel erg dat je dan naar Amerika niet kan gaan. Vooral door socials, bij kraapjes, voor Amerika of wat dan ook. Dat je dan het land niet in mag.
1: Ja, het is een heel erg Canada daarentegen trouwens.
0: Ha.
1: Coffee chai in Canada.
0: Coffee chai in Canada. Dat klinkt ook, zei je allemaal heen.
1: Pira je Canada. Bout acha zei je. Zei je voor Awega.
0: Ja.
1: Bout acha. Chandrika Singh. Dat klinkt ook zei. Ja, zei voor eigen boter chaba.
0: Is op iets meer toch een braag geluk hege? Is op iets meer braag geluk hege toch?
1: Hij is ingeboren bij Liam, laat hem kakken. Op een baat na sakila, hem met je milal he. Nee, maar Canada daarentegen is heel gastvrij, hè?
0: Ja.
1: Ubehoud soepel, ubehoud is een feest. Waarom die domme dingen van Trump?
0: Van Trump, ja.
1: Trump trouwens, over Trump gesproken, Bianje Kelwadono, jij gaat Japan, Nederland, wali.
0: Ja. Overmorgen.
1: Overmorgen. Jaise dono jij Kelwa. Heeft hij in zijn tuin, in Witte Huis, een UFC gevecht, hè? UFC.
0: Oh ja? Maar ja. Wacht. Hamlok ik Kelwa kebij is terug, ja? Zondag, hè?
1: Dat is bij je.
0: Dat is weer raadje, toch?
1: Wacht, abbe samen ja takelijk hoor. Maar hamlo ke khelwa ke baad. Dat is bij je. Uit het hoofd.
0: Oké, dus heeft hij gewoon gevecht daar.
1: Daarna heeft hij een hele kooi laten bouwen. Al maanden zijn ze bezig hoor, daarmee.
0: Oh, ja?
1: Maar afgelopen weken hebben ze een kooi gebouwd.
0: Ja.
1: Dus in de tuin van het Witte Huis heb je UFC gevechten. Hoe vind je die?
0: Ik weet waarom.
1: En die mensen die dat organiseren, die zeggen van zo'n WK ke panipia de pamlok.
0: Oh ja?
1: Wat kijkcijfers. Zal niet gebeuren.
0: Nee,
1: misschien daar. Onder zijn aanhangers.
0: Ja, alleen dus de Amerikanen gaan er naar kijken. Ja, WK is wereldwijd, toch? Dus ja, daar kan je niet mee vergelijken.
1: Infantino is een mattie van Trump.
0: Een
1: soort schoothondje van Trump.
0: Ja.
1: Hè? Maar deze man van de UFC is ook een mattie van hem.
0: Oké.
1: Okay. Ook had je ruimte kon je naar de toen heeft Trump hem ruimte geboden ooit.
0: Ha.
1: En sindsdien zijn ze mattie. Dus in zijn casino's heeft Trump hem ruimte geboden.
0: Ah.
1: Om die wedstrijden te organiseren. UFC-wedstrijden.
0: Okay.
1: Dus, maar geen enkele Amerikaan gaat winnen. Alleen maar buitenlanders doen mee. En die zijn veel sterker en beter. Dus de voorspelling is dat Amerika nul geen enkele wedstrijd gaat winnen.
0: Yeah.
1: En Amerika is, en hij is juist bezig met zijn Make America Great Again.
0: Maar jij kijkt in gevecht door Hegamap in het Witte Huis?
1: Het is gewoon Fatou. Vindt dat leuk?
0: Nee. Weet je waarom?
1: Nee.
0: Zondag. Zondag is het dan 14 juni, toch? Dan wordt hij 80 jaar aanend.
1: Oh, dat bedoel je. Ja. Hij grijpt alles aan, toch?
0: Ja.
1: Dus 125 jaar Amerika of zo. Hij wordt 80 jaar. Nou ja, een paar dingen. Maar het is allemaal onzin, joh.
0: Ja.
1: Dat hij dit soort dingen doet, is echt een... Trouwens, waarom moet de overheid een sportwedstrijd organiseren? Zoiets.
0: Ik paisa laatst kreeg gewoon waarom? Zomaar.
1: Nou, laat de marktpartijen dat doen. Waarom ga jij dat doen?
0: Ja.
1: En dan nog een bokswedstrijd.
0: Ja.
1: Een kooigevecht.
0: Ja.
1: Terwijl je oorlog aan het voeren bent in het buitenland.
0: Ja, ook dat
1: toen
0: nog.
1: Iran zijn oorlog batte. Want toen Jaap en Rijker waren in je achtertuin. Hoe misselijkmakend wil je het hebben?
0: Het is zeker misselijkmakend. Een oorlog waar hij gaat, zomaar oorlog waar hij gaat eigenlijk ook. En nu dit zo'n sportwedstrijd in het Capitool. Ja, is ook... Ja, Hamlin Kaker, Ridjaman. 80 jaar. Hamlin niet dementeren hoorde.
1: Hoe dienen? Trouwens.
0: Hebben we genoeg
1: over... Wekake doen kerdie?
0: Ja, wekake doen kerdie. Wacht even.
1: Dus aaj raad ke nobadje.
0: Ja.
1: Canada ke khel haiga tegen Bosnië.
0: Oké.
1: Herse, moet je zeggen.
0: Herzegovina. Herzegovina.
1: Bosnië en Herzegovina.
0: Ja.
1: आज रात के 9 बजे हैगा सवेरे आज रात के दोस्त
0: हां
1: eigenlijk bian ho jayega to
0: हां bian ho jayega
1: हैगा Verenigde Staten VS tegen Paraguay
0: ja dat is ook een leuke wedstrijd denk ik
1: और bian रात के हैगा Qatar tegen Zwitserland
0: Qatar भी खेलेगा
1: और bian रात के ख्याल करिए तो हो जाएगा zondag सवेरे 12 बजे सुनने वालों even voor jullie gemaakt.
0: Ja.
1: Dus in de nacht van zaterdag op zondag, lau eisenboli, 12 बजे रात के.
0: 12 बजे रात के?
1: हाँ. Dus तू बोल सके zaterdag के 12 बजे रात के, maar बोल सके zondag के.
0: रात के.
1: सवेरे.
0: सवेरे, ja.
1: Brazilië tegen Marokko.
0: Hey,
1: eerste leuke wedstrijd.
0: Zo nam het ook heel wat, denk ik maar.
1: Ook heel wat heiga zondag के, dus in de nacht van zaterdag en zondag, zullen we wel ook, elke keer, Brazilië tegen Marokko.
0: Ja.
1: Toen Jan kreeg, maar dit wordt een topwedstrijd.
0: Ja, zeker. Dus want beide spelen ook aanvallend ook, hè?
1: Hier moet je naar kijken. Dus luid op een pyjama leeuw ik je. Pijn kan je, laat ooit zijn bolie. Na hij dooi ik pijn kan je. Dan ik geloof hem ook takelijk gooi.
0: Maar het wordt wel een spangwedstrijd, hoor.
1: Dit wordt een geweldige wedstrijd. Dit is de eerste mooie wedstrijd. Urahiga, Bian Raad, Kesune Walo, Barabe Raad. Nabulien na Janatre, Hamluk Batailit, oké? Oro Okerbaat Rahiga, 10 bij Sabere Haiti tegen Schotland.
0: Ja.
1: Oro Zondag Kesabere, Sabere Chau, bij Sabere, Sabere
0: Ketaki. Haiti speelt ook?
1: Haiti? Ja,
0: heel veel landen.
1: Suriname was er ook bij. Ja. Australië tegen Turkije, Sabere. En dan, toen bolle Haiti, maar Curaçao, wat ging daar vandaan? Zondag ke raad ke sunne walo, 7 baje, zondag ke, Duitsland tegen Curaçao, en ook er baat rahiga Nederland ke khel tegen Japan, zondag ke 10 baje raad ke.
0: Maar dus met hoeveel denk je dat Curaçao gaat winnen van Duitsland? Of ga je me nu uitlachen?
1: 11-0. 11-0. Curaçao gaat met 11-0 winnen.
0: Laten we niet zo praten, hoor. Misschien winnen ze inderdaad ook nog van Duitsland.
1: Dick advocaat trouwens, hè, Lloyd. Hij wordt de oudste bondscoach ever.
0: Ever.
1: Op een WK.
0: Naam recordhouder. Naam banal is direct.
1: Die man is oud, maar hoe moet aan de gaat,
0: ja? Je kan wel qua leeftijd... Maar als je van binnen nog jong voelt, hè, toch?
1: Mm-hmm.
0: Doe jij niet, toch?
1: Zo is het. Dus die mannen doet het goed. Klaar.
0: Ja, nee.
1: Hamlo, krijg jij ook een keepersprobleem?
0: Oh ja, Verbrugge.
1: We weten niet of Verbrugge helemaal hersteld gaat zijn of niet. Want de laatste oefenwedstrijd waarmee is hij neergekomen, is hij gevallen. De ook er heuppiraiga. Gorwa heuppwallige probleem. Ja. Dus Bart gaat keepen of niet, Verbrugge, dat weten we niet.
0: Oké.
1: Okay. Maar de kans is er wel. Dat hij vervangen gaat worden.
0: Yeah.
1: Kee ook er vervangen rega bij Patanahiga, een van die andere twee jongens. Waarschijnlijk Piček gelegen achterhoede met Virgil.
0: Ja.
1: Yeah. Van Hekken. Orke gelegen, Lloyd. Mickey van de Ven. En natuurlijk Denzel.
0: Ja, wat dat betreft heb je niks aan me, hè? Dus om al die namen te noemen en zo. Dus ja.
1: Nee.
0: Dit wordt
1: waarschijnlijk de achterhoede. Middenveld per waarschijnlijk gewoon. Gravenberg en ik heb wel niks aan jou.
0: Je hebt niks aan me hier wat betreft.
1: Gravenberg, Oro de Jong.
0: Ja.
1: Toen had ik helemaal niet geluid.
0: Arie, ja, afgelopen tijd, moet ik wel eerlijk zeggen, na de navolle college. Maar ja.
1: Ik ook helemaal niet aan
0: ja, ja, ja. Maar,
1: en Reinders.
0: Maar nu ga ik
1: want
0: wel
1: ook kijken. Ook ja. En Reinders natuurlijk.
0: Reinders, Gravenberg, de Jong. En in de spits
1: dus we gaan het allemaal zien. Spitsen discussie is nog steeds gaande of Donnie en Malen daar moet spelen.
0: Ja.
1: Of dat het toch een, misschien Brian Brobbey moet worden.
0: Ai, Brian is hij wel fit?
1: Ja, ja, Brian is helemaal fit. Of dat het Memphis Depay moet worden.
0: Ja.
1: Heel veel deskundigen vinden daar iets van. Dus we gaan het allemaal beleven.
0: Ja, ja. Nou ja, we hebben genoeg gepraat over het WK. Afgelopen hebben we niet Conroos gehad. Boetker jullie radio op in Coffee Chai. We hebben nu een beetje Coffee Chai Champions, Oranje Champions afgesloten. Nu even naar de actualiteit. In de schoonmaaksector aan, het is in de CAO opgenomen. Voor de vrouwen, toen vrouwen heet Kari Partij, keer voorzitter Bart. Hè? Maar dit vind ik wel een hele goede vooruitgang voor de vrouwen. Toen ja, nee, ik heb ook een nieuws
1: gedaan. Nee. Zo dan buitenland, ik ben net terug.
0: Maar in de schoonmaaksector, de schoonmaaksector heeft afspraak gemaakt over menstruatie en overgangsklachten in de CAO. Dus er wordt rekening gehouden met de vrouwen.
1: Maar het is toch absurd dat die afspraken er niet zijn nog?
0: Het is absurd. Maar
1: het is toch absurd? 50% van de bevolking heeft daarmee te maken.
0: Ja.
1: Hé, hey, kom op joh. Dat zijn normale dingen.
0: Ja, nou, is toch mooi. Ik vind het een mooie ontwikkeling.
1: Ja, ja. Nee, maar ook als je kijkt naar medische onderzoeken, Lloyd, die er zijn geweest tot nu toe.
0: Ja.
1: Alleen maar witte mannen.
0: Ha.
1: Daar is er onderzocht. Daarvoor zijn de therapieën en medicijnen ontwikkeld.
0: Maar,
1: niet voor vrouwen.
0: Ja, dat is belachelijk.
1: Alle onderzoeken uit het verleden zijn
0: daar. En dan wonen we in een ontwikkeld land.
1: Het begint nu te veranderen. Nee, wereldwijd. Dus mannen zijn altijd dominant geweest. En met name witte mannen.
0: Ja.
1: En dus daar ging die onderzoeken, die richten zich op die doelgroep.
0: Ja.
1: Terwijl je eigenlijk even goed op vrouwen moet richten. En misschien ook niet-witte mensen, toch?
0: Ja.
1: Dus nu pas komen die dingen tot stand.
0: Nee.
1: AI gaat trouwens daarin een hele mooie rol spelen.
0: Ja.
1: Want AI gaat die, hoe noem je dat, die verschillen vrij goed in kaart kunnen brengen en snel.
0: En snel, oké. Maar ja.
1: Zo'n Flevoland memorahela, Almere met Tujanega, bouw traag jijga meester Tijuan.
0: Ja, ja.
1: Er is bijna nooit nieuws uit Almere. Maar nu is er wel nieuws hoor. Wij hebben een wereldprimeur. Hoe vind je die?
0: Oh ja, Flevoland, Zoetega, Flevoland.
1: Flevo ziekenhuis heeft een wereldprimeur.
0: Orkon primeur Hega.
1: Een slimme CT-scanner.
0: Slimme CT-scanner.
1: AI wordt gebruikt daarbij. Philips-apparaat.
0: Ja.
1: En Flevo ziekenhuis heeft het in gebruik genomen als eerste ziekenhuis in Nederland. Dat is wel top, hè?
0: Oh ja, dat is zeker top, ja.
1: Dus die CT-scan, je weet wat een CT-scan is, toch? Door Gorhard Toetelba, of je hebt ergens pijn, inwendige bloedingen, tumoren, of weet ik veel wat.
0: Ja. Ja.
1: Of ik op beroerte toepijlen wat, dan moet je in zo'n CT-scanner.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze dat zien. Nou, maar deze CT-scanner is dus slim. Die gebruikt AI. Dus die kan heel snel analyseren. Die kan sneller kijken, beter kijken, dieper kijken. Heeft minder straling nodig, et cetera, et cetera.
0: Ja.
1: En bij sommige injuries, dus kapikabitje kuchhovega, dan is snelheid heel belangrijk.
0: Zeker. Nee, maar dan weet je precies wat je moet doen, toch?
1: Ha, als je een bloeding hebt inwendig, toch?
0: Ja.
1: Ja, dan wil je heel snel eigenlijk kunnen zien van kan een probleem hebben.
0: Ja.
1: Want elke seconde telt dan. Ja. Dus ik ben hier blij mee. Nee, mooie ontwikkeling, ja.
0: Maar kan hij Flevoland misdoen, beste man? Ik bedoel...
1: Flevoland loopt voor. Dat ding wat in de tuin van Trump is gebouwd, Lloyd.
0: Die
1: UFC-fighting.
0: Oh ja.
1: Dat gebouw, dat ding.
0: Ja.
1: Is ook van Flevoland.
0: Harry? Hoe dan?
1: Ja.
0: Hoe dan?
1: Hij is door Belgen gebouwd voor Lowlands.
0: Ja.
1: In Flevoland. Hij is daarnaartoe vervoerd helemaal om in die tuin opgezet te worden. Witte huisje.
0: Ja.
1: En na de wedstrijd wordt hij afgebroken en dan komt hij weer naar Flevoland. Dikkele toch? Flevoland kan naast je.
0: Oh, Flevoland. Maar Flevoland, maar naam kan maar weg.
1: Ik wil deze heer. Ik wil deze, maar land. Flevoland.
0: Zo, so, Corrugia, zo zit er hier toch aan het van. Als je tegen iemand, tegen je vrouw of je vriendin, tegen je man wil zeggen van. Ik hou van je. Kijk, ze toebolie in de stad niet meer. Hoe zeg je dat?
1: Torbina hamnaji sakila. Torbina, Jivan, Hamar.
0: Zeg je dat precies Napoli, zo letterlijk?
1: Ik hou van je. Napoli, ik hou van je. Ik hou van je heeft geen lading.
0: Oh, dat komt jubileer.
1: Je moet het laden.
0: Oh, je moet het laden.
1: Ik hou van jou is gewoon zomaar.
0: Is gewoon zo standaard hoe jij, hè? Is standaard hoe jij.
1: Goed om nog geila zomaar. Ik heb tak gaat die geila. Ik heb bilaar gaat die. Oh, mijn schatje, ik hou van je. Hey, hou op.
0: Dus je moet
1: uitleggen wat die persoon voor je betekent.
0: Oké, dus als je zegt van ja, moet je toen zeg jaar, hey, ik hou van je, dat is niks eigenlijk. Is
1: nee,
0: gewoon,
1: is niet zeggen. Is niet op Ghana naar mij hoor je leuk. Dus een man die tegen jou zegt, ik hou van je, hey, heeft geen waarde. Als die man tegen je zegt,
0: ja.
1: Suga, sonatje de jamar.
0: Sonatje de jamar.
1: Maar lieveling, maar hartje.
0: Ai.
1: Torbina, ham ik pal na jisa kila.
0: Mijn jamun.
1: Kijk, nu heeft er lading gekregen.
0: Ja. Ja,
1: jab lek tu baate, tab lek hamar leven hai ga. Torbina, ham adam na kar paabe phir.
0: Ham saas na le paila.
1: Saas na le paabe. Tu hamse dur jo ho jaega. Apa mai lage chal jaega if.
0: Ta ham khai na paila.
1: हम ना खाए ना ना सूत्र ला
0: हम कुछ ना कर पाए
1: ला हम चल जाएगा
0: हम एकदम से लाचार हो जाएगा
1: सुनने वालों ये मुझे लादन ये मुत हाँ ओके ओके दिए इनहाउट ओके दिए
0: दान ही इनहाउट दिए ओके नया खुद देख
1: लेता लोग
0: सुना वे क्रेग अब तो क्लास इट इट वेल गुड होर दैट दी मेंस ओके मेटेन रिएक्टर फ्रॉम सून हम लोग वे काके बारे में बहुत बताया ला मार वे मुटे दैट वेल इवन डून हम लोग बोलिए कि हम लोग वे काके बारे में बताया बे दस दैट गाउ वेल ब्लाइव डू
1: मी कॉफी हम लोग औरत कोफर बताई
0: दिस कॉफी चाय एंड ओरेंज गाउ वेल कॉम्बिनेशन मेट वे का ओके हम लोग
1: और ट्रांस वे का के आनलाइनिंग हैगा Wat gaan vrouwen doen tijdens die wedstrijd?
0: Dus de kletter,
1: Wat gaan ze doen? Alles draait om vrouwen.
0: Wij willen weten van de vrouwen. Dus alle vrouwen die nu luisteren naar Ujana's Coffee Chai.
1: Niet als je geen man hebt, hè? Als je geen man hebt, kun je geen antwoord geven.
0: Nee, maakt niet uit.
1: Maar als jij zo'n fanatiekeling thuis hebt, hè?
0: Ja.
1: Dan willen we het weten.
0: Ja.
1: Van hoe bichara je buit ketaki ga munna. Dat toekakker je
0: moet. Dat willen we wel weten. Maar ja, hamlokke ervaring. Ja, ik denk dat de meeste vrouwen natuurlijk aan het koken zijn. Lekkere hapjes aan het maken zijn.
1: Trouwens, die vraag komt niet van mij. Even voor alle duidelijkheid.
0: Ja.
1: Die vraag komt echt van een andere vrouw. Van mijn vrouw.
0: Okay.
1: Die wil weten wat doen vrouwen.
0: Wat doen vrouwen?
1: Algemeen.
0: Ja. Ja. Nee, dat willen we weten.
1: Volgens mij ook. Ik hoor jij gaan kutsen, hè?
0: Ja, no?
1: Ki uka kariga.
0: Uka. Oké.
1: Ik heb zo'n chila ki u tips mangiga, Jane. Van wat kun je doen tijdens de wedstrijd?
0: Er zit een achterliggende gedachte van mijn vrouw.
1: Dat zou zomaar kunnen. Normaliter is er niet geïnteresseerd in dat soort dingen.
0: Nee. Wat doen vrouwen normaliter als er voetbal is? Kaker, hechtelung.
1: Dood je de tijd? Ga je gewoon daar bij zitten?
0: Ga je strijken? Ga je huis schoonmaken?
1: Nee, maar die mannen willen niet gestoord worden toch tijdens die wedstrijd?
0: Nee.
1: Ik wil ook dat Ajon Kushna samen. Ik wil ook dat Ajon Kushna samen. Maar ik wil ook dat Ajon Kushna samen.
0: Ja.
1: Of bichua me gewoon batjaiga. Of ze loopt door het beeld. Terwijl je
0: hinderlijk,
1: een paas wil zien.
0: Ja.
1: Valt niet goed bij mannen. Valt niet goed bij mannen, zo niet wel.
0: Anand, hamlok je derde levensfase, Tjelhega. Gaan we naar Mars?
1: Als het aan Elon Musk ligt.
0: Ja.
1: Gaan we heel veel dingen doen. Maar die man heeft wel wat dingen gedaan hoor.
0: Ja.
1: Dus Adam, ja, pagla bij hij. Ja. Ik kan die. Maar aan de andere kant is die man ook briljant. Hè,
0: ja, lor. Zeker. Visionair.
1: De beursgang, de beursgang van dat ding van hem nu.
0: Achaiga.
1: Trouwens, zo'n wel een tip. Koop niet, ga
0: Nakin.
1: Niet erin.
0: Nakin.
1: Want dat ding is daga. Je weet niet of
0: bubbles,
1: het goed gaat of
0: bubbles,
1: slecht gaat.
0: Hype.
1: Aha, je torpaisa lazo. Kijk, als je heel veel hebt liggen, geen probleem.
0: Ja.
1: Dan kun je speculeren.
0: Ja.
1: Maar als het je reserve is, hè, John kent ook bij Giekbaat Jones. Hè, en normale mensen hebben met veel pijn en moeite iets gespaard.
0: Tuurlijk.
1: En dan ga je daar tienduizenden euro zomaar verbrassen. Maar ja,
0: we moeten niet achter de hype aanlopen en denken van, Charlie Hamoub hier investeer ik erom. Maar in ieder geval, hij gaat wel
1: enorme,
0: veel geld.
1: Enorme beursgang.
0: Ja.
1: 30% gaat naar particulieren toe. Dat is ongebruikelijk. Meestal is het 10% maximaal.
0: Ja.
1: Maar als dit gaat lukken, dan wordt die man in één keer biljonair.
0: Ja, maar denk je dat we ooit hamlok meemaken kunnen we aan dat wij naar Mars kunnen gaan?
1: Toen mangt het jij?
0: Ariar,
1: maar vermoeiend er heel uit.
0: Hoezo vermoeiend?
1: हम तो यहाँ से लंदन जाइला पेरिस जाइला थक जाइला तो हमें मार्स पठावेगा
0: तो यहाँ आर्दर से छोड़ के जाइए बाहर आर्दर के बाहर जाइए है
1: एक एक एक एक वे नहीं थोड़ा फिर क्या चाहोगे लदून
0: नहीं
1: नहीं है बस दार मौज़े खबाऊ है एल्टो है बस फाइव स्टार है बस फाइव स्टार होटल है बस
0: तू ना जान सके कि कौन सी तो के देखे के मिलेगा बहरे है
1: Hij wil trouwens starten daar zometeen, Elon Musk. Met bijvoorbeeld die datacenters. We gaan er steeds meer nodig hebben. Die wil hij nu daar gaan bouwen. Hoe vind
0: maar,
1: je die?
0: Maar waar, te, hoe ga
1: waar
0: je
1: staat dan het op de maan?
0: Op de maan. Maar het is toch een beetje gekke werk allemaal. Om daar iets te zetten. Nou ja. Ik weet niet wat het...
1: Daar gaat ze.
0: Ja.
1: Nou en zoveel schoonheid heb ik nooit gezien. Toen had je alleen. Clouseau. He, loop naar de maan. Het is Clouseau, hey, hè?
0: Clouseau, he? Ja. Die ken je ook wel, hè? Nou ja.
1: Daar gaat ze.
0: He.
1: En zoveel schoonheid heb ik nooit gezien.
0: Zoveel schoonheid heb ik nooit gezien.
1: Nou zelfs de hoeders van de nacht kijken minzaam op haar schoonheid neer.
0: Maar komen mannen van Mars? En vrouwen van Venus?
1: Helemaal niet.
0: Nee?
1: Helemaal niet.
0: Nee?
1: Helemaal niet.
0: Nee.
1: Helemaal niet.
0: Oké.
1: Okay. Helemaal niet. Nee, ja. Nee, joh. De verschillen worden zo groot gemaakt, onnodig. Hey. Ja. als je aardig bent, ben je aardig. Weet je, dat geldt voor een man en voor een vrouw.
0: Ja.
1: Dus probeer een beetje aardig te zijn tegen elkaar, Lloyd. En verder, natuurlijk, een man is een man, een vrouw is een vrouw. Maar in wezen zijn we allemaal hetzelfde.
0: Ja.
1: En allemaal kinderen van God.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja. Zeker.
1: En dat is de bottom line. We zijn allemaal kinderen van God. De een is misschien christen, de andere moslim, de andere hindoe. De een is misschien homo, die andere is lesbisch. Hey, we zijn allemaal kinderen van God bij je.
0: Ja.
1: Waar hebben we het over?
0: Nah.
1: Huh? Dus laat iedereen in zijn of haar eigen waarde. En laat iedereen met rust daarin. En behandel elkaar met respect en liefde. Lloyd, hoe belangrijk.
0: Je was een paar dagen weg. Heb jij wat bijzonders meegemaakt onderweg? Of
1: wat dan ook honeymoon. Honeymoon?
0: Honeymoon? Honeymoon? Is dit...
1: Nee, helemaal niet. Okay. Honeymoon, kijk, samen ik heb baby. Je weet wanneer je honeymoon moet doen, toch, Lloyd?
0: Bij jou hoor je dan direct, toch? Dan ga je op honeymoon.
1: Dan moet je het doen, toch?
0: Ja, en...
1: Toro, 35 jaar later.
0: Ja, maar dat kan toch weer dat je zegt, laten we weer op honeymoon gaan, hè?
1: En dan moet ik eerst trouwen weer.
0: Moet dat?
1: Honeymoon hoort bij trouwen, vind ik.
0: Oké.
1: Je kunt niet zomaar zeggen, ik ben weer op honeymoon geweest. Na 30, vind ik niet.
0: Ja, nou ja.
1: Goed. Dan moet je eerst even trouwen in je tuin. En dan kun je weer op honeymoon gaan, denk ik. Maar kon je toch maar een hem zeggen? Kan er een Kan er een
0: Ha.
1: Koop gommelie en het gaat je niks aan. Koop gommelie, kan er
0: Hey, maar Hamlo Boleriki, komende zomer, behoort Gamlikriga, het gaat heel erg warm zijn, wat dan ook. Maar ik begin nu wel een beetje te twijfelen, ook weer waar Hamlo Kikazaat Kakerega.
1: Oké, dat
0: is
1: Shuruatiga. Denk je toch, hij zei weer wat voorspelling, maar de komende tijd gaat
0: Het is nu regenachtig, het lijkt wel herfst. Hamlo Jiraki, ham herfst, maar eigenlijk, ham je jaspijn bij de hub.
1: Thora se thanda hai ga, inderdaad. 20 graden vind ik niet heel koud trouwens.
0: Nee, maar het is wel 18 graden, 19 graden. Ja.
1: Dinsdag is het al 23, Lloyd.
0: Ja.
1: Woensdag al 25, donderdag 26 en vrijdag 30 graden. Litamasa.
0: Dus volgende week vrijdag, Hamlok.
1: Barbecue,
0: korte broek. dus dames, dan weet je nu al wat je moet doen, hè?
1: Bij 30 graden barbecue, klaar.
0: Barbecue doen. Dus begin alvast, dan kan je alvast voorbereiding treffen.
1: En dan na 29, ik ben er heel blij mee, hoor.
0: Nee, dat is toch mooi. Dus dan blijft prachtig. Het de komende tijd wel warm natuurlijk waarschijnlijk dan, vanaf vrijdag.
1: Het blijft super gezellig, super warm.
0: En gezellige weken.
1: Ujala toe. Bardia challenge. Trouwens, dat is wel leuk. Dus je komt richting Antwerpen, Lloyd. Ik heb het al een paar keer ervaren, hoor. Maar gisteren weer. Je rijdt richting Antwerpen, je komt daar binnen en je luistert naar Ujala.
0: Dat is toch mooi?
1: Hoe
0: dat je dan vanuit
1: dat?
0: Nederland naar Antwerpen gaat en je hoort nog steeds Ujala. Dat is toch geweldig?
1: Ik zat anderhalf uur vast in de ring, op de ring van Antwerpen.
0: En je luistert Ujala.
1: Extra. extra file.
0: Ja.
1: Dus dat was irritant. Maar je luistert Ujala.
0: Ja, is toch geweldig.
1: Hoe leuk is dat?
0: Ja. Nou ja, hem bij het land meer helemaal dan hou ik ervan om... Ja, hem toch op een hinstaan. Ik zie mij wel zo nu, nee. Ga nou helemaal zo. Dus ja, dan doe je de radio gewoon aan. Dat vind ik hartstikke gezellig.
1: Mooi lekker toch?
0: Dan heb je toch nog een beetje thuisgevoel.
1: Ja, dan is het alsof je thuis bent gewoon.
0: We gaan niet verder praten meer over de oorlog. We gaan niet praten over AI. Hamlok, de hele tijdje kun je ook erbij mee AI
1: gaat.
0: Hamlok, ik ga het in AI. Hamlok, ik ga het in Balai krijgen als je het goed gebruikt. Nou ja, ik weet niet of jij nog wat dingen hebt om te bespreken.
1: Ik heb het Nederlandse nieuws een beetje gemist. Dus om niet naar Nederland bij Koetje Balai.
0: Niks bijzonders. Nederland, dan is saai gekeken. Nee, er gebeurde niks. Geen gekke dinges. Wel hier en daar ontploffingen. Of dat nieuws over omgekomen kinderen in Zeeland. De omgekomen kinderen in Zeeland. In groep 8.
1: Ja, ik zie dat de Thaise prinses is overleden.
0: Oh, nou ja.
1: 47 jaar.
0: Hamde niet.
1: Dus dat is wel triest.
0: Hamde niet ook een keer naar
1: ze lag. Nou ja, ik weet dat ze 3 jaar... Wacht even, 47 jaar. Ik pak het even erbij.
0: Ja.
1: Thaise koning Bitya.
0: Ja.
1: 47 jaar en ze heeft 3 jaar in coma gelegen.
0: Oh ja.
1: Plotseling ook een hart maar deze raar.
0: Ja.
1: Gewoon tijdens het lopen hoor.
0: Ja.
1: Is toch zielig?
0: Ja.
1: He?
0: Ja.
1: En ze was diplomaat wel. En jurist was ze. Dus een, ja... De gelet hoor, Jeevan is eigenlijk niks waard, hè, Lloyd.
0: Nee.
1: Plotseling gebeuren dit soort dingen.
0: Dus
1: maak van elke dag een feestje. Ja,
0: Roach.
1: Na zo'n je kie later hem kardip, ietsje wat later kardip. Na, joint ook een kerk maar kalle.
0: Hardin, goeie, zeg maar nou.
1: Het kan zo voorbij zijn. Ik palme kan alles veranderen. Je kunt een aanrijding krijgen, je kunt een infarct krijgen, je kunt een of andere nare ziekte krijgen.
0: Ja.
1: En je hele leven vliegt aan je voorbij, klaar, bam, in één keer. Dus uitstel naar carrière behoed. Als je leuke dingen wil doen, Sunivalo, als je leuke dingen wil doen met leuke mensen. Ook al is het een etentje, ook al is het samen met elkaar koken. Het hoeft niet iets geweldigs te zijn. Maar als je iets wil doen met elkaar, doe het voordat het te laat is.
0: Dus als to mijn bollega, liefde is?
1: Liefde is alles.
0: Liefde is alles.
1: Ose barker na higa kuch ham sochile.
0: Oké.
1: Pyaar se barker ham na sochile acha loit.
0: Ja.
1: Dek dharma, geloof, dat soort dingen kun je ook natuurlijk als belangrijk zetten. Maar alles begint met liefde voor ons. Bij liefde voor God, liefde voor andere mensen, medemens. Dus jeke pyaar dheerba, geef ook veel pyaar aan anderen. Want mensen hebben dat nodig. Dus toke dheerba, reserve pyaarba. En je kunt je steeds opladen. Je kunt je op peil brengen, steeds je liefde. Dan kun je heel veel geven. Maar iedereen die geeft, moet ook af en toe krijgen, Lloyd.
0: Ja.
1: Je kunt niet alleen maar geven. Af en toe toch heb je liefde.
0: Tuurlijk. En vooral, dus ja, zo'n ham de kila.
1: Ga je naar ernstig kardele gesprek?
0: Hallo, ham boli, kan toch zo'n boli? Ham dus kan niet boli. Liefde is, ik dacht van ja, je komt met iets heel iets apart.
1: Toen hamme betaald. Liefde is wat? Hè? Toen hamme betaald, toen Jan kon je leek aan je. Want hamlok bij de kijk, je weet, er zijn geen vrouwen hier in de club. Er zijn geen vrouwen hier, dus fijn doe.
0: Ham had zulaulaus naam leken, abe Kali had leken naam. Altijd coming met fruit, hè? Want dat hebben we afgesproken. We komen met fruit.
1: Fruit eten tijdens een wedstrijd is wel tof.
0: Eerst keer zie, daarna dan he, arbeid, daarna dan he, watermeloen hega.
1: Laten we afspreken dat jij een mooie watermeloen meeneemt.
0: Watermeloen kan ook eens hebben, ja, in zijn, hè?
1: Wat ramoen?
0: Na man.
1: Ha ja, je is een moon or moon nee.
0: Watramun. Maar hamelijke Hindustani, ik heb een naam toch?
1: Nee, gewoon Watramun, ja.
0: Watramun gewoon.
1: Tarbuj.
0: Tarbuj, ha, ik heb het tarbuj.
1: Amitabh Bachchan ke film, ik bhul gele, tu hai mama lini khati bichara le gala. Dus Amitabh Bachchan probeerde hai mama lini te versieren toch?
0: Nou, zo'n abhiyan hem Watramuni leke aave ture khati.
1: Watramuni. Dus Amitabh Bachchan wilde hem allemaal niet versieren, toch? Ken je die scène?
0: Ja, die ken ik wel.
1: Je kent hem wel, toch?
0: Ja.
1: Maar Amitabh Bachchan was natuurlijk geen versierder.
0: Ja.
1: Dus hij wist niet hoe hij dat moest doen.
0: Dus brengt hij gewoon watermeloen.
1: Gal tarboch legal, jaar.
0: Oh, ik had het toen bolega. Je kon ook een verjaar hier heen, dat toen al je cadeau, maar leed je gewoon fruit.
1: Fruit.
0: Gewoon fruit.
1: Daar heeft iedereen wat aan.
0: Ja.
1: En je moet geen daru fles meenemen. Is niet nodig.
0: Nah, man.
1: Wat stimuleer je? Je moet stimuleren. अल्कोहल
0: या ना ना ना खराब सब खराब खराब चीज है यार
1: एक तो महंगा बा एक तो ना नोदक है
0: ना लोग ना ना तो देखिए खातिन एक बूंद ना मोहिंग तरबूज इस लेकर गजन
1: Hey, mensen gaan moe worden van onze Tori zo luid.
0: Oh ja, oké, nou dan sluiten we meteen af. Hè. Dan
1: zult je luid naar je mooi heen.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Goed geniet van je, van de wedstrijden.
0: Ja,
1: jij ook. Raadke Nambulie zo nemalo, zaterdagavond Nambulie, Brazilië, Marokko.
0: Ja.
1: Barabee Raadke.
0: En zondagavond.
1: Das bij je Raadke, Nederlands elftal tegen Japan. Chichaleder en toe, voorspelling van Namangle.
0: Nou ja, bol.
1: Nederland wordt wereldkampioen.
0: Wereldkampioen, maar hamlo to bolje. Hamlo chau mijn nas bolje dat je jou toch. Chau mijn nas bolje. Nee. Ha.
1: Want er doen zoveel zwakke landen mee.
0: Ja.
1: We hoeven maar één keer goed te loten.
0: Ja.
1: Luid, één keer moeten we geluk hebben met de loting.
0: En dan staan we in de finale.
1: Dan staan we in de finale en finale moeten we een beetje geluk hebben. Klaar.
0: Tuurlijk. Maar dan worden we wereldkampioen. Eindelijk wereldkampioen. Dankjewel, Arend.
1: Keer rookie hem lokken. Mooi zijn je. Goedemiddag. Okay, bye.
0: Doei, doei.
1: Ai, ai.
0: Ja, de kaap is een heer. Oejala's, Coffee Chai en Champions. Oranje kebarme. Hamlo baatke. En natuurlijk een beetje meer uitgebreid over het WK. Omdat het WK is jeroen. Maar ik hoop dat jullie vandaag weer genoten hebben van Oejala's Coffee Chai middagshow.

0: maar de jaai.
1: Dit was Ujala's Coffee Chai Middagshow. Ja. Mijn hoe Lloyd Mahabir, Hamara Sandy, Anantje en Kassini. Laten we dit weekend extra aandacht hebben voor elkaar. Een vriendelijk woord, een luisterend oor of een klein gebaar kan soms een wereld van verschil maken. Namaskar, geniet van je vrijdagmiddag en blijf luisteren naar Ujala Radio. En geniet van het WK. En geniet van Ujala. En geniet van jezelf. Tu roos take aina me. Dat de boelie van ai. Ham bohut mooi, Bati. Mooi, ser hier.

is Hoedjala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op You Are Hoedjala Radio.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen hier. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Bart Meijer. Oud-premier Mark Rutte wordt vandaag gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van de overleggen die destijds in het Catshuis en het torentje werden gehouden, zijn geen notulen gemaakt. Volgens Rutte was dat niet per se een bewust besluit, maar simpelweg de standaardprocedure. Bij dit soort informele overleggen werden nooit notulen bijgehouden, zegt Rutte. Maar dat antwoord leidt tot grote frustratie bij commissielid Anne-Lotte Lammers. Zij benadrukt dat het hier wel ging om de aanpak van een enorme crisis en niet om een alledaags informeel gesprek. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er momenteel geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Dat meldt de NS. ProRail verwacht dat de problemen rond 7:45 opgelost zijn en dat de treinen dan weer volgens de normale dienstregeling kunnen rijden. De veiligheidsregio heeft bevestigd dat de brand intussen onder controle is. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4:00 middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste dagelijkse files zijn nu snel aan het oplossen of worden in ieder geval korter. Maar dat is niet overal het geval. Wat nog altijd drukker zijn de wegen naar het zuiden vanuit Utrecht. Zoals de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je nog een half uur langer over. Hetzelfde geldt voor de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam voor de brug bij Gorinchem nog 20 minuten vertraging. Dan problemen in het noorden van het land. Als eerste op de A7 van Den Oever naar Heerenveen. Op de afsluitdijk bij Kornwerderstrand staat een auto met pech. De vertraging is een kwartier. Veel oponthoud op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Bij Tjallebert is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 3 kwartier. En tenslotte valt ook op de A50 Arnhem richting Os voor knooppunt Ewijk een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. En tenslotte de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 staat 5 kilometer file en dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: You are. Ujala Radio, Stadse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl. Ujala Radio. Ujala's Sona Chireya.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er momenteel geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent, ook in Tilburg.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files lossen nu snel op. Wel een paar bijzonderheden nog. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog altijd zo'n 11 kilometer file met een kwartier vertraging. De A7 Groningen richting Heerenveen. De nasleep van een ongeluk bij Tjallebert. De weg is vrij met een vertraging nog een kwartier. Ook nog drukte op de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Voor Werkendam bij de brug bij Gorkum. 20 minuten oponthoud. Zojuist gebeurde er nog een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os. Voor knooppunt Ewijk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Meerdere voertuigen zijn bij de aanrijding betrokken. De vertraging is inmiddels al een half uur. En het is ook nog druk op de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 bij de werkzaamheden daar bijna een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio.
2: Vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नेलोंग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Rotti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotti-gerechten, rotti-roll en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti-gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakabana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754 gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Valle, door Shadi Hone Valle, ja, Kizika Moende Sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Bart Meijer. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1000 miljard dollar... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel van SpaceX schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog... waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. Hierdoor is Musk in zijn eentje nu rijker dan de armste 46% van de hele wereldbevolking samen. En dat is een groep van zo'n 3,8 miljard mensen. 10 wadlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep wadlopers worden gered. Een 33-jarige man uit Veenendaal is vrijgesproken van ontucht met twee voormalige cliënten. De man werkte 2,5 jaar op een woongroep in Druten voor mensen met een verstandelijke beperking, dat meldt Omroep Gelderland. Volgens justitie had de zorgbegeleider in die periode misbruik gemaakt van twee kwetsbare vrouwen. De officier van justitie eiste daarom een gevangenisstraf van 30 maanden en een beroepsverbod van 5 jaar. Maar de rechtbank kwam tot de conclusie dat er te weinig wettig en overtuigend bewijs is en heeft de man vrijgesproken. En de politie heeft de man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
4: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl. De Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vrijwel alle files van de avondspits zijn opgelost. Er staan wel geteld er nog twee op dit moment. En dat is op de A27 op de beginnen Utrecht richting Breda. Bij de brugweg Gorkum nog 5 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk gebeurde aan het eind van de spits nog een ongeluk. Daar waren meerdere voertuigen bij betrokken. Er zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chireya.

You are. Ujala Radio Headlines. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1.000 miljard dollar... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. 10 watlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Een 33-jarige man uit Veenendaal is vrijgesproken van ontucht met 2 voormalige cliënten. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent, ook in Tilburg. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog en die staat op de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht voor bergingswerkzaamheden. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. de-guru.nl.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
5: De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als de allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van $1000 miljard... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog, waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. 10 wadlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot een middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep wadlopers worden gered. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja.
6: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: उजाला रेडियो रात और दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है. और हाँ, तू मांगेगा wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op dit moment nog op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderlo en Knoop het Waterberg staat een auto in brand. Hier is de rechterreis ook dicht. Er staat inmiddels 5 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: Ujala's Sona Chiraya.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines.
2: De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Dat kwam door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden sinds vanmiddag geen treinen van en naar en via het station Woerden. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als de allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van $1000 miljard dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf. 10 wadlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Uiteindelijk heeft een helikopter de groep gered en naar Ameland gebracht.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen vertragingen en files meer, maar wel nog wegafsluiting. De N31 Drachten richting Leeuwarden, die is nog altijd dicht bij Drachten door een gekantelde vrachtwagen. Omrijden kan via de R7 en de A32. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan
1: simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

de nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Mujala Radio. Mail vandaag nog naar info@mujala.nl.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertragingen, maar wel twee wegafsluitingen. De A13, de naar richting Rotterdam, die is dicht tussen Delft-Noord en afrit Rotterdam Airport. Er is daar een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Omrijden kan via de A4. En de N31 Drachten richting Leeuwarden. Daar is een vrachtwagen gekanteld vanmiddag al ter hoogte van Drachten. Ook hier is de weg dicht. Omrijden kan daar via de A7 en de A32. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chireya.

0: them up. You are.
1: Ujala Radio Headlines. De AEX sloot vanavond op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Er was een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van naar en via het station Woerden. De NS verwacht dat de hinder nog tot vannacht 2 uur duurt.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Ujala's Sona Chireya.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De AEX sloot vanavond op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Er was een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van naar en via het station Woerden. De NS verwacht dat de hinder nog tot vannacht 2 uur duurt.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we lopen? Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
5: Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in het Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, I'm Katrina Kaif.
7: Hi everybody, this is Malaika Arora
8: Khan. Hi, mijn naam is Farah Khan.
9: Hi, this is Rani Mukherjee.
10: Mijn Akshay Kumar.
11: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Problemen op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Bij Rotterdam Airport is een ongeluk gebeurd waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is op dit moment ook dicht. Omrijden kan eenvoudig via de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Sona Chiria. Chiria. Chiria. Chiria. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. Alle ambassadeurs van de EU-landen hebben daarmee ingestemd. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in de Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Ujala Radio Headlines. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. Alle ambassadeurs van de EU-landen hebben daarmee ingestemd. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in de Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in het Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro... die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: De Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp.

U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai, exclusief op UR, Oezala Radio.

यू आर उजाला रेडियो के वही प्रोग्राम कॉफी चाय शुरू हो गया है। उजाला कॉफी चाय मेरा शो, वेलकम ऑफ दिस फ्राइडेमिदा। थोड़ा से बारिश है मार ई वीकेंड मोई वीकेंड हेगा एंड फोराल नतुलक वेका शुरू हो गया हेगा, तो कोई ना इधर उधर जाएगा ना ना ना। मेस्ट मेंस सेन थाइस कोई ना वकांसी से जाएगा। Het zijn mooie tijden. En ik hoop natuurlijk dat we met z'n allen een mooie week gaan beleven. Heel veel plezier zullen hebben om naar voetbal te kijken. Met z'n allen. You are Ujala's Coffee Shy Middagshow. Orange programma bij Anand Chandrika Singh uit de jaren. Hamar is daar in de kleer. Hij is er zometeen hier in de studio. Ik hoop dat hij snel in de studio komt, want... ja, natuurlijk hebben we heel veel te bespreken aan het programma. Our Aanske programma bij hem. Feliciteer Karila Sabiko. Jinlok je aan het genoemd is, zal ik erheen. Jobi Khushia is aan het gharper. Sabiko, hameritrof se badhai. Shubkaam na peeske jarem. En in het bijzonder wil je feliciteren. Titia, ke verjaardag kan je. Titia, van harte gefeliciteerd. Ja, Hamna Jana die Kitor kan niet van Jari Raha. Maar ja, bij deze weten we dan dat jij op 11 juni jarig bent. Dus Titia, jij wordt vandaag in een zonnetje gezet. De Rujala Radio. Hamloke wie Jabberjus fan, hè, toch? Titia. Fijne dag. Kan ja hopelijk toe op een mooie verjaardag manele hè. Aurage bi verjaardag manele. Weekend per verjaardag manele. Nou ja, elke dag eigenlijk. मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? En ja, de heer Jinnab hier zo zegt toch voor al die mannen, die single mannen, vrij gezellige mannen. Obi zo zegt hij, Hamar Dunia Make-up Aiga Sapno Kirani.

0: रिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है। और आज के प्रोग्राम में स्नेल बहुत स्नेल है आज का। या सेकर फुटबलवा के कारण से वो आज स्नेल है गया। Maar hij moet even hier settelen, dus zijn microfoon moet hij goed zetten. Zijn koffietje, komt zijn koffie eraan? Oké, ik hoor het al, die koffie komt eraan. Dus aan en toe, raam se berja. Or, hem ook bij Bodin se door in de zaak liggen, want die hebben weer ons een paar dagen gelaten. Maar als ik een headline zou maken, zo naar het heen, want hij moet zich even voorbereiden. Dus ik ga jou een heel mooi krijgen. Headlines van vandaag. Aadje Banatarik doen een keer koffie chai mee. Amsterdam is opgeschrikt door een zware explosie bij een appartementencomplex met fitnessruimte. 7 mensen raakten gewond en hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Maar goed, ja. In ieder geval, mooi nieuws naar Hega. Nederland rouwt om het tragische fietsongeluk in Zeeland, waarbij 3 kinderen en een begeleider om het leven kwamen. Een 19-jarige man is aangehouden. Tennet waarschuwt opnieuw dat Nederland vanaf 2030 grotere risico's loopt op stroomtekorten als er niet snel maatregelen worden genomen. Stel je voor, je zit zijn naam helemaal Reli. Zijn naam is Reli te kabikabi. Stroom naar Raha. Nou, dan zit je daar. Geen panie. Koelkast na, Tjallega. Kutsina, kutsina. Dus ik denk dat jullie allemaal. Ik ook kokolampu, tulonkinliertje. Of hoe noem je dat? Kaarsjes of zo. Zada, dat leer. Dus koop genoeg kaarsjes voor in huis. Want het kan zijn, elk moment, kitor garmetje raak naar Higa. Ik wil jullie niet bang maken hoor. Maar hoizekega. En de WK-koortse. En de WK-koortse neemt toe. Het grootste WK-voetbal ooit officieel is van start gegaan. Welkom, welkom aan een goede middag.
1: Goedemiddag, Lloyd. Kan je zeggen?
0: Mooi, mooi. Ik hoor.
1: Ik ook een kabel leggen, maar ja, bij Awas was een kabel leggen.
0: Toch, Awas, ja, een kabel leggen. Zeker, toen kan je een keertje leggen, want dat WK is er toch?
1: Eventjes zit ik erin, Pariga.
0: Even schrappen, even
1: schrappen. Maar zo'n chirak, chahe, ghar me he, chahe na. चिराग चाहे घर में है चाहे ना लोई, उजाला तो है, उजाला तो है, उजाला के तू बार दे चिराग बुता दे, ना देख ले तो तू खाली उजाला के बार दे,
0: तू खाली उजाला के बार दे,
1: सब
0: अंधेरा दोन
1: और काली है,
0: मैं नास उजाला, खुदी मिला, नास उजाला, उजाला के हर घर में चाहिए होए के,
1: हम लोग रोवे लबे, रोई देबे एकदम,
0: मैं सबसे बड़का उजाला तोर घर में के हैगा,
1: मैं केंद्र, देंगे
0: Ja, toch? Je Lakshmi's.
1: Niet alleen Lakshmi's, maar überhaupt de kinderen.
0: Ja. En je vrouw.
1: Usabke bina gharwa sona lagega.
0: En je vrouw natuurlijk, hè?
1: En natuurlijk, ja. Sona una rahta kaise, ta kuch na rahta.
0: Ta kuch na chalat.
1: Dus daar uto shuruwaat hai ga, yaar.
0: Ja.
1: Ta okar maai baap ke hem dhanbaad deila. कि अपन बिटिया हमें दे से ओकर माई बाप हमें बिटिया ना देवे तो हमार घर घर कैसे बसत
0: दिस दैट हर एक सास ससुर के भी चाहेगा
1: माई बाप के
0: धन्यवाद देवे के तो
1: सौखांदी देगा है
0: हम उसी से तू एक कविता से शुरू करी मत है
1: हाँ एक सौ कविता रहा
0: एक सौ कविता रहा वस्वा मोई
1: हाँ, सब घर के चिराग तू बुता दे तो मुझे तेर हाल न हो के दो तू घर के सब चिराग बुता दे खाली उजाला बार दे रोशन ही रोशन
0: तोर घर में हो जाएगा
1: दो और चलिए
0: नया
1: खाली ज्ञान के बाद
0: देख
1: ले दो 12 juni hoor je geluid, kan je week gaan suru hoor je
0: geluid. Week gaan suru hoor je, het is kortzwa hoor je, dier.
1: Dekle, kina takle, kuch?
0: Het hoor allemaal niet takle, hè.
1: Oké, jij moet er nog inkomen.
0: Ik moet er nog inkomen, ja. Maar je neemt je wel raad keer heen, naar sabere rehe. Hey, sunna, rust op, hij jij hem kreeg. Toch, je moet ook een beetje rusten.
1: Zeker, maar de meeste mensen moeten er nog inkomen. Natuurlijk, Nederland, ik heel John Baad, daar gaan we naar kijken.
0: Ja.
1: Jortorse en de rest, ja, gaat niet altijd lukken.
0: नहीं
1: है, 12 बजे रात के 1 बजे सवेरे 3 बजे सवेरे इस बस वाला तक है
0: लोइट दिस दिनवा के सूते के परी औरत के जागे के परी
1: वर्त वर्त मुइलक स्कीमा है वर्त मुइलक स्कीमा अत खत मैं ओक दी थे लमा लुक लोइट इट इज बेस्ट वेल एन है एन ओपगावे कलिया ओपनिंग ट्रोंस रहा
0: या
1: हम देख ली वेल
0: Ja, ham dat ham wedstrijd op hem inschakelen, maar niet de opening. Maar kijk eens naar opening.
1: Opening was de clip, maar goed mooi lekker, moet ik zeggen.
0: Ja, wat vond
1: ik
0: jij
1: vond
0: mooi?
1: Het heel gezellig. Nou ja, dus Latijns-Amerikaanse liedjes.
0: Oké, okay. Spaanstalen, dat soort dingen.
1: Vond ik mooi. Die artiesten vind ik leuk. Ja. Burna Boys was erbij.
0: Ja, ja.
1: Shakira was erbij. Heel snel achter elkaar.
0: Spectaculair.
1: En liedjes. En sowieso hou ik daarvan. Ki Gana Bajana. Gana Bajana. Dekh le toch?
0: Ha, Gana Bajana. Or voetbal.
1: Gana Bajana. Ha. En ik vond dat heel leuk. De leuke opening.
0: Yeah.
1: Kort en krachtig. Na lange bere bahut raha. Bij Olympische Spelen bahut lange bere rehe soms.
0: Ja.
1: Tak het opening wakali.
0: Ha.
1: En hier vond ik het leuk. Die bakra's waren een beetje negatief. NOS ging het uitzenden. Vind ik dan jammer, denk ik. Kijk, oké, jullie kennen die Latijns-Amerikaanse cultuur misschien niet. Hè? Maar dat wil niet zeggen dat het niet leuk is.
0: Ja.
1: Toch?
0: Is toch
1: raar. Als je alleen maar kaasbrood eet, ook een matlab na, hè? Die sardienbrood na, mooi, hè? Sardienbrood is ook lekker.
0: Boy,
1: wat ze niet kennen, vinden ze minder leuk. Ze willen André Hazes horen daar.
0: Hou op, man.
1: Wat is Shakira gaan toe André Hazes gemaakt?
0: John's passie hega bij die Zuid-Amerikanen en Midden-Amerika of Amerika heb je niet hier, hè?
1: Maar het is gezellig, Lloyd.
0: Het is ook gezellig, ja.
1: Het is opzwepend. Je gaat meebewegen. Je krijgt er zin in.
0: Zeker.
1: Ik vond het een hele leuke opening. Echt waar.
0: Ach.
1: Mexico, kijk al niet aan Aachere higa Canada wali Orofeas wali.
0: Ja,
1: en dan heb
0: spannend.
1: Je de drie landen. Dan heb je de drie landen gehad.
0: Ja.
1: John organiseerde kreeg. Die drie landen hoefden zich niet te kwalificeren, trouwens. Hoe zit dat dan? Dus de landen die het organiseren,
0: die hoeven
1: zich niet te kwalificeren. Die zijn al automatisch gekwalificeerd.
0: Maar Canada, Verenigde Staten, dat wordt een hele spannende wedstrijd. En meneer Trump, hier in Wakina?
1: Nee, het is niet Canada tegen Verenigde Staten.
0: Oh, in Canada en in Verenigde Staten.
1: Canada als eerste kelo-akeli Europeas. Trouwens, tijdens de wedstrijd vond ik wel een beetje irritant.
0: Ha.
1: Ik moet er misschien aan wennen, hoor. Maar ik vind het echt raar. Etna dienst aan voetbal takila, Lloyd. Otto hun takiga. Dik, hamlo gwinti wat die 2x45 minuten voetbal kijken.
0: Ja, ja.
1: Kabi verlenging rehe, penalty rehe. Oké, 2x45 minuten moet je niet onderbreken.
0: Maar Kortje gaat die onderbreken.
1: Dus die 45 minuten.
0: Ja.
1: Vanwege de hitte wordt dat onderbroken door een drinkpauze.
0: Ja.
1: Oké, dat is goed, dat begrijp ik.
0: Ja.
1: Dus 22,5 minuut Hovega, officieel.
0: En dan stoppen
1: 23,
0: ze even,
1: 24
0: drinken.
1: 24e minuut, daar in de buurt stoppen ze.
0: Ja.
1: Dus de scheidsrechter geeft een signaal van... Bahia, Abtuja, kutspiele, doet. Koffie, chai, doet, je mag even gaan drinken. Volgens mij duurt dat 2 minuten ongeveer. Ik weet niet precies
0: maar wat
1: het
0: vond
1: is, maar
0: jij
1: mij
0: irritant
1: het
0: dan weer... daaraan?
1: Maar nu komt het irritante.
0: Ja.
1: Dan gaat NOS in die 2 minuten reclame uitzenden.
0: Ja, natuurlijk.
1: Gewoon hard reclame.
0: Er moet geld verdiend worden, hè?
1: Dus mijn hoofd raakt op tilt. Hamma, moedin. Ik dan verdwaal jaar. Kijk, hoe
0: ik had hier hem ook bij La Paisa.
1: Ook dat, maar mijn hoofd is dat niet gewend, ja. Kom op. Ik wil gewoon die drinkpauze zien. Ik wil dat je dat in beeld brengt.
0: Wat irritante reclame dan ook nog door die, NOS.
1: En niet dat ze een klein stukje wijzen, het beeld. Adhakkerde, je kunt het splitten misschien, hè, het beeld.
0: Ja.
1: Nee, volledig ik rommel reclame.
0: Rommel, ja.
1: Hé, je man die boy.
0: Dat
1: terwijl je wil zien, Die speler Juan Kakarega rusten ze uit. Zijn ze aan het praten.
0: Kontje Batia
1: zijn ze aan het discussiëren. Want, trainer Wadula Parmaris Koike. Weet je, dat wil je toch zien?
0: Ja, natuurlijk. En ze mogen tegenwoordig niet meer met hun mond bedekt praten, toch? Dus ja, hoe zit je maar dicht elkaar hoor?
1: Juist, dus de FIFA wil meer in beeld brengen.
0: Ha.
1: Maar als je mij vraagt wat NOS aan het doen is... dat is dan tegen de richting. Tegen die richting die gekozen is... om meer dingen in beeld te brengen.
0: Die scheidsrechter
1: trouwens.
0: Ja.
1: Laten we daar even mee beginnen. De scheidsrechter, ook er ooghoogte bij.
0: Ha.
1: Heeft hij een camera?
0: Oh ja.
1: Dus ook, hij heeft een soort dingen op.
0: Was een bril, een soort brilachtig ding, of niet?
1: Nee, het is geen bril. Het is echt een camera naast zijn hoofd.
0: Oké. Okay.
1: Dus hij heeft zo'n een koptelefoonachtig ding, zeg maar.
0: Ja.
1: Or wanneer ik ook camera legaal ba.
0: Dus ook een kanon en kun je daar
1: zodat je de view kunt zien van de scheidsrechter.
0: Ah.
1: Dus dat is een paar keer in beeld gebracht ook.
0: Ah, ja.
1: Van dit ziet de scheidsrechter, want zijn hoofd, het is niet op het lichaam. Kijk, in Engeland hebben ze camera's op het lichaam van een arbiter.
0: Ja.
1: Maar hier hebben ze camera, en dat vind ik wel heel slim, gewoon op zijn hoofd.
0: Maar,
1: Akiaba, links, jaiga rechts, jaiga moria, dan beweegt die camera direct mee.
0: Oké, okay, maar de scheidsrechter zelf ziet dat niet.
1: Nee, hij ziet dat niet per se, maar het wordt in beeld gebracht op het moment dat het nodig is.
0: Mooie,
1: dus stel je voor, hij kijkt richting een overtreding en beweert achteraf van naam naar de kleding. Of er staat een speler voor, of twee spelers, en die blokkeren het uitzicht.
0: Ja.
1: Dan kan die scheidsrechter niet zeggen dat je hem declareert hier wel.
0: Nee, oké. Okay.
1: Want je uitzicht werd belemmerd. Dus die camera is best wel leuk, moet ik zeggen.
0: Ik vind het een beetje aan wennen. Ja, het is leuk. En het is ook transparant dan, hè? Direct.
1: Ja, maar die hinderlijke pauze in die breaks.
0: Toen Gustav Mebolde, de NOS zei op Suniga.
1: Suniga. Maar ik denk dat meer mensen zich daaraan ergeren. En gaan ergeren de komende dagen.
0: Oké, dan moeten we op socials daar meer over klagen.
1: Hamlok Suroem en Batai. Dat ze op de middencirkel gaan staan.
0: Ha.
1: Alle 26 voetballers, dus niet die 11 die gaan spelen alleen.
0: Ja.
1: En dat hebben ze ook gedaan en dat vond ik wel mooi.
0: Ja.
1: Dan lopen alle 26 langs elkaar heen daarna om elkaar een hand te geven.
0: Ja.
1: Iedereen telt mee. Dat is de gedachte daarachter.
0: Ja. Leuk
1: dus voetbal is ook voor de reservespelers. Dus ik vond dat wel mooi.
0: Ja.
1: Dat ze allemaal daar stonden en dat ze een volkslied zingen. Weet je, niet alleen de 11... hoofdrolspelers, maar ook.
2: Dit is Ujala Live.
3: Ujala Live.

0: Je er iets koffie, ja, kan je ze hebben een smaakje.
1: Ja. Nou, laten we even horen.
0: Lekkere koffie. Maar zo jammer dat je me namo namo betaalt. Je maakt bovendien jammer koffie. Je
1: doet tu vakantie per jaar. Hè? U koffie als je een pier hega vakantie per is dat lekkerder dan thuis of?
0: Nee, absoluut niet.
1: Maar wel een armoedige.
0: Mijn vrouw weet dat ik een nummer 1 heb en nummer 2 heb.
1: Okay.
0: En koffie.
1: Oh ja.
0: Die nummer 1 kan ik niet meenemen, omdat er dan een automaat mee moet gaan. Dat gaat niet.
1: Oké.
0: Okay. Maar die nummer 2,
1: ja,
0: dat is een oploskoffie.
1: Oké.
0: Okay. Iedereen kent het merk. Dus mijn vrouw neemt altijd die zakjes mee. Die kun je kopen gewoon.
1: Ja.
0: En als je dan 2 of 3 van die zakjes erin doet.
1: Ja.
0: En ik drink hem altijd met poedermelk. Ik weet niet of iemand geïnteresseerd is, hoor.
1: Ja.
0: Ik ga hem geen koffie pila. Maar tot je heel erg geïnteresseerd bent. Ham gewoon toch in Matthijla. Kijk eens zijn pila. Je kunt het tegen me gebruiken als je wil. Maar zo. Dus dat is mijn tweede favoriete koffie.
1: Ja.
0: Dus dat ga je roeren.
1: Ha.
0: Maar wel met koffiepoeder. Dus
1: koffiepoeder.
0: Poederwa.
1: Ja.
0: Dus niet met echte melk. Maar poeder.
1: Maar waarom drink je niet gewoon koffie mee? Zwart? Waarom drink je niet gewoon koffie zwart?
0: Omdat hij Hindustani wat hier bakken.
1: Maar het hele Hindustani, hè? Sukru en melk, of poedermelk, moet erin. In. Ja, hey.
0: Ik kan koffie zwart niet drinken. Nou, en zonder suiker kan ik hem ook niet drinken.
1: Hoor. Koffie zwart is heerlijk.
0: Juist, ja, maar jij bent de echte bakker, Loi.
1: Een bakker, Geline.
0: Zoit is een bakra. Ja. Weet je, dus ham bat je bij Babu Hindustani. Mijn naam is Babu. Laat me Babu zijn. Dus ik drink mijn koffie.
1: Arend, hamlokke zindigi mee. Wij zitten in onze derde levensfase.
0: Maar wacht. Wat toren je? Ik brokatori, my boy.
1: Babu.
0: Maar. Wacht, jij zegt iedereen kijkt naar WK.
1: Ha.
0: Werkelijk
1: haar.
0: Zeg het toch,
1: iedereen kijkt naar WK. Ja, toch?
0: Toen kan je hem met Jens krijgen.
1: Nee, jongen, we hebben net Jens krijgen. Maar we hebben zoveel te vertellen. Maar we hebben ook een team. Wacht, Camille, heb jij
0: hem met Jens krijgen? Toen met Jens krijgen. Je mag me zeker niet, no? Dus zodra je tegenwoordig iets zegt, krijg je dat te horen, hoor. Je mag me niet, no? Je houdt niet van me, no? Je bent tegen
1: hopper.
0: Dus je mag niet eens meer de waarheid zeggen.
1: Ja.
0: Maar dan krijg je dat te horen, hè?
1: Ja.
0: Van waarom doe je zo lelijk tegen me?
1: Mooi, man.
0: Terwijl je gewoon de waarheid vertelt. Iets.
1: Ja.
0: Je probeert iets duidelijk te maken. Althans, iets wat jij vindt, of denkt, of voelt. En dan zegt die andere tegen van jou, ja, hé. Hey, doe kan je ze wat jij gaat zeggen.
1: Ja. Nou,
0: ik ben daar niet van gediend, hoor.
1: Direct chat zit ook een boldes, man.
0: Oké, maar zo, jij zegt iedereen kijkt WK.
1: Ha.
0: Is niet waar.
1: Hoezo?
0: Ik ga je ook. Ik heb een vraag voor jou.
1: Ha.
0: Die vraag komt eigenlijk van mevrouw, hoor.
1: Oh.
0: Hoe hem mevrouw wat deze?
1: Oh.
0: Dan kun je dat alsjeblieft even aankaarten.
1: Kontje.
0: Want Lloyd begrijpt dat soort dingen niet.
1: Oh.
0: Nee, dat heeft ze niet gezegd, hoor. Omdat die mensen denken van, ai, eerder, ja, jij zei bij zei corona, dat ja, Biba. Nee. Dat heeft ze niet gezegd. Zij is een
1: veel
0: liever en correcter daarin. Maar zij heeft een vraag, mijn vrouw.
1: Ha.
0: Mannen kijken over het algemeen naar die wedstrijd. Hey, Lloyd, wat je wat Matim Kardena?
1: Ah, Matim Kardena, direct.
0: Want die ernstig kwestie bij, hoor. Nee, dus over het algemeen zijn het de mannen die van voetbal houden.
1: Ja.
0: Van oudsher.
1: Ja.
0: Niet omdat vrouwen dat niet leuk vinden. Nee, maar meestal zijn het de mannen die van voetbal houden. Die voor Ajax, Feyenoord, PSV gaan zitten. Kort klakker, Isaban. Meestal zijn het mannen.
1: Ja.
0: Tijdens WK zijn het iets meer vrouwen ook die meekijken.
1: Ja.
0: Terwijl ze normaliter niet kijken.
1: Niet kijken, nee.
0: Maar tijdens WK is heel gezellig, is leuk. Dus dan leeft het ook bij vrouwen.
1: Ja.
0: Maar over het algemeen zijn het nog steeds de mannen...
1: Ha.
0: Die vaker kijken en fanatieker kijken. Zeker Hindustani
1: leggen. Ha, hoe toch, hè?
0: Oké. Dus de vraag is nu van mijn vrouw...
1: Ha.
0: Wat doen die vrouwen op die momenten dat hun man aan het kijken is? Zijn ze aan het strijken? Zijn ze aan het wandelen? Zijn ze fitness aan het doen? Zijn ze aan het koken voor die man? Zijn ze hapjes aan het bereiden? Dus Ik ben benieuwd wat, wat vrouwen aan het doen zijn, samen met mijn vrouw eigenlijk.
1: Oké, samen met jouw vrouw. Ik durf te zeggen dat de meesten misschien wat lekker hapjes aan het voorbereiden zijn. En als er visite zijn, dus ik herinner, visite, ja, ja, dan ja, ik denk dat ze daarmee bezig zijn.
0: Wel,
1: toch?
0: Hè, wel. Hè. Over het algemeen zijn vrouwen lief. Over het algemeen zijn vrouwen lief, zeker Hindoestaanse vrouwen.
1: Ja.
0: Dat heeft niks te maken met onderdanig zijn.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Dus even duidelijk, Boldeertje.
1: Ah, toch? Toch?
0: Dames, daar heeft het niks mee te maken. Dat heeft te maken met liefde.
1: Ja.
0: En jullie weten, liefde van de man gaat door zijn maag.
1: Ja, toch?
0: Dus... Moenni gaat zich uitsloven nu, toch? Moenni gaat haar best doen, want ze houdt van die man hier.
1: Ja.
0: En ze ziet die man kijken met haar broers of neven of vrienden.
1: Larkenkezaad, burenkezaad.
0: Juist!
1: Dus ja.
0: Moenni voorbereiden die kus toch? Ja, ze raadt je aiga's aan man. Dus als je hem lauw zit, karitello, bakabana, pichel,
1: alles,
0: pulauri, barra.
1: Alles voor de man.
0: Blijf dromen.
1: Maar

0: tijden, zitten ze op hun mobiel?
1: Ja.
0: Ze zitten wel in de woonkamer, volgens mij.
1: Ik denk dat ze doen alsof ze geïnteresseerd zijn, maar intussen zijn ze op hun mobiel bezig.
0: Nee, ik ga die Golwa Jagira dan kijken.
1: Oh, ja.
0: En dan zeggen ze van een taklik helwa.
1: Kelaikeris, Boligaram.
0: Nee, dat volgen ze wel. Ze horen het aan het geluid, toch? Kego Golbal. Of ik op penalty lawaai.
1: Ja.
0: Maar dan vinden ze, vooral Nakalio Radicha, ook mannen, sommige mannen.
1: Ja.
0: Die voetbal niet zo leuk vinden. Dan vinden ze dat ze wel gekeken hebben naar die wedstrijd.
1: Ja.
0: Jij zei toch het luid. Toen mobiel was bezig, maar hij had ook voor de gek horen gekregen. Van, ik heb toch met jullie gezeten.
1: Nee. Sommige wedstrijden kijk ik wel heel goed, hoor. Dus dan is het een beetje slappe hap. Het is niet echt leuk dan om naar te kijken. Hè?
0: Nee.
1: Saai zijn wedstrijd erin. Kijk, Nederland ook heel erg. Ja, natuurlijk. Dan is iedereen helemaal alert om naar de wedstrijd te kijken van Nederland.
0: Je kent de dingen, hè? Voorschriften, Lloyd.
1: Kon-voorschriften, Abhega.
0: Kledingvoorschriften.
1: Kledingvoorschriften.
0: Als wij gaan zitten, oranje, hè?
1: Daar hebben we oranje t-shirt aan, hè?
0: Ja, dus natuurlijk. Anders word je niet binnengelaten morgen,
1: nee, dan is het...
0: Wij kijken in ons Ujala Clubhuis samen.
1: Ja.
0: Dus dat is hartstikke leuk. Maar iedereen is verplicht om in oranje te komen.
1: Ja.
0: Dus dat ding, een keer kun je in elkaar inzien.
1: Nee, maar versierd ben je met oranje slingers en ballonnen.
0: Ze zijn saai, man. Ze zijn saai, man.
1: Dat is echt serieus. Maar Den Haag mee wel. Je hebt just een versierkeren worden.
0: Ja. Den Haag mee. Dus volksbuurten zijn beter versierd, moet ik zeggen. No Blacks. Heb je ooit van No Blacks gehoord?
1: Oeka, Hega. Koos kijkwalletjes heen. Toen
0: was een
1: kan ik kijkwalletjes heen met die jongens?
0: Tor gaat dat mee. Altijd direct. Daarom heb ik een pieekje, maar ik kijkje. Wat is het? Nee. Geen van beide. Het is wel een consumptieproduct.
1: No Blacks.
0: No Blacks is een televisiemerk.
1: Oh, oké. En dan?
0: Toen jij niet ook aan karie zit,
1: toch? Nou, ik hoor het nu voor het eerst, want
0: maken gratis reclame voor No Blacks.
1: No Blacks.
0: Weet je waarom? Inoman Baenja.
1: Oh.
0: Dat is geen probleem. Dan moet je naar Argentinië toe.
1: Argentinië?
0: Dat is Argentijnse televisie.
1: Maar wat is er zo bijzonder aan No Blacks?
0: Dus Amerika, behoed streng is het nu wel. Behoed streng ga je aan het geven van visa.
1: Ja.
0: Dus visum namile, zeg maar.
1: Ja.
0: Argentinië voetbalfans, ik had gewoon jabber. Bicharen karta kinis, ticket boek karis, sub coach karis, visum napais.
1: Ja.
0: De No Blacks, ik go televisie merk he, wapen, Argentinië me.
1: Ja.
0: Behoed sari karis, zeg maar.
1: Oké. Okay.
0: Toe bolis zoon, als jullie kunnen aantonen, zwart op wit. Kitulonke visum John to Mangler afwijzen hoegeba, dat je kies van gratis TV.
1: Oh ja, kijk naar Barca televisie.
0: 32 inch.
1: 32 inch, redelijk, toch? Best wel goed. Ja.
0: Dus sabere wampe honderden aan mij halen. Hoofdkantoor liggen. Of is op televisie baartjes. Dat is wel leuk, hè?
1: Maar dat is toch een, dat vind ik wel een leuk initiatief.
0: Dat is toch leuk?
1: Ha.
0: John en mij, Nederlandse maatraad, Hindustani, of na Paise Visum. Je kunt je aanmelden bij Ujala.
1: Dan hebben we ook No Blacks lekker met Jabe.
0: Nee, dan hebben we ook een bikut setting hebben. We kunnen toch ook een barra of zo cadeau geven, Lloyd, iets. We kunnen iets doen.
1: Koos, dan hebben we ook Karsekila. Maar het is wel erg dat je dan naar Amerika niet kan gaan. Vooral door socials, bij koers, kraapjes, voor Amerika of wat dan ook. Dat je dan het land niet in mag.
0: Ja, het is een heel erg Canada daarentegen trouwens.
1: Ha.
0: Coffee chai in Canada.
1: Coffee chai in Canada. Ik laat ook zeggen, maar heen.
0: Pira in Canada. Bout dat je zegt, zei je voor Awega.
1: Ja.
0: Bout dat je Chandrika Singh. Ik laat ook zeggen. Ja, zei voor eigen boot dat chaba.
1: Is op iets meer toch een braag gelukkig? Is op iets meer braag gelukkig toch?
0: Hij is ingeboren bij Liam, laat hem kakken niet. Op een baat na sakila, hem met je milal. Nee, maar Canada daarentegen is heel gastvrij, hè?
1: Ja.
0: Ubehoed soepel, ubehoed is zo'n een feest. Waarom die domme dingen van Trump?
1: Van Trump, ja.
0: Trump trouwens, over Trump gesproken, Bianje Kelwadon hoe jij gaat, Japan, Nederland, wali.
1: Ja. Overmorgen.
0: Overmorgen.
1: Zondag.
0: Overmorgen. Jij zegt Kelwa.
1: Ha.
0: Heeft hij in zijn tuin, in Witte Huis, een UFC gevecht, hè? UFC.
1: Oh ja? Maar wacht. Hamlok ik Kelwa

0: बजे शुरू हो गया सोमवार के
1: 10 बजे
0: तो 10 बजे रात के तो हाँ
1: वक्त अबे अबे अबे समय या तक ले कोई हम लोग के खेलवा के बाद हाँ 10 बजे शुरू होगा
0: तो ओके अबे इन ताक से
1: खेला मॉल से दरना हेफ्टी एंड हेल कोई लाते बावे अल मांडन zijn ze bezig hoor daarmee.
0: Oh ja.
1: Maar afgelopen weken hebben ze een kooi gebouwd.
0: Ja.
1: Dus in de tuin van het Witte Huis heb je UFC gevechten. Hoe vind je die?
0: Ja, ik weet waarom.
1: En
0: ik
1: die
0: weet
1: mensen
0: waarom.
1: Die dat organiseren, die zeggen van zo'n WK ke panipia de pamlok.
0: Oh ja.
1: Wat kijkcijfers. Zal niet gebeuren.
0: Nee,
1: misschien
0: dat
1: misschien
0: denk
1: daar.
0: Ik ook niet.
1: Onder zijn aanhangers.
0: Ja, alleen dus de Amerikanen gaan er misschien. Meeste Amerikanen gaan er naar kijken. Ja, RWK is wereldwijd, toch? Dus ja, ja daar kan je
1: Infantino
0: mee
1: is een mattie. Infantino is een mattie van Trump.
0: Uto Mapariga. Uto zeker
1: een soort schoothondje van Trump.
0: Ja.
1: Hè? Maar deze man van de UFC is ook een mattie van hem.
0: Oké.
1: Okay. Ook had je ruimte kon je naar de wat raad. Toen heeft Trump hem ruimte geboden ooit.
0: Ha.
1: En sindsdien zijn ze mattie. Dus okay. In zijn casino's heeft Trump hem ruimte geboden.
0: Ah.
1: Om die wedstrijden te organiseren. UFC-wedstrijden.
0: Okay.
1: Dus, maar geen enkele Amerikaan gaat winnen. Alleen maar buitenlanders doen mee. En die zijn veel sterker en beter. Dus de voorspelling is dat Amerika nul, geen enkele wedstrijd gaat winnen.
0: Yeah.
1: En Amerika is, en hij is juist bezig met zijn Make America Great Again.
0: Maar, maar jij kijkt in gevecht door Hegamap in het Witte Huis?
1: Het is gewoon Fatou. Hij vindt dat leuk.
0: Nee, nee. Weet je waarom?
1: Nee.
0: Zondag. Zondag is het dan 14 juni, toch? Dan wordt hij 80 jaar aanend.
1: Oh, dat bedoel je. Ja, ja, ja. Hij greep alles aan, toch?
0: Ja.
1: Dus 125 jaar Amerika of zo. Hij wordt 80 jaar. Nou ja, een paar dingen. Maar het is allemaal onzin, joh.
0: Ja.
1: Dat hij dit soort dingen doet, is echt een... Trouwens, waarom moet de overheid een sportwedstrijd organiseren? Zoiets.
0: Ik paisalaas kreeg gewoon zomaar.
1: Laten marktpartijen dat doen. Waarom ga jij dat doen?
0: Ja.
1: En dan nog een bokswedstrijd.
0: Ja.
1: Een kooigevecht.
0: Ja.
1: Terwijl je oorlog aan het voeren bent in het buitenland.
0: Ja, ook dat
1: toen Iran zijn oorlog batte. Want toen Japel Rijker waren in je achtertuin. Hoe misselijkmakend wil je het hebben?
0: Het is zeker misselijkmakend. Een oorlog waar hij gaat, zomaar oorlog waar hij gaat eigenlijk ook. En nu dit zo'n sportwedstrijd in het Capitool. Ja, is ook ja, hamnini kaken, Ridjaman. Ja, 80 jaar. Hamnini kaken, niet dementeren, hoe het hoort hier.
1: Pagla, hoe dienen die paglaiga, luid?
0: Trouwens,
1: sorry.
0: Nou, hebben we
1: genoeg...
0: Ja, WK kan doen kunnen. Want anders,
1: wacht even. Dus aaj raad ke 9 baje.
0: Ja.
1: Canada ke khel hega tegen Bosnië.
0: Oké.
1: Herse moet je zeggen.
0: Herzegovina. Herzegovina. Okay.
1: Bosnië en Herzegovina.
0: Ja.
1: Aaj raad ke 9 baje hega.
0: Ja.
1: Sabere aaj raad ke dus.
0: Ha.
1: Eigenlijk bian ho jayega toch?
0: Ha, bian ho jayega.
1: Hega Verenigde Staten, VS tegen Paraguay.
0: Ja. Dat is ook een leuke wedstrijd, denk ik.
1: Oor Bianraadke heiga Qatar tegen Zwitserland.
0: Qatar bi khelega.
1: Oor Bianraadke khel kariye. To ho jayega zondag sabere 12 baje. Sunwalo, even voor jullie gemaakt.
0: Ja.
1: Dus in de nacht van zaterdag op zondag.
0: Ha?
1: Lau aisemboli 12 baje raadke.
0: 12 baje raadke.
1: Ha? Dus tu bolsa ke zaterdag ke 12 baje raadke. Maar bolsa ke zondag ke.
0: Raadke.
1: Sabere.
0: Sabere, ja.
1: Brazilië tegen Marokko.
0: Hey,
1: eerste leuke wedstrijd.
0: Zo'n naam had ook heel wat dik gebeurd.
1: Ook heel wat hij zondag keer, dus in de nacht van zaterdag en zondag, zo'n wel ook, elke keer, Barabé Raadke, Brazilië tegen Marokko.
0: Ja.
1: Toen Jan Carrier, maar dit wordt een topwedstrijd.
0: Ja, zeker. Want dus beide spelen ook aanvallend ook, hè?
1: Hier moet je naar kijken. Dus luid toe op een pyjama leeuw ik heb je. Pijn ik heb je, laat ooit zijn bolie. Na hij doe ik heb pijn ik heb je. Dan ik geloof hem ook takelijk gooi.
0: Maar het wordt wel een spangwedstrijd hoor.
1: Dit wordt een geweldige wedstrijd. Dit is de eerste mooie wedstrijd. Urahiga bian raad ke sunne walo bara bij raad. Na bolie en na janat rehe, hem ook bataili toek hè. Aur ook er baat rehiga 3 baje sabere Haiti tegen Schotland.
0: Ja.
1: Oro zondag ke sabere 6 baje sabere ke takiga.
0: Haiti speelt ook?
1: Haiti? Ja,
0: spelen heel veel landen. Heel, maar zo'n...
1: Suriname was er ook bij, Australië tegen Turkije sabere. En dan, toen bole Haiti, maar Curaçao, wat vind je daar vandaan?
0: Oh ja.
1: Zondag ke raad ke sunne walo 7 baje zondag ke. Duitsland tegen Curaçao, maar ook er beter Higa Nederland kijk heel tegen Japan. Zondag kijk dat bij je raad.
0: Maar dus hoeveel, ja. Met hoeveel denk je dat Curaçao gaat winnen van Duitsland? Of ga je me nu uitlachen?
1: 11-0. 11-0. Curaçao gaat met 11-0 winnen.
0: Laten we niet zo praten hoor. Misschien winnen ze inderdaad ook nog van Duitsland.
1: Dik advocaat trouwens, hè? Lloyd. Ha. Hij wordt de oudste bondscoach ever.
0: Ever.
1: Op een WK.
0: Nou, recordhouder. Naam banaal is direct.
1: He, maar dan Boudoua, die man is oud, maar Boudoua naar de gaat,
0: ja. Je kan wel qua leeftijd, Boudoua hoe is ik, hè? Maar als je van binnen nog jong voelt, hè, toch?
1: Mm-hmm.
0: Doe jij niet, toch?
1: Zo is het. Dus die man een... doet het goed. Klaar.
0: Ja, nee.
1: Hamlo, krijg jij ook keepersprobleem?
0: Oh ja. Verbrugge.
1: We weten niet of Verbrugge helemaal hersteld gaat zijn of niet. Want de laatste oefenwedstrijd door me is hij neergekomen, is hij gevallen. De ook er heup piraiga. Gorwa heup walige probleem. Ja. Dus Bart gaat keepen of niet Verbrugge, dat weten we niet.
0: Okay.
1: Maar de kans is er wel dat hij vervangen gaat worden.
0: Ja.
1: Kee ook er vervangen rega bij Patanaiga, ja. Een van die andere twee jongens. Waarschijnlijk Pichek gelegen achterhoede met Virgil.
0: Ja.
1: Or Van Hekken.
0: Mm-hmm.
1: Or kijk, Heliga Lloyd. Mickey van de Ven. En natuurlijk Denzel.
0: Ja, ja, wat dat betreft heb je niks aan me. Hè? Dus om al die namen te noemen. Zo. Dus, ja.
1: Nee.
0: Dit
1: wordt waarschijnlijk de achterhoede. Middenveld per waarschijnlijk gewoon Gravenberg. En... ik heb wel niks aan jou.
0: Ja, niks aan me. Niks aan me hier wat betreft.
1: Gravenberg, Oro de Jong.
0: Ja.
1: Toen had ik helemaal niet geluid.
0: Arie, ja, afgelopen tijd, moet ik wel eerlijk zeggen, na volle Kalisha.
1: Ik ook helemaal niet aan.
0: Ja. Maar,
1: en Reinders.
0: Maar nu ga ik want wel
1: ook kijken. Hier, ja. En Reinders natuurlijk.
0: Reinders, Gravenberg, de Jong. En in de spits
1: dus we gaan het allemaal zien. Spitsen discussie is nog steeds gaande of Donny en Malen daar moet spelen.
0: Ja.
1: Of dat het toch een misschien Brian Brobby moet worden.
0: Hey, Brian is hij wel fit?
1: Ja, Brian is helemaal fit. Of dat het Memphis Depay moet worden.
0: Ja.
1: Heel veel deskundigen vinden daar iets van, dus we gaan het allemaal beleven.
0: Ja. Nou ja, we hebben genoeg gepraat over het WK. Afgelopen hebben we niet Conroos raar, boetkeer jullie radio in Coffee Chai. We hebben nu een beetje Coffee Chai Champions, Oranje Champions afgesloten. Nu even naar de actualiteit. In de schoonmaaksector aan, het is in de CAO opgenomen. Voor de vrouwen, toen vrouwen het Kari-partij keer voorzitter Bart. Maar dit vind ik wel een hele goede vooruitgang voor de vrouwen. Ja, nee, ik heb ook een nieuws raar.
1: Nee. Zo dan buitenland, ik ben net terug.
0: Maar in de schoonmaaksector heeft afspraak gemaakt over menstruatie en overgangsklachten in de CAO. Dus er wordt rekening gehouden met de vrouwen.
1: Maar het is toch absurd dat die afspraken er niet zijn nog?
0: Het is absurd. Maar
1: het is toch absurd? 50% van de bevolking heeft daarmee te maken.
0: Ja.
1: Hey, kom op joh, dat zijn normale dingen.
0: Ja, nou, is toch dat mooi. Ik vind het een mooie ontwikkeling.
1: Maar ook als je kijkt naar medische onderzoeken, Lloyd, die er zijn geweest tot nu toe.
0: Ja.
1: Alleen maar witte mannen.
0: Ha.
1: Daar is er onderzocht, daarvoor zijn er therapieën en medicijnen ontwikkeld.
0: Maar
1: niet voor vrouwen.
0: Ja, dat is belachelijk.
1: Alle onderzoeken uit het verleden zijn
0: daar. En dan wonen we in een ontwikkeld land.
1: Het begint nu te veranderen. Nee, wereldwijd. Dus mannen zijn altijd dominant geweest. En met name witte mannen.
0: Ja.
1: En dus daar ging... Die onderzoeken die richten zich op die doelgroep.
0: Ja.
1: Terwijl je eigenlijk even goed op vrouwen moet richten. En misschien ook niet-witte mensen, toch?
0: Ja.
1: Dus nu pas komen die dingen tot stand.
0: Nee.
1: AI gaat trouwens daarin een hele mooie rol spelen.
0: Ja.
1: Want AI gaat die, hoe noem je dat, die verschillen vrij goed in kaart kunnen brengen en snel.
0: En snel, oké. Maar ja.
1: Zo'n Flevoland memorahela, Almere met Tujanega, bouw traag jij ga meester Tijuan.
0: Ja.
1: Er is bijna nooit nieuws uit Almere. Maar nu is er wel nieuws hoor. Wij hebben een wereldprimeur, hoe vind je die?
0: Oh ja, Flevoland, Zoetehega, Flevoland.
1: Flevo ziekenhuis heeft een wereldprimeur.
0: Orkom primeur Hega.
1: Een slimme CT-scanner.
0: Slimme CT?
1: AI. AI wordt gebruikt daarbij. Ego Philips apparaat.
0: Ja, ja, ja.
1: En Flevo Ziekenhuis heeft hem in gebruik genomen als eerste ziekenhuis in Nederland. Dat is wel top, hè?
0: Oh ja, dat is zeker top, ja.
1: Dus die CT-scan, je weet wat een CT-scan is, toch? Door Gorhard Toetelba, of je hebt ergens pijn, inwendige bloedingen,
0: tumoren,
1: of weet ik veel wat. Of ik op beroerte toepijlen wat, dan moet je in zo'n CT-scanner.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze dat zien. Nou, maar deze CT-scanner is dus slim. Die gebruikt AI. Dus die kan heel snel analyseren. Die kan sneller kijken, beter kijken, dieper kijken. Heeft minder straling nodig, et cetera, et cetera.
0: Ja.
1: En bij sommige injuries, dus kapikabitje kuchhovega, dan is snelheid heel belangrijk.
0: Zeker. Nee, maar dan weet je precies wat je moet doen, toch?
1: Ha, als je een bloeding hebt inwendig, toch?
0: Ja.
1: Ja, dan wil je heel snel eigenlijk kunnen zien van kan een probleem hebben.
0: Ja.
1: Want elke seconde telt dan. Ja. Dus ik ben hier blij mee. Nee, mooie ontwikkeling.
0: Maar kan hij Flevoland natuurlijk er bij zijn man? Ik bedoel...
1: Flevoland loopt voor. Dat ding wat in de tuin van Trump is gebouwd, Lloyd.
0: Die
1: UFC-fighting.
0: Oh ja.
1: Dat gebouw, dat ding.
0: Ja.
1: Is ook van Flevoland.
0: Harry? Hoe dan?
1: Ja.
0: Hoe dan?
1: Hij is door Belgen gebouwd voor Lowlands.
0: Ja.
1: In Flevoland. Hij is daar naartoe vervoerd helemaal om in die tuin opgezet te worden. Witte huisje.
0: Ja.
1: En na de wedstrijd wordt hij afgebroken en dan komt hij weer naar Flevoland. Dikkele toch? Flevoland kan naast je.
0: Oh, Flevoland. Maar Flevoland, maar naam kan maar weg.
1: Ik word deze, heer. Hoe ik word deze, maar land. Flevoland.
0: Zo, Corrugia, zoals je het hier toch aan het van. Als je tegen iemand, tegen je vrouw of je vriendin, tegen je man wil zeggen van. Ik hou van je. Kan je ze toebolie in de staan niet mee? Hoe zeg je dat?
1: Torbina hamna ji sakila. Torbina jivan hamar
0: bichthada. Zeg je dat precies zo letterlijk?
1: Ik hou van je. Nabolie, ik hou van je. Ik hou van je heeft geen lading.
0: Oh.
1: Je moet het laden.
0: Oh, je moet het laden.
1: Ik hou van jou is gewoon zomaar.
0: Is standaard voor jij, hè? Is standaard voor
1: jij. Ik ben toch geila zomaar. Ik heb tak had die geila. Ik heb bilaar had die. Oh, mijn schatje, ik hou van je. Hey, hou op.
0: Dus
1: je moet uitleggen wat die persoon voor je betekent.
0: Okay, dus als je zegt van ja, moet je toen sepjaar, hè? Ik hou van jou, dat is niks eigenlijk. Is
1: nee,
0: gewoon,
1: is niet zeggen. Hoe zou Ghana naar mij hoor je, leuk? Dus een man die tegen jou zegt, ik hou van je. Heeft geen waarde. Als die man tegen je zegt.
0: Ja.
1: Suga. Sunachiriya hamar.
0: Sunachiriya.
1: Hamar lieveling, hamar hartje.
0: Ai.
1: Tor bina ham ek pal na ji sakila.
0: Mijn jamun.
1: Kijk, nu heeft dat lading gekregen.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja,
1: jab lek tu baate, tab lek hamar leven haiga. Tor bina ham adam na kar paabe phir.
0: Hum saans na le paela.
1: Saans na le paabe. Tu humse dur jo ho jayega. Apa mai lage chal jayega if.
0: Ta hum khai na paela.
1: Hum na khai na sutri na.
0: Hum kuch na kar paela.
1: Hum chain chal jayega.
0: Hum indam se lachan ho jayega.
1: Sunne wala. Je moet dat laden. Je moet... Oké, ik weet die inhoud ook, die je dan heeft.
0: We krijgen af en toe klachten. Het is wel goed hoor, dat die mensen ook meteen reageren van zo'n. Hamelijk weet je kakje bari meer behoed dat jij daar. Maar we moeten dat wel even doen. Hamelijk weet je kakje bari meer behoed dat jij. Dus dat gaan we wel blijven doen.
1: Ik kan hamelijk ook dat koffie dat jij.
0: Dus koffie, chai en oranje gaan we wel combineren met WK. Oké, we houden wel.
1: Trouwens, WK, ke aanleiding, heiga. Ja. Wat gaan vrouwen doen tijdens die wedstrijd?
0: Dus de klet,
1: wat gaan ze doen?
0: Wat gaan ze doen?
1: Alles draait om vrouwen.
0: Wij willen weten van de vrouwen. Dus alle vrouwen die nu luisteren naar Ujjalansko, Koffie Chai.
1: Niet als je geen man hebt, hè? Als je geen man hebt, kun je geen antwoord geven.
0: Nee, maakt niet uit.
1: Maar als jij zo'n fanatiekeling thuis hebt, hè?
0: Ja.
1: Dan willen we het weten.
0: Ja.
1: Van hoe bichara je bait ke taaki ga munna. Dat toe kakker je
0: moet. Nou ja, dat willen we wel weten. Van, maar ja, hamlokke ervaring. Ja, ik denk dat de meeste vrouwen natuurlijk aan het koken zijn. Lekkere hapjes aan het maken zijn.
1: Trouwens, die vraag komt niet van mij. Hè, voor alle duidelijkheid.
0: Ja.
1: Die vraag komt echt van een andere vrouw. Van mijn vrouw.
0: Okay.
1: Die wil weten wat doen vrouwen.
0: Wat doen vrouwen?
1: Algemeen.
0: Ja. Ja. Nee, dat willen we weten. Dus...
1: Volgens mij hoe koor je goed, chacha?
0: Ja, no?
1: Ki uka kariga.
0: Uka. Oké.
1: Sochila ki u tips mangiga, jane. van wat kun je doen tijdens de wedstrijd?
0: Er zit een achterliggende gedachte van je vrouw. Dat
1: zou zomaar kunnen. Normaliter is ze niet geïnteresseerd in dat soort dingen.
0: Nee. Wat doen vrouwen normaliter als er voetbal is? Kakenrichtelung.
1: Dood je de tijd? Ga je gewoon daarbij zitten?
0: Ga je strijken? Ga je huis schoonmaken?
1: Die mannen willen niet gestoord worden toch tijdens die wedstrijd?
0: Nee.
1: Ik wil over dat aan John Kush na samjaam. Na bolilke over dat na samjaam. Kush, maar ik wil over John Kush na samjaam.
0: Ja.
1: Oru bichua me gewoon batjaaiga. Of ze loopt door het beeld.
0: Koi, ai, werkelijk.
1: Of ze loopt door het beeld terwijl je
0: hinderlijk
1: een paas wil zien.
0: Ja.
1: Valt niet goed bij mannen, zo nu wel.
0: Anand, hamlok je derde levensfase, Tjellega. Gaan we naar Mars?
1: Als het aan Elon Musk ligt,
0: ja,
1: gaan we heel veel dingen doen. Maar die man heeft wel wat dingen gedaan, hoor.
0: Ja.
1: Dus Adam, ja, paglabi, hè. Ja. Ik kan die man. Aan de andere kant is die man ook briljant. Hè,
0: ja, dan. Zeker, visionair.
1: De beursgang, de beursgang van dat ding van hem nu.
0: Achaiga.
1: Trouwens, zo'n wel hamarte, paiga. Koop niet, ga niet erin.
0: Nakin.
1: Want dat ding is daga. Je weet niet of het goed gaat of slecht gaat.
0: Hype.
1: Aha, je torpa is alazo. Kijk, als je heel veel hebt liggen, geen probleem.
0: Ja.
1: Dan kun je speculeren.
0: Ja.
1: Maar als, als het je reserve is, hè, John Ketoke bij Giekbaat Jones. En normale mensen hebben met veel pijn en moeite iets gespaard.
0: Tuurlijk.
1: En dan ga je daar tienduizenden euro zomaar verbrassen. Maar
0: we moeten niet achter de hype aanlopen en denken van... Charlie Hamoub hier investeren om. Maar in ieder geval, hij gaat wel
1: enorme,
0: veel geld.
1: Enorme beursgang.
0: Ja.
1: 30% gaat naar particulieren toe. Dat is ongebruikelijk. Meestal is het 10% maximaal.
0: Ja.
1: Maar als dit gaat lukken, dan wordt die man in één keer biljonair.
0: Ja, maar denk je dat we ooit... Hamlok meemaken kunnen we aan dat wij naar Mars kunnen gaan?
1: Toen mangt het jij.
0: Arjaar,
1: sorry. Maar vermoeiend er heel uit.
0: Hoezo vermoeiend?
1: Hamtoen ja, ze. Londen, jijla, Parijs, jijla, thak, jijla. Toen we Mars pathouwen.
0: Toen je aarde ze chorke jijen, bahar, aarde ke bahar jijen.
1: Ik weet niet hoor of ik dat zou willen doen.
0: Nee?
1: Nee, hebben ze daar mooie gebouwen en zo? Hebben ze een 5-star hotel? Hebben ze lekker eten?
0: Toen na jansen kiki konch tu toke dekhe ke miliga behre.
1: Hamna jabe Itoan dekhe.
0: Itoan dekhe na?
1: Dus de oppervlakte is niet interessant voor. Zoveel hou ik er niet van.
0: Nee, maar goed. Maar
1: als zij daar een hele mooie kolonie bouwen.
0: Ja.
1: Met alleen maar mooie mensen en daarmee go.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Nou ja.
1: Maar anders heb ik daar niks te zoeken. Hij wil trouwens starten daar zometeen, Elon Musk.
0: Ja.
1: Met bijvoorbeeld die datacenters.
0: Ja.
1: We gaan er steeds meer nodig hebben. Die wil hij nu daar gaan bouwen. Hoe vind je die?
0: Maar hoe ga je...
1: We zetten het op de maan.
0: Op de maan. Maar het is toch een beetje gekke werk allemaal om daar iets te zetten. Nou ja. Ik weet niet wat het...
1: Daar gaat ze.
0: Ja.
1: En zoveel schoonheid heb ik nooit gezien. Toen had je aan het liggen. Loop naar de maan. Het is Clouseau, hè?
0: Clouseau, ja, die ken je ook wel, hè? Nou ja.
1: Daar gaat ze.
0: En
1: zoveel schoonheid heb ik nooit gezien.
0: Zoveel schoonheid heb ik nooit gezien. Nou
1: zelfs de hoeders van de nacht kijken minzaam op haar schoonheid neer.
0: Maar komen mannen van Mars? En vrouwen van Venus?
1: Helemaal niet.
0: Oké. Okay.
1: Helemaal niet.
0: Nee,
1: nee,
0: ja.
1: Nee, joh. De verschillen worden zo groot gemaakt. Onnodig.
0: Ja.
1: Als je aardig bent, ben je aardig. Weet je, dat geldt voor een man en voor een vrouw.
0: Ja.
1: Dus probeer een beetje aardig te zijn tegen elkaar, Lloyd. En verder, natuurlijk, een man is een man, een vrouw is een vrouw. Maar in wezen zijn we allemaal hetzelfde.
0: Ja.
1: En allemaal kinderen van God.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja. Zeker.
1: En dat is de bottom line. We zijn allemaal kinderen van God. De een is misschien christen, de andere moslim, de andere hindoe. De een is misschien homo, die andere is lesbisch. We zijn allemaal kinderen van God bij je.
0: Ja.
1: Waar hebben we het over?
0: Nah.
1: Dus laat iedereen in zijn of haar eigen waarde. En laat iedereen met rust daarin. En behandel elkaar met respect en liefde. Lloyd, hoe belangrijk.
0: Je was een paar dagen weg. Heb jij wat bijzonders meegemaakt onderweg? Of
1: wat dan ook honeymoon.
0: Honeymoon? Honeymoon? Is dit...
1: Nee, helemaal niet. Okay. Honeymoon, kijk, samen ik heb baby. Je weet wanneer je honeymoon moet doen, toch, Lloyd?
0: Ja, dan direct, toch? Dan ga je op honeymoon.
1: Dan moet je het doen, toch?
0: Ja, en...
1: Toro, 35 jaar later.
0: Ja, maar dat kan toch weer dat je zegt, laten we weer op honeymoon gaan, hè?
1: En dan moet ik eerst trouwen weer.
0: Nee, ja, zeg. Huh? Ja, moet dat? Moet dat?
1: Honeymoon hoort bij trouwen, vind ik.
0: Oh, oké.
1: Je kunt niet zomaar zeggen, ik ben weer op honeymoon geweest. Na derde, vind ik niet.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Dan moet je eerst even trouwen in je tuin. Huh? ja, en dan kun je weer op honeymoon gaan, denk ik. Maar kon je toen aan het repoetje hem zeggen? Kakarili, kakaratri.
0: Ha.
1: Koop gomli en het gaat je niks aan. Koop gomli, kanere.
0: Hé, hey, maar Hamlo Boleriki, komende zomer, behoort Gamlikriga, het gaat heel erg warm zijn, wat dan ook. Maar ik begin nu wel een beetje te twijfelen, ook weer waar Hamlo Kikas had kakker.
1: Na, tu cinta nakar, loy. Tu cinta nakar, na, ja.
0: Cinta, na, oké, dat is
1: issue wat, Hega. Denk je toch, hij zei weer wat voorspelling, wat ja, komende tijd.
0: Dus, het is nu regenachtig, het lijkt wel herfst. Hamlo, je raakt hem herfst, maar eigenlijk, Hamlo Jaspijn, ik heb bij de hub.
1: Ha, thora se thanda hai ga. Inderdaad, 20 graden vind ik niet heel koud trouwens.
0: Nee, maar het is 18 graden, 19 graden.
1: Ja. Dinsdag is het al 23, Lloyd.
0: Ja.
1: Woensdag al 25, donderdag 26 en vrijdag 30 graden. Litamasa.
0: Dus volgende week vrijdag, Hamlok.
1: Barbecue,
0: korte broek. dus dames, dan weet je nu al wat je moet doen, hè?
1: Bij 30 graden barbecue, klaar.
0: Barbecue doen. Dus begin alvast, dan kan je alvast voorbereiding treffen.
1: En dan na 29, ik ben heel blij mee, hoor.
0: Nee, dat is toch mooi. Dus dan blijft prachtig. Het de komende tijd wel warm natuurlijk waarschijnlijk dan, vanaf vrijdag.
1: Het blijft super gezellig, super warm.
0: En gezellige weken.
1: Ujala toe, Bardia Challenge. Trouwens, dat is wel leuk. Dus je komt richting Antwerpen, Lloyd. Ik heb het al een paar keer ervaren, hoor. Maar gisteren weer. Je rijdt richting Antwerpen, je komt daar binnen en je luistert naar Ujala.
0: Dat is toch mooi? Hoe dat je dan vanuit Nederland naar Antwerpen gaat en je hoort nog steeds Ujala. Dat is toch geweldig? Ja,
1: ik zat anderhalf uur vast in de ring, op de ring van Antwerpen.
0: En je luistert Ujala.
1: Extra file.
0: Ja.
1: Dus dat was irritant, maar je luistert Ujala.
0: Ja, is toch geweldig.
1: Hoe leuk is dat?
0: Ja, nou ja, aan bij het land meer helemaal dan hou ik ervan om, ja, hem toch op een hinstaan. Ik zie mij wel zoenen, ga nou nog helemaal. Dus ja, dan doe je de radio gewoon aan. Dat vind ik hartstikke gezellig.
1: Mooi lekker toch?
0: Dan heb je toch nog een beetje thuisgevoel.
1: Ja, dan is het alsof je thuis bent gewoon.
0: We gaan niet verder praten meer over de oorlog. We gaan niet praten over AI. Hamlok, de hele tijdje kun je ook erbij mee AI. Hamlok, ik ga het in Kanin Balai Kariga, als je het goed gebruikt. Nou ja, ik weet niet of jij nog wat dingen hebt om te bespreken.
1: Ik heb het Nederlandse nieuws een beetje gemist. Dus om niet naar Nederland, dan kun je het helpen.
0: Niks bijzonders. Nederland, dan is saai gekeken. Nee, er gebeurde niks. Geen gekke dingen. Wel hier en daar ontploffingen. Of dat nieuws over omgekomen kinderen in Zeeland. Behoort Krabat Higa. De omgekomen kinderen in Zeeland. In groep 8.
1: Ja, ik zie dat de Thaise prinses is overleden.
0: Oh, nou ja.
1: 47 jaar.
0: Hamdeniu.
1: Dus dat is wel triest.
0: Hamdeniu toke janiki na jane.
1: Ze lag, nou ja, ik weet dat ze 3 jaar... Wacht even, 47 jaar, ik pak het even erbij.
0: Ja.
1: Thaise koninke Bitya.
0: Ja.
1: 47 jaar en ze heeft 3 jaar in coma gelegen.
0: Oh ja.
1: Plotseling ook een hartmaar deze.
0: Ja.
1: Gewoon tijdens het lopen, hoor.
0: Ja.
1: Dat is toch zielig.
0: Ja.
1: He?
0: Ja.
1: En ze was diplomaat en jurist was ze. Dus een, Degelijk hoor, Jeevan is eigenlijk niks waard, hè, Lloyd?
0: Nee.
1: Plotseling gebeuren dit soort dingen.
0: Dus
1: maak van elk dag een feestje. Roach.
0: Ja, roach.
1: Na zo'n je ki later hem kardep, ietsje wat later kardep. Na, joint ook een kerk maar kalle.
0: Hardin, khushi, semanaal.
1: Het kan zo voorbij zijn. Ik pal mee, kan alles veranderen. Je kunt een aanrijding krijgen, je kunt een infarct krijgen, je kunt een of andere nare ziekte krijgen.
0: Ja.
1: En je hele leven vliegt aan je voorbij, klaar, bam, in één keer. Dus uitstel naar je behoed als je leuke dingen wil doen. Sunivalo, als je leuke dingen wil doen met leuke mensen. Ook al is het een etentje, ook al is het samen met elkaar koken. Het hoeft niet iets geweldigs te zijn. Maar als je iets wil doen met elkaar, doe het voordat het te laat is.
0: Dus als to mijn geheer, Bollehega, liefde is?
1: Liefde is alles.
0: Liefde is alles.
1: Ose barker na higa kuch ham sochila.
0: Oké.
1: Pyaar se barker ham na sochila chaloit.
0: Ja.
1: Dik dharma, geloof, dat soort dingen kun je ook natuurlijk als belangrijk zetten. Maar alles begint met liefde volgens mij. Liefde voor God, liefde voor andere mensen, medemens. Dus Jekke pjaar dheerba, geef ook veel pjaar aan anderen. Want mensen hebben dat nodig. Dus toch dheerba, reserve pjaarba. En je kunt je steeds opladen. Je kunt je op peil brengen, steeds je liefde. Dan kun je heel veel geven. Maar iedereen die geeft, moet ook af en toe krijgen, Lloyd.
0: Ja.
1: Je kunt niet alleen maar geven. Af en toe toch heb je zarura trahega, liefde.
0: Tuurlijk. En vooral, dus ja, zo'n hamdekila...
1: Kan je naar ernstig karde leggen, spreek wat?
0: Hallo, hamboli, hamdekili, liefde is... Ik dacht van, ja, je komt met iets heel iets aparts.
1: Toen hamme betaald, liefde is wat? Hè? Toen hamme betaald, op Jan kon je leken, je. Want hamlok bij de kamer, je weet, er zijn geen vrouwen hier in de club. Er zijn geen vrouwen hier, dus fijne doe.
0: Ham had, zulau, laat naam leken, abe, kali had leken, abe. Altijd kom ik met fruit, hè? Want dat hebben we afgesproken.
1: Nee, we komen met fruit. Fruit eten tijdens een wedstrijd is wel tof.
0: Eerst had keersie, daarna dan hij arbeid, daarna dan hij watermeloen.
1: Laten we afspreken dat jij een mooie watermeloen meeneemt.
0: Ik heb bakka, watermeloen, kan ik ook eens zeggen, wil jij hier?
1: Watramoen.
0: Nou, man.
1: Ha, ja, je is een moen of moen, nee.
0: Watramoen. Maar hamelijke Hindustani, ik heb een naam, toch?
1: Nee, gewoon Watramoen, ja.
0: Watramoen gewoon.
1: Tarbuj.
0: Tarbuj, ha, denk ik dat, tarbuj.
1: Amita Bachchan ke film, maar bhul gele, toe hai mama lindi khati, bichara le gala. Dus Amita Bachchan probeerde hai mama lindi, versierat ho.
0: Na, zo'n abhiyan ham Watramoen leke aabe ture khatin.
1: Watramoen. Dus Amitabh Bachchan wilde hem Mama Lini versieren, toch? Ken je die scène?
0: Ja, die ken ik wel.
1: Je kent hem wel, toch?
0: Ja.
1: Maar Amitabh Bachchan was natuurlijk geen versierder.
0: Ja.
1: Dus hij wist niet hoe hij dat moest doen.
0: Dus brengt hij gewoon watermeloen.
1: Gal tarboch legal, ja.
0: Oh, ik had het toen gezegd. Je kon ook een verjaar regen. Dat toen haal je een cadeau, maar leed je gewoon fruit.
1: Fruit.
0: Gewoon fruit.
1: Daar heeft iedereen wat aan.
0: Ja.
1: En je moet geen daru fles meenemen. Is niet nodig.
0: Nah, man.
1: Wat stimuleer je? Stimuleer alcohol.
0: Ja, nee. Krap. Zo krap je zeggen.
1: Ik to magnaba, ik to na nodig hè.
0: Na. Toen denk ik, ik boel na mooi. Tarbuj is lekker gezond.
1: Hey, mensen gaan moe worden van onze Tori zo, Lloyd.
0: Oh ja, oké. Nou, dan sluiten we meteen af, hè.
1: Dan zult je laten. Ja, dat is mooi, hè.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Goed geniet van je, van de wedstrijden.
0: Ja,
1: bijraadke Nambulie Sonnevalo, zaterdagavond Nambulie, Brazilië, Marokko.
0: Ja.
1: Barabijraadke.
0: En zondagavond.
1: Das bijraadke Nederlands elftal tegen Japan. Chichaleder en voorspelling van Namangle.
0: Nou ja, bol.
1: Nederland wordt wereldkampioen.
0: Wereldkampioen, maar hamlo to bolje. Hamlo chau mijn nas bolje dat je doet.
1: Likle.
0: Chau mijn nas bolje dat je
1: Want er doen zoveel zwakke landen mee.
0: Ja.
1: We hoeven maar één keer goed te loten.
0: Ja.
1: Lloyd, één keer moeten we geluk hebben.
0: En dan staan we in de finale.
1: Dan staan we in de finale. En finale moeten we een beetje geluk hebben. Klaar.
0: Tuurlijk. Maar dan worden we eindelijk wereldkampioen. Dank je wel, Arend.
1: Keer rookie hem lokken. Mooi, Sarajevo. Goedemiddag. Okay, bye.
0: Doei.
1: Ai, ai.
0: Ja, de kaart is een heer. Ujala's, Coffee Chai en Champions. Oranje kebari mee. Hamle baatke. En natuurlijk een beetje meer uitgebreid over het WK. Omdat het WK is Jeroen. Maar ik hoop dat jullie vandaag weer genoten hebben van Ujala's Coffee Chai middagshow.

Dit was Ujala's Coffee Chai middagshow. Mijn hoe Lloyd Mahabir, Hamara Sandi, Anantjan Rikasin. Laten we dit weekend extra aandacht hebben voor elkaar. Een vriendelijk woord, een luisterend oor of een klein gebaar kan soms een wereld van verschil maken. Namaskar, geniet van je vrijdagmiddag en blijf luisteren naar Ujala Radio. En geniet van het WK. En geniet van Ujala. En geniet van jezelf. Turoos takke aina me. De tubulje van ai. Hum bahut moi baati. Moi sir here.

Soejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op You Are Soejala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are just perfect.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies drinkwater 3 minuten te koken vanwege de mogelijke aanwezigheid van de darmbacterie E. coli. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen, nadat ambassadeurs van alle EU-landen daarmee instemden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies drinkwater 3 minuten te koken vanwege de mogelijke aanwezigheid van de darmbacterie E. coli. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen, nadat ambassadeurs van alle EU-landen daarmee instemden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.